het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus

0: alle leitories, alle uiteenlopende zaken, Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels, daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abroch schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abroch Schoma. Verder heb je nog Abroch Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abroch Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abroch Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Mart Radio, Jubos Kopoulos uit Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun, Mart, aan uw biggie weer biggie. Maar ook abu jepi van Nodu. Want alle zee er bar no to no no. Unieke subsidie, not notje, dus jepi pay man jepi.
2: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Dit is Mart. Het station.

0: Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Nieuwdravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Nieuwdravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Regeltreden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te

0: bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Mart. Het interactieve communicatieinstituut. Tevens platform. Voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart. Al langer dan...

me. Somebody I could love for them.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten

0: Maar we zoeken de verbinding.
1: Dit is de Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Sozo. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies, Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het Dona Unumoro, het Dona Juno. Look who say you can do. Keep that same old feeling. Mart. A status apart. Keep on.
2: Keep that same old feeling. De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
3: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer. NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal. NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Dit is Mart, het zoek waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt.

Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa also, van mijn Inziva, also Serif de May City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de May City komt, you.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.

ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak.

0: voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert...
2: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
3: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Maar we willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud, net als op de A44 naar Amsterdam tussen knooppunt Ommedijk en de afrit Noordwijkerhout. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je bij knooppunt Velzen 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: en de ME greep in. Op de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
1: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Op een plein.

0: de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
1: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
0: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file naar Amsterdam op de A4. Voor knooppunt De Hoek heb je 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij Durgerdam een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 staat ook file bij Amsterdam Buitenveldert. Daar moet je nog eens rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat is op de Ring Zuid richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziek.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk op de wegen in Noord-Holland. De A10 staat file, de ring van Amsterdam op de ring West en Zuid richting Utrecht. De vertraging is een kwartier. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. Richting Amsterdam op de A5 sta je 12 minuten vast voor de aansluiting met de A10. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren bij Kortenhoef. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is na een ongeluk weer vrij. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

bar odi alas masa e arki. Spesru tu des masa e libi in Damsko, ma spesru tu Bemre. Ma ook tu heel Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk, sma e arki.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe dit massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio De Leon en Ulopso. Maar we bar odi speciaal to ook to de biggest ma voor uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal to odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgt.

belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness, Tori Tafra na Tafra Tori, Kulturu Planga, de condoleances, de felicitatierubriek, vraaggesprekken, flashback, New Anointing Ministries, de Sunday Special Show, Vineyard of God Ministries, het gospelmoment, Deewortu, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Geliefde.
1: Welcome to Deliverance Hour.
0: Welkom naar het bevrijdingsuur.
1: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
0: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
1: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
0: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
1: We will be glad and rejoicing in it.
0: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
1: Giving glory and honor unto God.
0: Glorie en ere geven aan onze God.
1: Our Heavenly Father who makes all things possible.
0: Onze Hemelse Vader die alles mogelijk maakt.
1: To him be the praise.
0: Aan hem zij de prijs.
1: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
0: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
1: Dear Father, we thank you for your wonderful love.
0: Dierbare Vader, wij bedanken u voor uw wonderbaarlijke liefde.
1: Through us which you have shown by giving us your Son Jesus Christ.
0: Dat u aan ons hebt getoond door uw Zoon te geven, Jezus Christus.
1: We bless your name, Lord.
0: Wij zegenen uw naam, Heer.
1: For the word of eternal life.
0: Voor het woord van het eeuwig leven.
1: For the great salvation of our soul.
0: Voor de grote redding van onze ziel.
1: For the healing of our body.
0: Voor de genezing van onze lichaam.
1: For your wonderful provisions.
0: Voor uw wonderbaarlijke voorzieningen.
1: To every point of our needs.
0: Tot elke punt van onze noden.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: Father, we dedicate the wonderful listeners to this program to your holy care.
0: Vader, we dragen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma in uw heilige zorg.
1: We ask you to bless them today as we minister.
0: En wij vragen u ze te zegenen terwijl wij bedienen.
1: Manifest your presence in their lives.

0: plans in 2026.
1: Is God heeft u gekozen voor zijn zegeningen. God heeft u gekozen
0: for his blessings
1: voor zijn zegeningen
0: in 2026.
1: In 2026.
0: Beloved, say amen to that.
1: Geliefde, zeg amen daarop.
0: It is a prophetic message.
1: Want het is een profetische boodschap.
0: A seed of miracle.
1: Een zaad van.
0: Want is already coming to an end.
1: We zijn al in 2026. De eerste maand komt bijna tot zijn einde.
0: But 2026.
1: Maar 2026.
0: Is a year for God's choosing people.
1: Is een jaar voor God gekozen mensen.
0: This is a year destined for you.
1: En dit is een jaar die voor u bestemd is.
0: There is nothing the enemy can do about it.
1: Er is niets dat de vijand daaraan kan doen.
0: Because God is going to bless his people.
1: Want God zal zijn mensen zegenen.
0: Very, very much this year.
1: Heel erg dit jaar.
0: Like never ever before.
1: Als nooit tevoren.
0: And that's why I said, as I'm ministering.
1: En daarom zeg ik terwijl ik bedien.
0: Catch the anointing.
1: Pak de zalving.
0: Let every word I speak.
1: Laat elk woord dat ik spreek.
0: Be received into your good heart.
1: Ontvangen worden in uw goede hart.
0: Because the word which I speak,
1: want de woorden die ik spreek.
0: They are spirit,
1: ze zijn geest.
0: They are life,
1: ze zijn leven.
0: They are healing,
1: ze zijn genezing.
0: They are prosperity,
1: ze zijn voorspoed.
0: They are miracle,
1: ze zijn
0: they
1: wonderen.
0: Are signs and wonders,
1: ze zijn tekenen en
0: that
1: wonderen.
0: Is being released,
1: dat vrijgemaakt wordt. Direct.
0: Into your life,
1: in uw leven.
0: And as you receive it,
1: en als u ze ontvangt.
0: In, your spirit man,
1: in uw geestelijk mens.
0: They will begin to manifest.
1: Dan zullen ze zich gaan manifesteren in uw leven.
0: This is very important for you.
1: En dit is heel belangrijk voor u.
0: This is your promised year.
1: Dit is uw beloofde jaar.
0: Of divine favors.
1: Van goddelijke gunsten.
0: And prophetic fulfillment.
1: En profetische vervullingen.
0: Take it down into your spirit.
1: Neem het op in uw geest.
0: God has prepared me for this moment.
1: Want God heeft mij voorbereid voor dit
0: to
1: moment.
0: To release a special anointing.
1: Om een bijzondere zalving vrij te maken.
0: God,
1: aan de kinderen Gods.
0: Who have a spiritual eyes to see.
1: Die geestelijke ogen hebben om
0: that
1: te
0: it
1: zien.
0: Is a harvest time.
1: Dat het oosttijd is.
0: Now is a time.
1: En nu is een tijd.
0: For you.
1: Voor u.
0: As a child of the living God.
1: Als een kind van de levende God.
0: To receive God. God's promised blessings.
1: Om God zijn beloofde zegeningen te ontvangen.
0: For your physical needs.
1: Voor uw fysieke noden.
0: Family needs.
1: Familie noden.
0: Financial needs.
1: Financiële noden.
0: And every need you may have.
1: En elk nood dat u mag
0: do
1: hebben.
0: Do not allow this year to pass you by.
1: Laat dit jaar u niet voorbij gaan.
0: Without you being supernaturally favored.
1: Voordat u bovennatuurlijk begunstigd wordt.

0: van God in 2026.
1: You must know Jesus Christ.
0: U moet Jezus Christus kennen.
1: As your personal Lord and Savior.
0: Als uw persoonlijke Heer en Redder.
1: You must receive the word of eternal life.
0: U moet het woord van het eeuwig leven ontvangen.
1: And serve God in spirit and in truth.
0: En God dienen in geest en waarheid.
1: Because Matthew chapter 6.
0: Want Matthäus, die heeft het absoluut duidelijk
1: beyond
0: gemaakt.
1: All shadow of doubt.
0: Boven alle twijfel.
1: He says,
0: en die zegt.
1: But first seek ye the kingdom of God.
0: Maar eerst zoekt gij het koninkrijk Gods. Op zegeningen.
1: Upon your life.
0: In uw leven.
1: Because we are serving a God that knows no limitations.
0: Want wij dienen een God die geen beperkingen
1: kent. And in this
0: 2026. En in deze 2026.
1: We are going to see the abundance of God.
0: Dan zullen we het overvloed van God zien.
1: We are going to experience the later rain.
0: We zullen ervaren de later regen.
1: Of the spiritual revival.
0: Van de geestelijke opwekking.
1: That I have been speaking for a long time.
0: Waar ik het over heb een lange tijd.
1: This is why.
0: En dit is waarom.
1: You have the key.
0: U de sleutel hebt.
1: Call upon the name of Jesus.
0: Roep de naam van
1: the Bible
0: Jezus
1: says, whosoever
0: aan.
1: Shall call upon the name of Jesus.
0: Want de Bijbel zegt wie de naam van Jezus
1: shall
0: aanroept.
1: Be saved.
0: Zal gered zijn.
1: The Bible says, whosoever believeth in him.
0: En wie ook in hem gelooft.
1: Shall never be put to shame.
0: Zal nooit te schande gezet worden.
1: This is why.
0: En dit is waarom.
1: You need to surrender to Jesus.
0: U het nodig hebt om u over te geven aan Jezus.
1: And you have that key.
0: En u hebt die sleutel
1: to participate
0: om deel te nemen
1: in, these blessings
0: in deze zegeningen
1: that I'm revealing to you.
0: Die ik nu aan u openbaar.
1: Beloved, I want you to understand.
0: Geliefde, ik wil dat u begrijpt.
1: God has bound by the authority of his word.
0: Door de autoriteit van Jezus zei tegen Martha, als je maar kan geloven,
1: the glory of God.
0: Dan zal je de glorie
1: Beloved,
0: van God zien.
1: To me,
0: geliefde die naar mij luisteren,
1: just the normal gospel you receive.
0: Dit is niet de normale evangelie dat u ontvangt.
1: En hij komt in van een side of your ear and fly away from the other side of your ear.
0: Dat niet in de ene oor ingaat en aan de andere oor uitgaat.
1: You rejoice by hearing it.
0: Maar verheugt u zich wanneer
1: think,
0: u het hoort.
1: What a beautiful, wonderful message.
0: En dan denkt u wat een mooie boodschap.
1: But you have done nothing with it.
0: Maar u doet er niks
1: But
0: mee.
1: This prophetic message.
0: Maar deze profetische boodschap.
1: That I'm putting in you.
0: Dat ik in u leg.
1: Is a seed of faith.
0: Is een zaad van geloof.
1: Is a seed of power.
0: Is een zaad van kracht.
1: Revival,
0: is een zaad van opwekking.
1: That if you apply it,
0: dat als je dat toepast.
1: In, your life this year,
0: in uw leven dit
1: you will
0: jaar.
1: Surely see the glory of God.
0: Dan zult u echt de heerlijkheid
1: That's why I told you, Satan will do nothing about it.
0: En daarom zegt u, zeg ik u. Satan kan er niks
1: Those
0: aan
1: who
0: doen.
1: Hate you or love you will not do anything about it.
0: Zij die u haten of van u lief
1: Because
0: hebben.
1: Your
0: kunnen
1: life
0: niks aan
1: is not
0: doen.
1: In the hand of man.
0: Want uw leven is niet in
1: your
0: de handen van de
1: not
0: mens.
1: In the hand of man.
0: Uw zegeningen zijn niet in
1: Your
0: de handen van de mens.
1: The hand of man.
0: Uw genezing is niet in de
1: Your
0: handen van de
1: is
0: mens.
1: Not in the hand of man.
0: Uw promotie is niet in de handen van de mens.
1: The moment you give your life to Jesus,
0: het moment dat u uw leven geeft aan Jezus.
1: He has you.
0: Dan heeft hij.
1: He has your name.
0: Hij heeft uw naam.
1: He knows every need you have.
0: En die weet wat voor noden u heeft.
1: He knows every problem you faces.
0: Hij weet elk probleem dat u meemaakt.
1: And he knows how to take care of all of them.
0: En hij weet hoe hij ze moet afhandelen.
1: Because
0: allemaal.
1: He's a caring God.
0: Want hij is een heel zorgzame God.
1: He makes promise and he keeps promise.
0: Hij maakt beloftes en hij behoudt
1: This
0: zich
1: This is
0: aan.
1: Why I want you to draw near to God so he can draw near to you.
0: Daarom wil ik dat u nader tot God komt en dat hij nader tot u komt.
1: Beloved, I want you to understand something.
0: Geliefde, ik wil dat u
1: The
0: wat
1: children of Israel,
0: De kinderen van Israël.
1: We are choosing people,
0: die waren gekozen mensen.
1: And special people,
0: en bijzondere mensen.
1: Unto God,
0: tot God toe.
1: And God proved it.
0: En God heeft het bewezen.
1: Beloved, I want you to look at Deuteronomy chapter 7.
0: Ik wil dat u kijkt naar Deuteronomy.

0: God was their protector.
1: Was hun beschermer.
0: Preserver.
1: Hun behouder.
0: Their refuge.
1: Hij was hun schild.
0: Shade.
1: Hij was hun schild.
0: Their buckler.
1: En hun beschermer.
0: He was everything for them.
1: Hij was alles voor ze.
0: We are in the New Testament.
1: Wij zijn nu in de Nieuwe Testament.
0: The new spiritual era.
1: We zijn in een nieuwe geestelijke.
0: We are in the harvest time.
1: We zijn in de oosttijd.
0: We are in the time that the coming of Jesus is closer than ever, ever before.
1: Wij zijn in de tijd dat de terugkomst van Jezus heel dichtbij is.
0: And it's a time of abundance for children of God.
1: En is een tijd van overvloed voor de kinderen van God.
0: It's a time of victory for the children of God.
1: Is een tijd van overwinning voor de kinderen van God.
0: It's a time of incredible miracles.
1: Is een tijd van overvloedige wonderen.
0: That the world has never ever seen.
1: Dat de wereld nooit heeft meegemaakt.
0: There's going to be a repetition.
1: Er zal een herhaling
0: zijn. Of the entire manifestation.
1: Van de totale manifestatie.
0: Of God that took place.
1: Van God dat plaatsvond.
0: In the Bible.
1: In de Bijbel.
0: In the Old Testament.
1: In de Oude
0: in
1: Testament,
0: the New Testament.
1: In de Nieuwe Testament.
0: In the time we live.
1: In de tijd waarin wij leven.
0: There is going to be a divine visitation.
1: Zal er een goddelijke bezoek zijn.
0: That is going to bring a repetition.
1: Die een herhaling zal
0: brengen. Of those miracles.
1: Van die wonderen.
0: Those signs and wonders.
1: Die tekenen en wonderen.
0: Upon this earth.
1: Op deze aarde.
0: For the world to know.
1: Voor de wereld om te weten. Het verschil.
0: Between those who serve God.
1: Tussen diegenen die God dienen.
0: And those who does not serve God.
1: En die God niet dienen.
0: Between those who dedicate their life to God.
1: Voor zij die hun leven hebben toegewijd aan God. En zij die hun leven niet hebben toegewijd.
0: Tussen diegenen
1: die geroepen zijn en die niet geroepen zijn.
0: This is why it is absolutely very necessary.
1: En daarom is het absoluut heel nodig.
0: That in this year 2026.
1: Dat in dit jaar 2026.
0: You make up your mind.
1: Dat u een stap neemt.
0: I want to let you know something, brothers and sisters, listen to this message.
1: Ik wil dat u wat weet, broeders en zusters, die luisteren.
0: The hour has gone.
1: De uur is
0: aan. Knocking on the door, begging people to come to God.
1: Om op de deur te kloppen en mensen te bedelen om tot God te komen.
0: It's expired time.
1: Is al voorbij.
0: This is a time people will take God in.
1: Dit is een tijd waar mensen God in zullen
0: nemen.
1: Zelfs.
0: The spirit of God.
1: Want de geest van God.
0: Is hovering everywhere.
1: Die gaat overal.
0: And the spirit of God.
1: En de geest van
0: is
1: God.
0: Is knocking on people's heart.
1: Die klopt aan de hart van
0: not
1: de mensen.
0: Not knocking on people's door.
1: Niet aan hun deur.
0: But knocking on their heart.
1: Maar klopt aan
0: the
1: hun
0: door
1: hart.
0: Of their heart.
1: Aan de deur van hun hart.
0: If anyone hears this message.
1: En ieder die deze boodschap hoort.
0: His or her heart.
1: En zijn of haar
0: and
1: hart open
0: Jesus,
1: en Jezus
0: the son
1: ontvang,
0: of the living God,
1: de Zoon van de levende God,
0: of the whole universe,
1: de Schepper van de hele universum,
0: the soon coming King,
1: de Koning die
0: when you receive
1: komt,
0: him in,
1: als u hem
0: he comes
1: ontvangt,
0: in,
1: dan komt hij binnen
0: a part of your life,
1: en wordt deel van uw leven.
0: Wait and see what is gonna happen.
1: En wacht dan en
0: your
1: zie
0: whole
1: wat er
0: life
1: zal
0: will
1: gebeuren.
0: Be transformed.
1: Uw hele leven
0: everything
1: zal veranderen.
0: That concerns you,
1: alles dat u aangaat,
0: will be the business of God.
1: Zal de zaak worden van God.
0: Just as God chose Israel,
1: net zoals God Israël had gekozen.
0: Set them apart.
1: En ze apart
0: and
1: heeft gezet.
0: Them.
1: En ze heeft gezegend.
0: Above all the other nations of the earth.
1: Boven alle naties van de aarde.
0: God has chosen us.
1: Net zo heeft God ons
0: everyone
1: gekozen.
0: Who is a
1: gekozen door God.
0: And we are God's spiritual Israel.
1: En wij zijn God zijn geestelijke Israël.
0: Today.
1: Op aarde vandaag.
0: One who is a Jew now.
1: Eén die een Jood is vandaag.
0: Is not one who is circumcised in the flesh.
1: Is niet ene die een besneden is in de vlees.
0: As Deuteronomy chapter 7 verse 6 point out.
1: Zoals Deuteronomy 7 vers 6 uitwijst.
0: But one whose heart.
1: Maar eentje die zijn hart.
0: Has been washed.
1: Gewassen is
0: by the blood of Jesus Christ.
1: Met het bloed van Jezus Christus.
0: This is what I'm talking about.
1: En hier heb ik het over.
0: Brothers and sisters.
1: Broeders en zusters.
0: I want to make it clear.
1: Ik wil het duidelijk
0: no
1: maken.
0: Human being on earth.
1: Geen mens op
0: I say,
1: aarde.
0: No human being on earth.
1: Geen mens op
0: it
1: aarde.
0: Doesn't matter the country where you come from.
1: Maakt niet uit waar
0: it doesn't
1: u vandaan
0: matter where
1: komt.
0: You live.
1: Maakt niet uit waar u
0: it doesn't
1: woont.
0: Matter who you are.
1: Maakt niet uit
0: but
1: wie u
0: no
1: bent.
0: Human being on earth.
1: Maar geen mens op aarde.
0: Who is in Christ.
1: Die in Christus is.
0: That will ever remain the same.
1: Die hetzelfde zal
0: I'm
1: blijven.
0: I'm talking about churchgoers.
1: Ik heb het niet over kerkgangers.
0: Just go to church.
1: Ik heb het niet over mensen die gewoon naar de kerk
0: gaan. Because there is a big

0: er is een heel groot verschil.
1: Going to church.
0: Tussen naar de kerk gaan.
1: And having Christ in you.
0: En Christus in u hebben.
1: When you have Christ in you,
0: want wanneer u Christus in u
1: you
0: hebt.
1: Will receive a new baptism,
0: dan zult u een nieuwe doop
1: a
0: ontvangen.
1: New name,
0: een nieuwe naam.
1: A new nature,
0: een nieuwe natuur.
1: A new ability,
0: een nieuwe bekwaamheid.
1: Everything in you will change.
0: Alles in u zal
1: your
0: veranderen.
1: Life here on earth,
0: uw leven hier op aarde.
1: Will be a spiritual life.
0: Die zal een geestelijk leven
1: you start
0: zijn.
1: To live in two worlds the same time.
0: En u begint te leven in twee werelden op dezelfde
1: you'll
0: tijd.
1: You be living the physical life.
0: U zult het fysieke leven
1: here
0: hebben.
1: On earth.
0: Hier op aarde.
1: You'll be living a spiritual life.
0: En een geestelijke
1: here
0: leven.
1: On earth.
0: Hier op aarde.
1: You will have power.
0: En u zult kracht
1: in
0: hebben.
1: In the realm of the spirit.
0: In het geestelijke
1: to
0: rijk.
1: Walk here on earth.
0: Om hier te werken op aarde.
1: And when you have power in the realm of the spirit.
0: En wanneer u kracht heb in de geestelijke rijk.
1: This earth will be simple for you.
0: Zal deze aarde heel
1: you
0: makkelijk
1: will know
0: zijn
1: how to
0: voor
1: live
0: zijn.
1: On this earth.
0: U zult weten hoe te leven op
1: and
0: deze aarde.
1: Overcome the trouble of this earth.
0: En de problemen van deze
1: overcome
0: wereld overwinnen.
1: The pressure of this earth.
0: En de verdrukkingen
1: overcome
0: van deze wereld.
1: The powers of this earth.
0: En de machten overwinnen van deze aarde.
1: This is what I want you to understand.
0: En dit is wat ik wil dat u begrijpt.
1: And when you do,
0: en wanneer u dat doet,
1: you will thank God,
0: dan zult u God bedanken
1: to have listened to my message,
0: dat u hebt geluisterd naar
1: you
0: mijn boodschap. U zult God bedanken
1: to have raised me up,
0: dat hij mij heeft
1: in
0: opgebracht
1: a unique way,
0: op een hele
1: in
0: unieke
1: a way
0: manier.
1: Different,
0: heel anders.
1: Totally different.
0: Totaal anders.
1: Because when I minister,
0: want wanneer ik bedien,
1: I don't minister. I don't minister the words of human wisdom.
0: Dan bedien ik niet de woorden uit menselijke wijsheid.
1: I minister.
0: Maar ik bedien
1: words that are anointed.
0: Maar ik bedien woorden die gezalfd zijn. Geordend
1: planted
0: zijn.
1: In my heart.
0: En die geplant zijn in mijn
1: by
0: hart.
1: God,
0: door God.
1: To give to the people.
0: Om te geven aan het volk.
1: When you receive this word,
0: en als u dit woord ontvangt.
1: And you are willing,
0: en u bent gewillig.
1: To use it,
0: om het te gebruiken.
1: You will surely get the result.
0: Dan zult u zeker
1: positive
0: resultaten krijgen.
1: Result.
0: Positieve resultaten.
1: Every negativity,
0: elke negativiteit.
1: In your life will disappear.
0: In uw leven zal vergaan.
1: You begin to be a master of your own life.
0: En u wordt dan een meester, een heerser over uw eigen leven. En een heerser over uw eigen
1: lotbestemming.
0: En u begint te begrijpen.
1: That the power of Satan is too small.
0: Dat de kracht van Satan te klein is.
1: The power of disease.
0: De kracht van ziekte.
1: Of infection.
0: De kracht van
1: the power
0: infectie.
1: Of sickness.
0: De krachten
1: the
0: van
1: power
0: ziekte.
1: Of poverty.
0: De kracht
1: the
0: van
1: power
0: armoede.
1: Of disappointment and failure.
0: De kracht van teleurstelling en falen. Op deze
1: they are
0: aarde.
1: Small.
0: Die zijn
1: because
0: heel klein.
1: The power of light,
0: want de kracht van
1: the
0: het licht.
1: Light of God,
0: het licht van God.
1: Shines in your heart,
0: die straalt in uw hart.
1: Will you be able to overcome them all.
0: Die zal in staat zijn ze allemaal te overwinnen.
1: When you pray.
0: Wanneer u bidt,
1: you see instant result.
0: Dan ziet u meteen resultaten.
1: When you speak,
0: wanneer u spreekt,
1: you see you are speaking life.
0: Dan spreekt u leven.
1: You are speaking blessing.
0: U spreekt zegeningen.
1: You are positive.
0: U bent positief.
1: You are manifesting something.
0: En u manifesteert wat.
1: In the realm of this age.
0: In deze fysieke rijk.
1: That brings changes.
0: Dat veranderingen brengt.
1: Take this into your spirit.
0: Neem dit op in uw geest.
1: That because you give your life to Jesus Christ.
0: Dat omdat u uw leven hebt gegeven aan Jezus Christus. Heeft God u gekozen.
1: For his blessings.
0: Voor zijn zegeningen.
1: And these blessings.
0: En deze zegeningen.
1: Is a physical blessings.
0: Deze fysieke zegeningen.
1: Spiritual blessings.
0: Geestelijke zegeningen.
1: Material blessings.
0: Materiële zegeningen.
1: Mental blessings.
0: Mentale
1: emotional
0: zegeningen.
1: Blessings.
0: Emotionele
1: they
0: zegeningen.
1: Are unlimited blessings.
0: Die zijn onbeperkte zegeningen.
1: They are blessings in your area of understanding.
0: Ze zijn zegeningen in uw gebied
1: they
0: van begrip.
1: Are blessings in your wisdom.
0: Er zijn zegeningen in uw wijsheid.
1: There are blessings everywhere.
0: Er zijn overal zegeningen.
1: It's time for you to take what belongs to you.
0: En het is tijd dat u neemt wat u toebehoort.
1: It's time for you to understand.
0: En het is tijd dat u begrijpt.
1: God has visited you.
0: Dat God u bezoekt.
1: Through the word you are hearing.
0: Door het woord dat u hoort.
1: And he needs your response.
0: En hij heeft uw reactie nodig.
1: Respond positively.
0: En reageer positief.
1: And catch this anointing.
0: En pak deze zalving.
1: And let it begin to work.
0: En laat het beginnen te werken.
1: Miracles.
0: Wonderen,
1: science,
0: tekenen,
1: wonders,
0: wonderen
1: in your life,
0: in uw leven.
1: Let it begin to give you spiritual cleansing.
0: Laat het u een geestelijke reiniging geven.
1: Let it
0: geven.
1: Begin to give you spiritual impartations.
0: Laat het u geestelijke uitstortingen
1: let
0: geven.
1: Let it begin to broaden your spiritual visions.
0: Laat het uw geestelijke visies beginnen uit te breiden.

0: in a way.
1: En brengen op een weg.
0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you have conquered the world.
1: Dat u de wereld overwonnen
0: hebt. It will bring you to a knowledge.
1: Het zal u brengen tot een kennis.
0: Where you know.
1: Waar u weet.
0: That greater is he who is in you.
1: Dat groter is hij die
0: that
1: in
0: you
1: u
0: know
1: is.
0: Your redeemer liveth.
1: En dat u weet dat uw bevrijder leeft.
0: You know that those who trust in the Lord.
1: En u weet dat zij die in de Heere vertrouwen. Ze zijn als
0: they
1: de berg Sion. Die kunnen
0: they
1: niet verwijderen. Ze kunnen
0: they
1: niet wandelen.
0: Forever.
1: Maar ze staan voor eeuwen.
0: This is the truth.
1: En dit is de waarheid.
0: You need to know at this moment,
1: dat u moet weten op dit moment.
0: That can set you free from fear,
1: dat u vrij kan zetten
0: fear
1: van
0: of
1: angst.
0: Death,
1: angst van
0: fear
1: de dood.
0: Of sickness,
1: angst
0: fear
1: voor ziekte.
0: Of disease,
1: angst voor kwalen.
0: Fear of any demonic powers.
1: Angst voor welke demonische
0: Satan
1: machten.
0: Satan in reality doesn't have power.
1: Want Satan in realiteit heeft
0: geen
1: kracht.
0: To affect a child of God.
1: Om invloed te hebben op het
0: except
1: kind van God.
0: Except the power you give to him.
1: Tenzij de kracht die u hem geeft.
0: He can't have victory over you.
1: Hij kan geen overwinning
0: except
1: over u
0: the victory
1: hebben.
0: You give him.
1: Tenzij de overwinning die u hem geeft.
0: But when you put on the whole armor of God,
1: maar wanneer u de gehele wapenberusting Gods aandoet.
0: And then you face the devil,
1: en u komt tegen de duivel.
0: The devil will know that you are not an ordinary person.
1: Dan zal de duivel weten u bent niet een gewoon persoon.
0: You are not a churchgoer.
1: U bent niet een kerkganger.
0: You are somebody that knows his God.
1: U bent iemand die zijn God kent.
0: Like David.
1: Zoals David.
0: David faced the Philistine giant.
1: David kwam tegen de Filistijnse reus.
0: Because he knew his God.
1: Omdat hij zijn God kende.
0: He knew his God is greater.
1: Hij wist dat zijn God groter was en machtiger.
0: He stood in the name of God.
1: En hij stond in de naam van God.
0: And brought that proud. En, Philistine giant down.
1: En bracht die trotse Filistijnse reus neer.
0: But all the armies of Israel,
1: maar de gehele leger van Israël.
0: They were in panic.
1: Ze waren in paniek.
0: Even the king himself,
1: zelfs de koning.
0: King Saul,
1: koning Saul.
0: With 700.
1: Met 700.
0: Armies in the battle.
1: Met 700 legerstrijders.
0: He was afraid.
1: Was hij nog bang?
0: He was hiding.
1: En hij hield zich schuil.
0: The whole 700 soldiers were hiding.
1: En al die 700 soldaten die hielden
0: with
1: zich
0: all
1: op schuil.
0: Their ammunitions.
1: Met al hun wapens.
0: They were afraid of one man.
1: En ze waren bang voor één man. Voor één man.
0: The Philistine giant called Goliath.
1: De Filistijnse reus genaamd Goliath. 700 strijdlieden.
0: We are hiding for one single man.
1: Die hielden zich schuil voor één man.
0: When he came out and speak,
1: wanneer hij naar buiten
0: began
1: kwam.
0: To melt.
1: Ja, dan werden ze bang, gingen ze schuilen.
0: They hide, they hid their faces.
1: En ze verborgen hun
0: gezicht.
1: Ze waren
0: for one
1: bang
0: man.
1: Voor één man.
0: The man challenged them.
1: En die man die daagde ze uit.
0: And put them to shame.
1: En die zette ze te schande.
0: Told them, you say your God move a mountain.
1: En hij zegt, ja, je zegt je God die verwijdert bergen.
0: But he can't move one of you.
1: Maar hij kan niet eens één van jullie,
0: one of you,
1: één van jullie voortbrengen.
0: Come and face me.
1: Om tegen mij te komen.
0: But one day,
1: maar één dag.
0: He was put to shame.
1: Werd hij te schande
0: by
1: gezet.
0: One person,
1: door één persoon.
0: A small boy at that time,
1: een kleine jongen op die tijd.
0: Called David,
1: die genaamd David.
0: He couldn't take it.
1: Hij kon het niet meer aanzien.
0: He could not accept it.
1: Hij kon het niet
0: because
1: accepteren.
0: He knew his God.
1: Want hij kende
0: he knew
1: zijn God.
0: The power of God.
1: Hij kende de
0: he
1: kracht
0: knew the anointing
1: van God.
0: Of God.
1: Hij kende de zalving van
0: word
1: God.
0: Of God.
1: Hij kende het woord van God.
0: He came out.
1: En hij kwam naar
0: he
1: buiten.
0: Challenged him.
1: En hij daagde hem uit.
0: And he got victory.
1: En hij kreeg de overwinning.
0: And all those fearful soldiers.
1: En al die angstige soldaten.
0: Began to celebrate.
1: Begonnen te vieren.
0: When a small boy.
1: Wanneer een kleine
0: with
1: jongen.
0: The power of God,
1: met de kracht van
0: killed
1: God.
0: That giant.
1: Die reus doodde.
0: They all came out from their hiding places.
1: Kwamen ze allemaal uit de grotten
0: vandaan.
1: Om te vieren.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: It's time for you.
1: Het is tijd voor u.
0: To know what you have.
1: Om te weten wat u
0: the
1: hebt.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 10.
1: De Bijbel zei in Spreuken 18 vers 10.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: Is a strong tower.
1: Is een sterke toren.
0: The righteous run into it.
1: De rechtvaardigen rennen daarin.
0: Saved.
1: En ze zijn
0: we
1: gered.
0: We have the opportunity after a short break.
1: We zullen verder gaan naar een God heeft
0: for his
1: gekozen
0: blessings,
1: voor zijn
0: for his manifestation,
1: voor zijn manifestatie.

0: visitation
1: for his revival
0: for zijn opwekking
1: in the year 2026.
0: In het jaar 2026.
1: And don't allow this year to pass you by.
0: En you must have a testimony this year. U voorbij gaat. U moest een getuigenis hebben.
1: I'm inviting you to an anointing ministry.
0: En ik nodig je uit naar de nieuwe anointing. Het is een bediening waar God werkt. Waar God
1: werkt. When I minister, wanneer ik bedien,
0: zullen dingen echt gebeuren. Wanneer ik bid, zullen dingen echt gebeuren. Wanneer ik de handen opleg, zullen dingen gebeuren.
1: I'm not speaking empty word.
0: Ik spreek geen lege woorden. Want de woorden die ik spreek,
1: God has given to me,
0: zijn woorden die God mij
1: and
0: gegeven
1: words has power and authority,
0: en die woorden hebben kracht
1: to bring
0: en
1: manifestation to the will of God.
0: Om tot manifestatie te brengen de wil
1: prepare
0: van God.
1: For your miracle.
0: Bereid u voor
1: bring
0: voor
1: the
0: uw
1: sick
0: wonder.
1: People
0: breng de zieken
1: to the new anointing ministry,
0: naar de nieuwe
1: where
0: anointing
1: I'm ministering.
0: Waar ik
1: call
0: ben.
1: Our telephone line.
0: Bel onze telefoon.
1: And know the time and the date that I'm around.
0: En weet de tijd en de dag dat ik daar
1: Because
0: ben.
1: I'm really very busy.
0: Want ik heb het heel druk.
1: Very, very busy.
0: Heel druk.
1: I want you to understand something.
0: Ik wil dat u wat begrijpt.
1: The stone that the builders rejected.
0: De steen dat de bouwers hebben verworpen.
1: Will always be the cornerstone of the house.
0: Zullen altijd de hoek. Als u God wil ervaren op een nieuwe manier in 2026.
1: Visit the new anointing ministers worldwide.
0: Bezoek de new anointing ministers.
1: Have contact with me.
0: En heb contact
1: I will
0: met
1: lay
0: mij.
1: Hand on you.
0: En ik zal u de hand opleggen.
1: Into your life.
0: En ik zal profiteren in uw leven.
1: You.
0: Ik zal voor
1: you
0: u bidden.
1: Have a miracle.
0: En u zult
1: you
0: echt
1: have a testimony.
0: U zult
1: the time of storytelling is over.
0: Want de tijd
1: Now
0: van
1: is it-

0: genezing, bevrijding.
1: And miracles in the mighty name of Jesus.
0: En wonderen in de machtige naam van
1: Because
0: Jezus.
1: If everything has failed you,
0: geliefde, heeft alles u gefaald?
1: I guarantee you Jesus Christ.
0: Dan garandeer ik u
1: Come
0: Jezus Christus.
1: Come and experience our God of miracles.
0: Kom en ervaar onze God
1: For
0: van
1: with
0: wonderen.
1: God nothing shall be impossible.
0: Want met God is niets onmogelijk.
1: And to a person who believes in God.
0: En voor iemand die in God gelooft.
1: Nothing shall also be impossible to you.
0: Niets zal ook onmogelijk zijn.
1: The Bible says,
0: Want de Bijbel zegt.
1: Everything is possible.
0: Alles is mogelijk.
1: To him who believes.
0: Voor diegenen die geloven.
1: Beloved today.
0: Geliefde vandaag.
1: I'm giving you a prophetic message.
0: Geef ik u een profetisch boodschap.
1: God has chosen you.
0: God heeft u gekozen.
1: For his blessings.
0: Voor zijn zegen.
1: In 2026.
0: In 2026.
1: Beloved, I want you to look at first. I want you to look at John chapter 1. The gospel according to John chapter 1.
0: Ik wil dat u kijkt naar Johannes 1.
1: Vers 12.
0: Vers 12.
1: To 13 says.
0: Tot 13 die zegt.
1: But as many as received him.
0: Maar zoveel hem hebben ontvangen.
1: To them he gave power.
0: Aan hun heeft hij kracht gegeven.
1: To become the children of God.
0: Om te komen de kinderen van God.
1: Even to them.
0: Zelfs op diegenen.
1: That believe. On his name.
0: Die geloven in zijn naam.
1: Which we are born not of blood.
0: Die niet geboren zijn vanwege.
1: None of the will of the flesh.
0: Niet door de wil van de
1: vlees. None of the will of man.
0: Nog door de wil van
1: God
0: de mens.
1: Of God.
0: Maar van God.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: We are begotten by the heavenly Father.
0: Wij zijn verkregen door de hemelse
1: God
0: Vader.
1: Is setting us apart.
0: God zet ons apart.
1: For his supernatural restoration.
0: Voor zijn bovennatuurlijke herstel.
1: And he will bless us.
0: En hij zal ons zegenen.
1: Above nations of the earth.
0: Boven de naties van de aarde.
1: For us to be a mighty witness for him.
0: Voor ons om een machtige getuigenis voor hem te zijn.
1: Beloved, this year.

0: u naar vraagt.
1: But when you don't know him,
0: maar als u hem niet kent,
1: you will be struggling with your problems.
0: Dan zult u worstelen met uw problemen.
1: You will have questions that has no answer.
0: En u zult vragen hebben die geen antwoord hebben.
1: You will have anxiety.
0: U zal opwindingen hebben.
1: You will be worrying.
0: U zal bezorgd zijn.
1: But
0: maar
1: when you know him,
0: als u hem kent, maar in alles,
1: by prayer,
0: door gebed
1: and supplication,
0: en een toewijding
1: and thanksgiving,
0: en dankzegging,
1: make your heart desire,
0: maak uw hart de wens
1: known to God,
0: bekend aan God,
1: and he will supply all your needs,
0: en hij zal voorzien in uw noden.
1: His peace,
0: zijn vrede,
1: that pass every understanding,
0: die elk verstand te boven
1: keep,
0: gaat,
1: we keep your mind,
0: die zal uw gedachten behouden,
1: we keep your heart,
0: die zal uw hart
1: we
0: behouden,
1: keep your soul,
0: die zal uw ziel
1: together,
0: behouden, samen,
1: and you will experience God mightily,
0: en u zult God machtig ervaren.
1: Next time I'm going to start the part two of this message.
0: En volgende week ga ik door met de volgende deel.
1: Because of time.
0: Vanwege tijd.
1: I want to pray for you.
0: Wil ik voor u bidden.
1: Father, use this word.
0: Vader, gebruik dit woord.
1: To bless every man.
0: Om aan ieder te zegenen.
1: Bless every woman.
0: Elke man en
1: who have received it.
0: Die dit heeft ontvangen.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u,
1: for
0: Heer.
1: For answering my prayer.
0: Dat u mijn gebeden
1: in Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd.
1: Don't forget
0: week.
1: Our address.
0: Vergeet niet ons
1: Keienberg
0: adres.
1: Werk.
0: De Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: By the arena.
0: Bij de arena.
1: Call, God will bless you.
0: Kom maar, God zal u zegenen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En op de A10 heb je bij Amsterdam Buitenveldert, op de Ring van Amsterdam, 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Hey Soul Minded People, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur.

hibiscus na nga red hibiscus, tef dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tangi.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: De Leon. En in dit onderdeel neem ik u mee naar een terugkoppeling van een netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers. Die werd gehouden op zondag 3 mei in Amsterdam. De ambassade van de Republiek Suriname had de eer genodigden te voorzien van een exclusieve netwerkbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname en kansen op perspectieven. De rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking.

0: ambassade van de Republiek Suriname is, moet u zien als uw vertegenwoordiger hier in Nederland. Onze rol is duidelijk. We geven richting aan het beleid, onderhouden contacten met de Nederlandse regering, het maatschappelijk middenveld, de personen van Surinaamse afkomst, potentiële investeerders, Surinaamse studenten en ondernemers, young professionals. Wij zijn dus het oog en oor van hier en uw stem in Paramaribo. Om die rol goed te vervullen is informatie uit de eerste hand cruciaal. Daarom is de komst van beleidsmakers, regeringsfunctionarissen en leden van de wetgevende gemeenschap hier rechtstreeks informeren over wat er op handen is in Suriname. De komst van de heer ingenieur Ashwin Adin is zo'n moment. Als voorzitter van de Nationale Assemblee bereidt hij wetgeving voor, begeleidt hij de behandeling en de aanname daarvan. We denken aan wetgeving die de gemeenschap hier ook direct raakt. PSA-wet, PSA-instituut, investeringswet, belastingswetgeving, woningbouw, huisvestingswet en vele andere natuurlijk. Maar dit zijn die abstracte dossiers. Het zijn de regels en prikkels die straks bepalen hoe ondernemers investeren en hoe huizen worden gebouwd en hoe de PSA kan bijdragen. Wetgeving komt tot stand in samenwerking met de regering. Vandaar, neem de informatie tot u, stel u gerichte vragen. Dit is een kans om mee te denken en mee te bouwen. De kennisuitwisseling en overdracht is mogelijk van hieruit. De ambassade staat open voor publiek en dialoog. We willen zaken in goede banen leiden. Niet alleen met rapporten, maar met gesprekken zoals vanavond. Wij danken de heer Adin alvast voor zijn komst en dank aan u voor uw aanwezigheid. Laten we vanavond de juiste verbinding versterken. Ik wens u een inhoudelijke en vruchtbare avond toe. Dank u wel voor uw aandacht.
1: Dat was de heer Zijne Excellentie Ricardo Panca, ambassadeur van Suriname in Nederland. We gaan verder met een terugkoppeling van deze bijeenkomst.
2: Uit de zaal iedereen de gelegenheid om vragen te stellen op dat wat de heer Panca net verteld heeft. Dat geldt ook voor de andere sprekers. Zodat als u vragen heeft, we ze dadelijk dan in één keer kunnen behandelen. Want straks stelt iemand een vraag die anderen ook heeft, die anderen ook hebben. En dan pakken we gewoon direct een aantal vliegen in één klap. Onze volgende spreker is, zoals ik hem net ook al heb aangekondigd, is de voorzitter van onze Nationale Assemblée. We hebben eigenlijk drie sleutelposities binnen Suriname. Dat is de president, dat is de vicepresident en de voorzitter van onze assemblée, onze Nationale Assemblée. Mag ik daarom wederom een fantastisch applaus voor de heer Michael Ashwin Adin.
3: Excellentie ambassadeur Panca, de achteraanwezige familie, dames en heren, goedenavond. Ik dank u, ambassadeur, voor de uitnodiging en voor de zorg waarmee u deze bijeenkomst heeft voorbereid. De Nationale Assemblée, dat bestaat samen met de ambassade. De ambassade van de Republiek Suriname in Nederland. En het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Vanavond hier samenkomen is eigenlijk geen formaliteit. Je kunt het als formeel zien. Het beschouwt meer als een

instituutie in Suriname. Dat de relatie tussen Suriname en zijn personen van Surinaamse afkomst niet enkel overgelaten kan worden aan toeval. En ik zie ook de ambassadeur de moeite doen. Ik zag laatst met de diaspora media nog contact hebben. Of aan, je kan het ook niet overlaten aan welwillende particulieren. Of aan een conferentie eens per 5 jaar. Allemaal zijn en ze mogen verankerd worden liever als werk van instituten. Ambassade, de Nationale Assemblée, die ons land samendragen.

die sinds 1975 buiten ons rechtsbestel zijn gezet. En die wij eindelijk weer naar binnen moeten halen. Niet als gunst, als herstel. De tweede lijn gaat over wat wij doen. Olie, gas, met een nadrukkelijke plus. En die plus wil u ook horen. Suriname ontwikkelt zich niet alleen als olienatie, maar als een strategisch knooppunt in de regio. Als je ziet, de investeerders en de mensen die naar ons toe komen, neigen steeds meer die kant op te gaan. Olie financiert de transitie. En olie en olienatie, nee, dat is niet de bestemming. Dat kan nooit de bestemming zijn. En in dat knooppunt, let goed op, heeft elke beroepsgroep in deze zaal een rol. Niet alleen wie in de offshore werkt. En de derde lijn gaat over waarheen wij gaan. De keuze van 2050. Niet over de spelers van vandaag. Niet over de regering van morgen. De keuze die wij collectief hier in deze zaal en daar in Paramaribo, dat we eigenlijk in de Suriname doen, in de komende 5 jaren maken. Dat is in Suriname en Suriname leunt, zeg maar, op grondstoffen willen we dat, of een Suriname dat aan grondstoffen een

away gevraagd. Wat brengt u? Voordat wij ooit hebben gevraagd, wat heeft u verloren? Liefst keer ik die volgorde om. En ik zeg, en dat doe ik niet uit nostalgie. Niet ook niet uit verontschuldiging. Maar ten behoeve van helderheid. Een staat die zijn eigen onderdanen behandelt als externe partners, kan geen echte partner zijn. Van wie hij eigenlijk is, een partner. Een laatste woord vooraf. Ik sta hier als voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik ben niet de uitvoerende man. Dat was ik in het vorige leven. Als vice-president, als waarnemend president. En ik heb het heel lang gedaan, dus ik weet er alles van. Ik kan geen ambassades overhouden. Ik kan geen diaspora bond uitgeven, zoals het soms genoemd wordt. Misschien moet ik dat doen. Ik doe geen ministeriële besluiten. Niet meer, tenminste. Wat ik wel kan, ik kan agenderen. Ik kan prioriteren. Ik kan zorgen dat dossiers die jarenlang

vrijgesteld en wie daarna naturaliseerde, verloor. Punt. Dat is de pijn van 1975. Meer dan het verlies van een paspoort. De juridische amputatie van een identiteit die emotioneel, cultureel en biografisch nooit is opgehouden. En dat zien we vandaag.

Daarnaast een wijziging van artikel 4, lid 4 van de wet nationaliteit en het ingezetenschap. Met uitzonderingsclausules voor het cohort van 1974. Voor sport, wetenschap en voor afstammelingen tot de derde graad. En de invoering van een PSA+. Ik heb geluisterd naar zoveel van u hier. Een PSA+ is geen volwaardige nationaliteit. Dus geen verlies van het Nederlandschap. Of welke andere nationaliteit dan ook. Wel ruime rechten, verruimde rechten. En dit zijn dingen die gezegd zijn. Ik neem het allemaal mee. Ik zei als geen idee. Wel ruime rechten voor afstammelingen tot de vijfde generatie. Levenslang multi-entry wordt gezegd. Fiscale gelijkstelling en lokale aanbesteding. Eigendomsrecht voor één woning. Automatische opname in het PSA-register zonder vervaltermijn. Ten vierde, en hier praat ik tot mijn collega-voorzitter in Den Haag, heb laatst gesproken een paar dagen geleden. Al deze punten en een heleboel andere punten besproken. Een tweede wijzigingsprotocol bij de toescheidingsovereenkomst van de PSA. Want voor de bilaterale erkenning van wat wij eenzijdig in Suriname regelen, hebben we Nederland nodig. Dus dat is parlementaire diplomatie. En die is het, ja, agenderen waard, zou ik zeggen. Dat is de agenderen. Spoor 3 is de horizon. Dat wat ik wil zeggen was spoor 2. Ik heb het eerst kort uitgelegd. Nee, ik ben ik omgekeerd begonnen. Dus hier gaan van eerste spoor. Laat me even terug zijn. Ja. Ik zei al, zonder daarvoor het Nederlandschap, het Belgisch staatsburgerschap, of welke andere nationaliteit dan ook op te hoeven geven. Zeker geen claim op de Surinaamse staatskas. Dat is een claim op de Surinaamse rechtsorde. Dus ik heb daar 4 sporen toen uitgezet. Ik heb die net genoemd, maar ik ga het omkeren nu. Wat ik concreet mening naar Paramaribo na een heleboel mensen gehoord hebben is, ik wil 4 sporen met u delen. Niet als beleid, want dat is aan de regering. Als wetgevingsagenda en parlementaire democratie, want dat is aan ons, de Nationale Assemblee. En aan de collega's in Den Haag. Spoor 1. Geen wetgevingswijziging nodig. Daarbij. Het is een staatsbesluit. Verlenging van de PSA-status van 5 naar 10 jaar. Dit zijn allerlei zaken die gezegd zijn. Ik neem ze mee. Dit is in de discussie voor het debat. Verruiming van de verblijfsperiode van 12 naar 24 maanden aaneengesloten. Er is gezegd fiscale faciliteit op invoerrechten voor remigranten. Het recht op een woning voor PSA-houders onder beding van een 1 loketfunctie in Brussel, Antwerpen, Washington, Miami, Cayenne en Paramaribo. Dat zijn komt allemaal van u. De cijfers spreken, na de tariefsverlaging van november vorig jaar, werden in de eerste maand 3600 PSA-aanvragen ingediend. Een aantal dat normaal in een heel jaar werd bereikt. In februari is die verlaging definitief geworden, want dit pakket erboven is geen incrementele verbetering, is een hele schaalsprong. Spoor 2. Hier komt mijn eigen mandaat natuurlijk in beeld. Er is een initiatief in de tijd ingediend. Wet staatsbelang, dacht ik. Pichot, Kensenhuis, Kastelen, Tjernasoy, Dijerdien en Sabina. Dit voorstel ligt 11 jaar onbehandeld. En ik ben bereid onder mijn voorzitterschap het op de agenda te plaatsen. Ik zei net fundamenteel herontworpen, wet staatsverbondenheid, niet als aanvraagprocedure verkregen.

0: van rechtswegen op grond van objectieve criteria. Want alleen zo voorkomen we de topsporters, zoals ik al zei, en specialisten in de Nederlandse politie. Voor drie, de horizon. De grondwettelijke handel. Een toevoeging aan artikel 3 van onze grondwet, die de duurzame band tussen Suriname en zijn personen van Surinaamse afkomst verankeren als wettelijk te beschermen waarde voor de grondwet. Daarmee maken wij elke toekomstige uitholling van welke regering dan ook grondwettelijk toetsbaar. Geen agenda voor slechts 2026. Dit is een horizon die wij aan moeten werken. Drie van deze maatregelen, PSA-verlenging, de wet staatsverbondenheid en de codificatie, zoals ik zeg, van directoraat, diaspora worden genoemd soms, kunnen op de rol. Daarvoor ben ik daar. En ik wil teruggaan met die ingrediënten die u aangeleverd. Ik heb zoveel mensen van de toeschrijvingsovereenkomst gehoord. Ik ben erin gaan verdiepen. Ik heb gezegd, laat me een mogelijkheid geven. Daarvoor heb ik geen bijzondere meerderheid nodig in het parlement. Daarvoor heb ik geen... ik heb alleen agenda eerst een mogelijkheid nodig. En ik heb de regering nodig. Want die is medewetgever. De PSA Plus, de wijziging van artikel 4 en het tweede wijzigingsprotocol. Het tweede wijzigingsprotocol die vragen coalitieoverschrijdende samenwerking en parlementaire diplomatie ook in Nederland, samen met Nederland. En precies daar ligt een kans. Want wetgeving die door alle fracties wordt gedragen en bilateraal veranderd is, wordt zelden teruggedraaid. En dat is wat wij kunnen achter aanzetten met, zoals ik zei, het kan niet meer geschrapt worden. We mogen rechtshandel moeten ondergeven. Vooral voor. Dat is het eerste deel. En ik heb de moderator hier bij mij om te ondersteunen. Dan gaan we zijn luisteren naar broer. Ja, wat doe ik hier? Je kunt ze stellen aan de mensen. Toch? En daarnaast hier bent u vrij om elke vraag. Ik heb drie blokken maar. Dat was het eerste blok. En dan praat ik weer kort, kom ik weer terug in de laatste keer. En dat is niet die dat voor dat kan ik met elke doen.
1: Wij zijn al blij met het eerste korte gedeelte. Dat was het eerste gedeelte met de heer Ashwin Adin, voorzitter van de DNA in Suriname. En hier hoort u nog even de moderator.
2: Want het is een vraag die dus aan u gesteld wordt, maar AIB niet met z'n allen door elkaar gaan gillen. Hè? Het is niet het Surinaams
1: part. U hoort een ruis door de uitzending. Daar konden wij techniek niet aan doen, want in de ruimte was er een blower. En die veroorzaakte dat geluid. Dus onze verontschuldigingen daarvoor.

Ik heb u daarnet deelgenoot gemaakt van de netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers, waarbij de gastsprekers waren Zijne Excellentie de heer Ricardo Panka en ingenieur Ashwin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée. Deze bijeenkomst zal Radio De Leon in delen uitzenden, zoals vandaag, maar ook de komende dagen.

0: NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de afsluitdijk in beide richtingen, de A7 tussen Noord-Holland en Friesland. En op de A10 Zuid staat file bij Amsterdam Buitenveldert en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8. Red Light.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten.

0: voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

0: De Leon.
1: The Power Station. The Power Station.
0: In Amsterdam.
2: Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Tegona dapper strati, dapper markt, awoyo, de muzelsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white, hibiscus,

0: that no-no there? Yeah, Arki Radio de Leon.
1: Suriname, amor sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

0: ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Jum sabi, dat nono de je arki Radio de Leon. En in dit onderdeel neem ik u mee naar een terugkoppeling van een netwerkbijeenkomst Diaspora en Ondernemers. Die werd gehouden op zondag 3 mei in Amsterdam. De ambassade van de Republiek Suriname had de eer genodigden te voorzien van een exclusieve netwerkbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de heer Aswin Adin, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Deze bijeenkomst die bracht diaspora-organisaties, ondernemers en professionals samen om mede te bouwen aan duurzame samenwerking en economische kansen tussen Suriname en Nederland. De thema's en gespreksonderwerpen waren investeren in Suriname en kansen op perspectieven, de rol van de diaspora in nationale ontwikkeling, ondernemerschap en publiek-private samenwerking,

0: is om een aantal zaken in orde te brengen. Ja, de rush op de mogelijkheid om via een verlaagd tarief het te mogen aanvragen heeft gemaakt dat er misschien niet alles kon worden afgehandeld. Maar zoals ik het begrijp, vindt er wel restitutie plaats. Ik weet niet als dat u duidelijk is, maar ik weet wel. Dus de consul-generaal is er niet hier vandaag vanwege bijzondere omstandigheden, want zij zou daarop verder kunnen ingaan. De ambassade is natuurlijk hier, maar de aanvragen voor PSA die zijn online. En die hebben dus direct hun gang direct richting BIS, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En tegelijkertijd wordt er dus ook samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken, CBB, en het ministerie van Justitie. Dus wij weten dat die uitdagingen er zijn. En we zullen er alles aan doen om dat tot het verleden te laten behoren.
1: Ik snap dat er vanuit deze vraagstelling dat er nog meer mensen zouden willen reageren. Maar dat mag straks. Ook persoonlijk. Ik zie wel twee heren die heel hard staan te zwaaien alsof ze een vliegtuig binnen willen halen. Maar ik moet één van de twee moeten kiezen. Wie van jullie gaat, ook gezien de tijd, dus ook even uw naam en reactie.
2: Ik zeg het op. Goedenavond, mijn naam is Patrick Ongleusi. Bedankt voor die inleiding. Ik heb een korte reactie. Aansluitend op dat van mevrouw Liu. Ik heb ook de PSA aangevraagd. Ik heb heel veel uitdagingen gehad om het te kunnen verkrijgen. Heb ik voor de tweede keer het ook aangevraagd, dat ging redelijk vlot. Heb ik op grond van artikel 6 van de PSA-wet de stempel in mijn paspoort voor onbepaalde tijd, omdat ik heel veel zieken in Suriname begeleid. Ik ben heel vaak in Suriname. En ik ben op zo'n verschrikkelijke manier behandeld bij het CBB. En men eiste dat ik mijn Nederlanderschap als het ware moest opgeven. En daarbij zei ik van zover ben ik nog niet. Ik heb het CBB...

0: het wetgeving, adviezen, onderzoeken, controlemechanismen die we hebben, doen wij zodat dat soort zaken als wat de goede meneer heeft meegemaakt bij CBB, direct ter aandacht komen van de directeur CBB en zeggen, kijk, dat soort van zaken kunnen ook niet. Vragen Nederlandschap op te geven, ik bedoel, kom, dat ook niet zo bij. Dus het gaat rechtstreeks en het wordt onder de aandacht van de regering gebracht. En ik wil dus dan u nog.
1: Ja, het is afwisselend, hè. Je hebt de slechte ervaringen, maar ik weet dat er ook goede ervaringen zijn. Maar natuurlijk is het soms zo dat wat verkeerd gaat, de meeste aandacht krijgt. Laat me het zo stellen. En wat als het even aan go boom, dan om takken toe. Nou, takken toe. Ja, toch? Ik heb niet gezegd dat alleen de slechte dingen worden aangehaald, maar we weten ook dat er afhandelingen zijn die correct zijn toegegaan. En we hebben dus een situatie ook waarbij de klacht ook is ingediend bij de ambassade dat nu de verstrekking digitaal gebeurt. Het is digitaal en de mensen krijgen dus nu geen kaart, het wordt gemaild. En ze zijn er niet happy mee. Ze willen een kaart in de hand hebben om te kunnen aantonen dat ze PSA-houder zijn. En ook dat is op de agenda van het ministerie om ernaar te kijken. Er is een keuze gemaakt toen om het zo te doen. Het kan zijn dat het is geweest op basis van kostendekken. You know, kaarten gaan aanmaken kost misschien meer geld dan om het digitaal te verstrekken. Maar we moeten natuurlijk kijken naar de wensen van de PSA en de PSA-houder. Vind dat ze, net als alle kaarten die ze hier in Nederland... Zo leest de meneer Boegonsons mijn portemonnee om.

0: contantgeld uit te geven, maar open een bankrekening. Hoofdpijn. En dat wordt echt anders. Dus mijn vraag aan u zou inderdaad zijn of u kan stimuleren dat het makkelijker wordt een bankrekening te openen. En het gaat om een stukje veiligheid, dat ik wel vraag is dat aan mezelf. Men zegt dat de militairen Suriname tegenwoordig zo weinig te doen hebben. Waarom de militairen inzetten om veiligheid te vergroten? Dus dat was wat ik hier wilde meegeven. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw reactie en voor uw bijdrage. Ja, als reactie, had u daar een reactie op, meneer Akki?
2: Ja, wel zeker. Kijk, we hebben onlangs een brief aan de minister van Justitie. We hebben de affaire gezien van e-bikes bijvoorbeeld. Hè. Die is nu in behandeling, de brandweerwet. En een heleboel zaken die dan de veiligheid behelzen. Is de zaak een beetje chaotisch maken, de coördinatie. Weet je dat het korps zit met middelen. We hebben onlangs een korpschef, een nieuwe korpschef. De Melvin Pinas heeft ook een bepaalde visie uitgezet. De president heeft daar ook duidelijk aangegeven haar prioriteiten voor veiligheid. Dat inderdaad de veiligheid veel beter moet. En misschien zelfs een politiek signaal gestuurd van korpschef. Laat het geen politiek ding zijn. Sommige dingen moeten gewoon gebeuren. Dus de wetten die er zijn, zullen zeker bijdragen aan het veiligheidsgevoel. De militairen en natuurlijk kunnen we allemaal mee laten participeren. Over het algemeen, wij hebben een hele periode gehad vanaf 75 van schaarste. Ik noem het schaarste. En dan zeg je omgekeerd is abundance. Dus je in 2028 eindelijk de inkomsten kreeg van de olie, zou je zeggen, ja, dan gaat er een abundance situatie op zijn. En mensen denken van, dan komt alles wel goed op. Zonder organisatie, gelooft u me, ik hoef geen namen te noemen van landen in de wereld, kan het een maffiastaat worden. Ja. Voordat u denkt, kan het één grote chaos worden. Denk aan aanbestedingen, denk aan alles, het wordt niet beter van. Dus gelijk heeft u, we zullen natuurlijk de komende dagen heel wat wetgeving zien om de veiligheid te versterken. En ik hoop inderdaad dat we deze ruimte geven aan de korpschef die er nu is. Dat hij zijn visie kan uitzetten, een goede vriend van morgen, samen gevoetbald. Ik zei hem toen ik naast hem zat van, ik kies je kans nog. Dus nu moet je bewijzen wat je kan. Je hebt de kans gekregen vanuit de regering, dienstbaar te zijn aan de samenleving. Die veiligheid is zo vaak aan de orde gekomen, doe nu wat. Dus we hopen inderdaad dat dat kan. Bankrekening open, ik sprak vanmorgen nog tot de president. Ik denk zoals richting Goeia was, ze stapte net in een helikopter en ze zei van, ik zei van, ik heb hier een partij. Fintech in Nederland. Fintech. Grande letteren. Misschien is de technologie nog niet eens bekend bij u. Want dat is inderdaad wat geheim gehouden. En ik mag niet verklappen, want ik teken een NDA voordat ik met deze mensen een non-disclosure agreement. Maar ik ga u zeggen, digitalisering staat op de agenda van de regering, die de president zelf gezegd. En natuurlijk is hij Fintech. Nou, een bankrekening is in 5 minuten geopend. We moeten die richting opgaan. Het kan niet zo doorgaan. En ik weet dat deze partij die ook uit Nederland bezig zal zijn, en ook in Suriname, met 1-2 grote partners, zij het banken wil praten, om te zeggen, direct vindt hij een grote stap te maken, waardoor transacties niet even zijn. De andere kant, je verliest geld. En die richting gaan we op en ik weet dat dat op de prioriteitenlijst staat van de regering. Maar laten we de regering een kans geven om dat door te doen.
1: Nou, ik heb bij de laatste gehouden carrièrebeurs waren er 3 banken van de 14 bedrijven die er nu waren. En 1 bank is in dialoog gegaan met de diaspora, om het zo te zeggen. Om de mogelijkheid een project met hun te bespreken voor digitaal een rekening openen. Dus van hieruit kun je iets al een rekening openen bij die bank. Dat is de Trustbank Amana. Het gemak dat men wil brengen voor de mensen hier voor het openen van een rekening. En wat mogelijkheden, meer mogelijkheden, meer perspectieven voor zo'n rekening houden. Het zou goed zijn als u ook in contact treedt via een website. Met betrekking tot dat gedeelte. Want te veel is de klacht erop dat het moeilijk is om een rekening.

0: openen. En als je nou een rekening hebt geopend, kan je niet meer aan je geld komen. Want, you know, er zijn wat, wij noemen dat uitdagingen. Zo noemen
1: we het. Ja, kan je niet meer geld komen. Hoezo kan je niet?
0: Oké, dankjewel meneer Panka voor uw reactie. Ik snap het, ik zie overal vingers. Er zijn vragen, brandende vragen. Toch zou ik aan de heer Adien willen vragen om door te gaan met het volgende punt. Aan het eind, wanneer alle sprekers geweest zijn, houden we nog even een moment, zodat iedereen nog de mogelijkheid gaat krijgen om zijn vragen te stellen. Zowel aan de ondernemers, aan de heer Adien, als aan de heer Panka. Meneer Adien, mag ik u uitnodigen om uw punt 2 aan de mensen voor te leggen.
2: Punt 2. In 2028 produceerde Grand Moerdoe Veld zijn eerste vat olie. En ik zei, we zouden over oliegas plus praten. 220.000 vaten per dag. Uit een veld met gerande reserves van 750 miljoen vaten. Vanaf dat moment kreeg Suriname een staatsinkomsten dat structureel boven de hele BBP ligt van 2024. Stijgt ver boven. Voor de eerste 5 jaar, afhankelijk van de olieprijs, dat ligt tussen $45 en $85 per vat, raamde strategische groep, en dat die groep is er in de tijd geweest van olie en gas, de inkomsten op 5 tot 9 miljard US dollar. Cumulatief over 20 tot 25 jaar is dat 16 tot 26 miljard US dollar. Geen klein bedrag, mensen. Voor een land van, laten we zeggen, 700.000 mensen. Ingezeten. Want het is echt Surinamers. De ingezeten. 700.000. Suriname heeft beter onderhandeld dan Guyana. 6,25% royalty. Tegenover hun 2%. We hebben ringfencing per veld. Wat Guyana dat niet deed. We hebben een R-factor in plaats van een vaste 50-50 verdeling. Het overheidsaandeel steeg na 2038 boven de 60%. Bijna 3 keer dat van Guyana. Dat is geen verkoop, hè. Ik weet niet of het heeft mij zeer de concessie. Dit is geen verkoop. Dat is een Surinaamse nationale prestatie. Geen partijprestatie of regering, het is een nationale prestatie geweest. Guyana is echt jaloers op. Maar, ik zeg dat met nadruk, wie Suriname presenteert als een olieland in opkomst, moet drie dingen tegelijk, doet eigenlijk drie dingen tegelijk strategisch fout. Het maakt het land kwetsbaar voor één variabele. De olieprijs. Het versterkt onbedoeld de internationale klimaatkritiek dat het meest beboste land ter wereld zijn toekomst gokt op fossiele brandstoffen. Dat is ook het gevaar. En het belangrijkste in deze zaal, en voor deze zaal, het sluit precies aan PSA diaspora segmenten uit. Het sluit deze segmenten uit die niet in olie willen werken. En dat is, kijk eens om u heen, ongeveer 80% denk ik van de mensen hier die niet in olie willen werken. De eerste laag. Ik heb 3 lagen die ik nu voorgehouden. Ik wil iets met u doen en dat is, ik wil dat u uw hand opsteekt. Als u in de zorg bent. Wie zit in de zorg? Dit is allemaal iedereen. Onderwijs. ICT. Cybersecurity. Agro. Hospitality. Toerisme.

0: Sunt fatin de mare.
1: Finance. Accountancy. Juridis. Creative founder name scap. Media.
0: Media.
1: Design. Logistiek. Haven. Luchtvaart. Nou, iedereen in deze zaal heeft zijn hand opgestoken, denk ik, in de zon. En precies dat zit in die plus, toch? Het is geen olie en gas alleen. Dit alles wat ik noem is geen olie. Rechtstreeks. Want naast olie en gas bouwt Suriname langs drie lagen tegelijk, in mijn perceptie. En dat zie ik al vanaf ik daar in de overheid zit. En daarvoor, want ik zat in telecom, ik zat in IT. 6+ sectoren waar elke beroepsgroep in deze zaal een rol heeft. 4 hubdimensies waar Suriname zich als een regionaal knooppunt zal vestigen. Moet u beseffen dat dat gaat gebeuren. Dat is onvermijdelijk. En als ruggengraat een service-economie waarin ICT, finance, consultancy de grootste verdienstenstroom van 2050 zal worden. Onvermijdelijk. Voordat ik die drie lagen loop, langs de lagen, één getal dat u mag houden bij u, deze zaal. De PSA-diaspora stuurde vorig jaar al $160 miljoen formeel naar Suriname terug. Waarvan 71% vanuit Nederland alleen. U bent dus niet de toekomstige investeerder. U bent de bestaande financierder. En wat ik vanavond aan u voorstel is, laten wij van de financierder een mede-auteur maken. Mede-auteur. 1. Eerste laag. Agro. Wij waren ooit de Caribische rijstschuur. Nikeri heeft het cluster, water, het land, maar agro is breder dan rijst. Wij importeren nu groente, fruit, eiwitten voor $100 miljoen per jaar. Importeren. Terwijl we beschikken over de bodem, de zoetwater, het klimaat om netto exporteur te zijn en te worden in

bottling, irrigatietechnologie, regionale export naar het Caribisch gebied. Dat is een sector die nog moet ontstaan. We zijn de tijd hebben met Amazon en zo gedaan. En de mensen die hem kunnen bouwen, zitten ook hier. Die zitten ook hier. Drie gouden. Newmont, Miriam Drive, Fijin Drive. De kleine mijnbouw is in transitie. Als u de president gevolgd heeft, heeft ze daarover ook. Wat nodig is, ketenformalisering, certificering, value addition, niet meer ruwe export, maar afgewerkte product en liefst ook houden in het land. Tokenizing. Ik heb het vandaag nog over tokenizing. Met de mensen, als die fintech komt, kun je direct carbon credits, ook tokenization of gold. Wie hier in juridische compliance of in de supply chain werkt, dat is uw markt. 4. Carbon credits. We zijn het meest beboste land ter wereld, 92,6%. Carbon negatief sinds ons bestaan. Total Energies heeft al een aankoopintentie van $50 miljoen getekend voor de carbon credits. Japanse hele structurering en internationale verkoop. Wie hier, en ook natuurlijk olie, gas. Wie hier in finance, in verzekeringen, ESG consultancy werkt, daar is uw rol. 5. Medical tourism. Tussen Nederland en het Caribisch gebied, Nederlandstalige medische personeel. Specialisten, klinieken, verzekeringsstructuren. De wetgeving is er zoveel mogelijk. En alleen aan, laat maar alleen aan de anti-money laundering heb ik 12 wetten om te doen voor augustus. Maar dat gaat de regulering compliance wel heel veel versterken. Voor wie in de zorg werkt, u bent niet een uitzondering, u bent de hoofdspreker en we kennen sinds Nederland. 6. Ecotourisme. Amazone toegang. Biodiversiteit. Lodge ontwikkeling. Marketing. Wie in hospitality werkt, of in marketing, daar is uw natuurlijke aansluiting. In Suriname. In Sociaal, zo zijn we ook een via zaken aanvraag. En met de uitbreiding en alles heb je gezegd, de vier sporen, gaan we u meer het gevoel geven dat u echt daar gaat willen zijn. Daaraan houden. Suriname als knooppunt, en dan ga ik dat weer eindigen. 4 hubs. En dan, voordat ik afsluit, wil ik een formulering met u delen, die voor mij de kern is van vanavond. Suriname ontwikkelt zich niet alleen als een olienatie, maar ook als een strategisch knooppunt in de regio. Wat wij moeten doen is een verschuiving van een resource-based identity, dat is onze identiteit, ja, Suriname is 16e grootste land, resources, naar een network-based identity. Het is het verschil tussen een land dat zich definieert door wat het uit de grond haalt en een land dat zich definieert door wat het in de regio voor staat. Die positionering in 4 dimensies waar wij ons als knooppunt kunnen vestigen. 1 is een financiële hub. Ik ben naar Hongkong geweest. Singapore. Zelf, zij zeggen, we have lessons to learn. Singapore. We have lessons to learn. You don't have to make those mistakes. Maar fintech, dat is weer een heel andere grote sprong. Suriname heeft het potentieel. En het hoeft niet zo lang te duren. Maar veranderingen, fintech brengt alles bij elkaar. Regionale bankknopen, modernisering van onze bankwet, waarmee we zeker bezig nog zullen zijn. Een Surinaamse effectenbeurs. 2, logistieke hub. Er is nu gaande, ik weet niet of ik het wil zeggen, regering. Maar zijn wij bezig te kijken voor een mogelijkheden voor een diepzeehaven. Er zijn mogelijkheden. De haven Paramaribo, luchthaven Adolf Pengel, regionale verbindingen, Caribisch gebied, Brazilië. 3 is een digitale hub. Een datacenter. En dat zei ik als je in de regering te laten zien, dat we weer dingen zeggen, maar je mag niet zeggen.

doilea. Deja național la asamblee, vreau să-mi controlez. Controlez alea, normal. Așa, bine, handă, de exemplu. And ik noem dat liefdevolkantie en die is continu bezig. Maar ja, ik kan niet alles direct zien, we moeten een beetje geduld hebben. Kom, stap voor stap. En glasvezel, digitale infrastructuur, cybersecurity en TVET. Technical vocation, education en training, we hebben de wet al gemaakt. Het moet niet geoperationaliseerd worden. We moeten raamwerk hebben van kwalificatie van alle beroepen die gecertificeerd worden. Dan komen er 61 bij met de olie. Dan moeten de 61 beroepen door de Suriname National Training Authority in kaart gebracht worden. Het raamwerk is daar. De mensen moeten de moeilijke modules bij een monteur. Level 1, dan kan je banden wisselen. Bij een 7 kan je een gearbox. Alles moet gecertificeerd zijn. Het raamwerk is al daar. Ik heb het toen als minister in 2014 al aangekondigd. Als minister van Onderwijs. Dus nu gaat het er alleen om zijn bezig met de staat. Zodat je ook gecertificeerd technisch en beroepskader hebt aanwezig om dit alles aan te kunnen. Dat op ons afkomt. En dan de rustgraad. En natuurlijk heb ik ook met de mensen hier in Delft, van waar ik kom. TU Delft en NRH, Delft en Wageningen. Ben ik continu in gesprek van wat kunnen jullie nog meer betekenen. En aan de ruggengraat. En onder al wat ik tot nu toe heb genoemd, ligt iets dat misschien niet het meest dramatisch is qua cijfers, maar wel het grootste impact. En dat is het service scenario waarover het gaat in 2050. Grootste verdienstenstroom in 2050 is niet olie, niet rijst, niet goud, maar de bredere service-economie. Dat gaat het worden. Geloof me. En ICT, financiële dienstverlening, juridische. Consultancy dienstverlening, creatieve industrie. Tussen 30 en 35 procent van het BBP zal dat worden. Alleen service. 80 tot 100.000 banen extra. Daar in die sector. Het is groter dan elke andere sector apart. En precies daar bij software engineers, fintech ondernemers, advocaten, accountants, designers en de consultants Suriname Nederland. Zou ik zeggen in Suriname, de meest geconcentreerde PSA diaspora expertise die wij samen moeten brengen. Wie in een van deze beroepen werkt en denkt, mijn werk past niet bij Suriname, dat zit uw fout op. Uw werk is precies daar in de rug gegaan, service opgegaan. Afriksenbank is er, ik hoef niet veel daarover te zeggen. En we gaan een landing zone moeten hebben. Afriksenbank heeft gezegd laatst, wat hebben ze gezegd? 5 miljard dollar faciliteit voor Surinaamse bedrijven. We kunnen financieren. Het maakt niet meer. We moeten indienen. We moeten gebruik maken daarvan, van die 5 miljard. Het, het gaat ook direct, het gaat niet via de regering. Het gaat direct via de Finabank, de Kredietbank, DSB. En joint ventures kun je allemaal laten gaan. En ter afsluiting zou ik zeggen, want ik kan nog heel wat zeggen. Ik kan de staatsbaten noemen van incassuur. En al die mooie wetgevingen waarmee ik zo bezig ben. We gaan een nieuwe investering voor 2025 allemaal introduceren. Dus als u vanavond een ondernemer hier ontmoet die in Suriname iets wil doen. Of u bent daar zelf. En eerlijk gezegd, dat is voor een groter deel. Vele van u, daar vraag ik u, praat met DSB, Hakeringbank, DSB. En laat CITA, we gaan CITA een beetje uitbreiden. En dan gaan we richting een hele nieuwe zoek. Samen met u. Dank u.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is.
1: Rolf van Kam, het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doses met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen

noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en twee minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over.

0: Iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Action in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten.

attractief voor den bigiwan, no habi fadong en no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salencentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 2:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is Sokosalam onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensieband, Biggie Smapoku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Biggie Smadé. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op zee.

0: Andet doet het weer met haar Bigisma Day op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Fuding Grawang. Voor meer info, bellen met mevrouw Yves Nabreit op het nummer 06.
1: Day van Mirma Day!

0: genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. Een ieder is van harte welkom. Wish you all a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht. Er zal genoeg een super, super grote verrassing uit Suriname. Kom massaal, het wordt heus gezellig. See you zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Dijk van Vierman Day. Locatie, Kendens, Isolatorweg 28, Amsterdam. See you!
1: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.

brandende zon in mij schijnt over de wereld en zal nooit doven zolang ik leef. Radio Hulde, Juan Sting, Fujigrani, Nanga Opopo, Di Alasma. Wie de memre die

0: ik ben er. Goedemiddag. Weer F.U.R. Een sweet bakana, een sweet woensdag bakana. Een beetje raar ingekomen, maar ik ga het zo direct inhalen. Want ik heb iemand onder de knoppen en die ga ik meteen erin halen. Waar is die meneer Nadief Tamara? Hier, één dag weggebleven of één keer weggebleven. En dan broeia direct. Maar goed, ik heb iemand onder de knoppen en die haal ik meteen naar binnen. Ik zeg, zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag, alle leden van Radio Hilde. Goedemiddag, Helene.
0: Goedemiddag. Om jou ben ik helemaal...
1: Member Adepo is
0: dit. Maar wat was er is dit dan?
1: Member Adepo is dit. Dat betekent, je moet niet vergeten wat je in het verleden, leuke dingen in het verleden hebt gedaan.
0: Oké,

0: Tegen gaan ze beiden samen.
1: Hm? Yesterday, today and forever.
0: Ja.
1: Oké, dankjewel voor je woensdag en introductie, laat ik het zo zeggen, inderdaad. Hoe is het met je, mijn schat? Hoe is het met je?
0: Het gaat goed. Ik mag niet klagen. We kijken echt naar uit.
1: Oh.
0: Want deze keer wordt het echt geweldig.
1: Het wordt nog geweldiger, want vorige keer was het geweldig.
0: Ja, ook. Maar net dat ik zei, de ervaring uit het verleden maakt dat je mooiere dingen gaat doen in het heden.
1: Yes.
0: En in de toekomst.
1: Yes, inderdaad. Ja. Ik zou je vertellen, ik zat vanochtend voor mijn bakkie thee en in één keer, ik had Hilversum 1 op en ik hoorde, er was een interview en ik hoorde de een zeggen tegen de ander bij het einde van een fijne hemelvaart morgen.
0: Ja, morgen is de vrijdag.
1: Ik wist niet wat ik hoorde.
0: Waarom?
1: Ik had het niet door.
0: Ja, je bent een druk bezig, met Radio Hilde.
1: Ja, dat klopt. En met andere dingen ook. Maar ik denk niet ik alleen. Vele mensen, ja. Denk ik, dat niet wisten dat morgen die hemelvaart is. Ik had het helemaal mega door. Ja. Maar dat gaat snel. Dat gaat supersnel. Ik had het niet door.
0: Ja, maar weet je dat het vorig jaar de eerste weekend in juni was? En dit jaar is het teruggebracht naar mei.
1: Dit jaar is het teruggebracht naar mij.
0: Ja,
1: want normaal heb je dan. Ja, want normaal heb je dan die donderdag hemelvaart. En dan die weekend navolgend Pinksterweekend, toch of niet?
0: Ja, klopt. Pinksterweekend. Helemaal goed.
1: Maar nu heb je eerst die hemelvaart. En pas volgend weekend is dan Pinksterweekend.
0: Ja.
1: Maar wie heeft hem dan teruggebracht? Heb jij dat gebracht of hebben de christenen dat gebracht?
0: Was ik maar zo machtig, hè?
1: Ja, dat zouden we allemaal wel willen, hè? Nou, ik ben blij dat ik niet zo machtig ben, maar dat zouden ze meer van je verwachten, toch?
0: Ja, maar ik ben blij dat ik ook niet zo machtig ben.
1: Ja, dus dat
0: ik ben
1: zeg ik.
0: Blij.
1: Ja, gewoon eenvoudig, klaar.
0: Gewoon eenvoudig, simpel, doe maar dingen wat ik leuk vind,
1: ja.
0: Weet je wat?
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Om anderen blij te maken, dat is mijn leven.
1: Dat is eenvoudig genoeg en toch prettig. Precies. En je neemt mooie dingen mee. Je laat mooie dingen na. Hè, voor nu en voor wanneer je er niet meer bent. Hey, hoe ver ben je gekomen?
0: Heel ver.
1: Mooi.
0: We moeten uitleggen, kijk, zoals je zei, we hebben 22 tot 24 mei hebben we de Pinkster Weekend. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zwitserland. En in Zwitserland hebben we de Afro Pinkster Festival. Het jaarlijks gehouden Afro Pinkster Festival.
1: Yeah.
0: En weet je alleen dat we dit jaar komende Pinkster Weekend met twee bussen gaan. Voor het eerst gaan we met twee bussen. Ja.
1: Wauw.
0: Geweldig, hè? Geweldig.
1: Ja, zeker.
0: We gaan ook nog een stunt uithalen.
1: Oh jee.
0: Want we zijn uitgenodigd door... De bekendste chocolademerk van Zwitserland, of misschien ook van de wereld.
1: Uh-huh.
0: En dat is Lindt. Dat is een Zwitserse merk, Lindt.
1: Dus Lindt, gewoon met de L-I-N-T of D.
0: L-I-N-D-T.
1: D, sterker nog, is tegenwoordig
0: het T. Lindt. Een excursie van maken op de zaterdag 23 mei.
1: Ja, al daar.
0: Ja, ook daar, ja. Dus we op weg naar de Lindt-fabriek. Gaan wij met de trein in Surinaamse kleding. We lopen op de Bahnhofstraat. Dat is een van de duurste straten ter wereld.
1: Ter wereld, sterker nog.
0: Ter wereld, ja.
1: Uh-huh.
0: Bahnhofstraat heet het in Zurich.
1: Uh-huh.
0: Dan lopen we zo'n half uurtje richting de boot.
1: Uh-huh.
0: Dan nemen we dan de boot. De boot op de Zurichmeer. Dan zitten we een half uurtje in de boot. En dan stappen we uit bij de fabriek van Lindt.
1: Een half uur in de boot.
0: En bij de fabriek van Lindt mag je... chocolade proeven, je mag chocolade kopen. Je krijgt een hele excursie van ongeveer een uur. Gepresenteerd door de leiding van het fabriek, Lindt-fabriek.
1: Wauw. Hey, maar ga je ervoor zorgen dat mijn mensen niet te dik terugkomen?
0: Kan niet in een weekend, hoor. Ze gaan wel met veel bagages terugkomen, dat wel.
1: Dat wel. Oké.
0: Okay. Ja,
1: maar weet je wat ik hoop? Het spookt bij mij vanaf ik die film heb gezien. Ik denk dat ze een chocola in de vorm van Michael Jackson hebben gemaakt. Vast wel.
0: Ja, ze ook in de vorm van.

0: die dame Tina Turner ook. Weet je wel, want Tina Turner heeft niet ver van de chocoladefabriek gewoond.
1: Oh, okay.
0: Dus eigenlijk waren al Surinamers daar in de buurt geweest.
1: Ja. Met het overlijden van... Ja.
0: In 2022 overleed, heel toevallig. Of was het gepland? Ik weet het niet.
1: Het was gepland, want toeval bestaat niet. Ja.
0: Ja, maar heel toevallig in het weekend, dat we de Pinkster weekend, dat we die Afro Pinkster Festival organiseren, komt Tina Turner te overlijden.
1: Ja.
0: En een groep, een gedeelte van onze groep, een groot gedeelte, is spontaan, op eigen initiatief, helemaal naar het huis van de Tina Turner.
1: Ja, want en
0: om
1: het is,
0: te leggen.
1: Ja, en het is nog vastgelegd ook, want als je terug bekijkt op YouTube, dan zie je daar een stukje van. En onze Surinaamse vlag, dat zie je zo hoog in het vaandel.
0: Ook in het vaderland, ja. Op de poort.
1: Ja.
0: Op de poort van het woonhuis, ja. Van Tina.
1: Ja, want onze mensen waren, ja. Ze waren gewoon Surinaams gekleed. Het was een mooi moment. Ja.
0: Het was een heel mooi moment, ja. Heel toevallig, opgepland.
1: Wauw.
0: Weet je, dat we dat mochten meemaken. En niet ver vandaar ligt het Lindholm Chocolate Museum. En daar gaan we ook een bezoek brengen.
1: Wow.
0: Maar deze keer gaan we met twee bussen ernaartoe.
1: Ja.
0: Dus we verwachten ongeveer... Bijna 150 mensen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Bijna 150 mensen. Waarom ik zeg bijna? Omdat wij nog... We hebben nog twee hotelkamers bijgekregen.
1: Bijgekregen? Want mijn vriendin vroeg naar een enkel, no? Mijn vriendin vroeg, weet je, die dame die... Me had geappt dat ze nog...
0: Een kalender.
1: Ja. Last minute. Yes. En toch is er nog...
0: Die
1: heb je er kunnen helpen?
0: Als een kamer wil delen met haar, kan die ook mee. Maar los daarvan hebben we nog twee extra kamers gehad.
1: Zo.
0: Dus er kunnen nog maximaal 6 mensen mee.
1: Wow.
0: Dus 3 mensen in een kamer.
1: Zo.
0: Ja, dus 2 kamers met maximaal 6 mensen kunnen nog mee.
1: Kunnen nog mee.
0: Mochten er mensen zijn die zeggen van dit lijkt me leuk om een keer mee te maken in Zwitserland. Hè, met je Surinaamse kleding of wat je zelf hebt gemaakt. Kom jezelf tonen, schaam je niet. Kom jezelf tonen en loop een van de belangrijkste straten van Zwitserland.
1: Oké, dus 6 mensen kunnen nog mee in je tweede bus.
0: Ja, maar de betaling is uiterlijk morgen. Alleen tot morgen, uiterlijk morgen. Kan er nog betaald worden.
1: Ja, want het is kort dag natuurlijk, hè?
0: Ja, het is kort. Eigenlijk de sluiting was al 30 april.
1: Ja,
0: maar we hebben nog twee
1: bussen.
0: Dus mocht er nog mensen zijn die echt willen meekomen, dan kan je ons direct bereiken op... mag je je telefoonnummers noemen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is 06876-42990.
1: Je gaat te snel, hoor.
0: Ja, ik ga te snel.
1: Ja.
0: Dan ga ik wat langzamer.
1: Ja.
0: 06...
1: Ja.
0: 876-42-990.
1: Nog een keer.
0: 06-876-42-990.
1: En ze krijgen jouw persoon aan de telefoon.
0: Dan krijgen ze mij persoonlijk aan de lijn. Of ze kunnen ook met onze partner kunnen ze ook bellen of een app WhatsApp sturen. En dat is 06-416-12-903.
1: Nog een keer, 903.
0: 06,
1: ja.
0: 416-12-903.
1: Oké, okay. En diegene die je partner heet?
0: Die heet, dit is van Tisana Foundation.
1: Ja, Tisana Foundation.
0: Ja, en ik ben van Suriname Day Event.
1: Oké. Okay. Nou, het belooft een mooi weekend. Heb je al gekeken wat voor weer het wordt? Want het is
0: moeilijk te voorspellen. Omdat het weer is zelf op zich onvoorspelbaar. Het is vandaag zo mooi weer. De zon schijnt lekker weer. Maar eergisteren was het bizar weer.
1: Ja, hier ook. En hoeveel graden hebben jullie?
0: Het is moeilijk te voorspellen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Laten we echt hopen dat we gespaard blijven door onze lieve Heer in het Pinksterweekend.
1: Ja. Een beetje regen, als de Heer het wil, een beetje regen.
0: Ja.
1: Maar dat het toch wel redelijk blijft.
0: Hopelijk blijft het. Kijk, vandaag
1: eigenlijk
0: redelijk, alsof het weer altijd goed was.
1: Weet je, laten we maar niet hopen. Het wordt gewoon mooi weer, klaar, punt,
0: het
1: uit, klaar.
0: 9 van de 10 keer hebben we mooi weer.
1: Ja.
0: In het Pinksterweekend.
1: Wauw.
0: 9 van de 10 keer.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht ook dat we mooi weer.

0: dat leggen ze jouw piekfijn uit.
1: Oh, mijn god.
0: Iedereen mag het weten waar het Lindmuseum, het chocolade je eet, waar de chocolade vandaan komt.
1: Waar het vandaan komt.
0: Juist. En hoe het wordt voorbereid.
1: Goed, oké. En is het zo dat het een... is het aard... Was het verkade? Is het...
0: Ik heb twee favorieten, heb ik. Dat is Nederland en Zwitserland. Dat zijn mijn twee favorieten.
1: Oh, ik heb twee favorieten, Nederland en Curaçao.
0: Oh, Curaçao.
1: Ja, Suriname is niet doorgekomen, dus dan ga ik voor Curaçao.
0: Ja, dan zeg je wat. En de eerste wedstrijd is al een pittige wedstrijd. Dan moeten ze tegen Duitsland.
1: Oh jee, dat heb ik ergens. Meestal haal ik die overzicht haal ik uit een blad of uit de krant of heb ik nog niet gedaan. Maar,
0: stel als Curaçao wint van Duitsland.
1: Uh-huh. Maar dat kan hè. Die bal is rond.
0: Dat is te klein voor het toerisme geworden. Oh. Reken maar.
1: Oké.
0: Okay. Als Curaçao van Duitsland wint op het WK, dan is Curaçao het eiland te klein geworden voor het toerisme.
1: Ja, oké.
0: Okay. Kan je nagaan wat WK betekent als je meedoet?
1: Ja, want Bonaire...
0: Dat je in één klap kan je economie veranderen.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Ja, in één klap.
1: Hm? Ja, jammer voor Suriname. Echt, ik had het zo gehoord.
0: Ja, jammer voor Suriname. Maar we komen een keer. We komen een keer.
1: Voordat ik mijn ogen sluit, zou ik dat wel willen zien, Zeker
0: maar
1: weten.
0: Ik hoop wanneer het weer kan meemaken dat ik nog leef, hè? Omdat wij nog leef.
1: Daarom zeg ik, voor ik mijn ogen sluit, we komen er wel.
0: We komen steeds dichterbij.
1: Ja, klopt. Ja, in Geest zijn die jongens daar. Want Curaçao is dichtbij. En die Louis van Gaal, die heeft zich weer gemeld, heb ik gemerkt.
0: Nee, is Dick Advocaat.
1: Ah, Dick Advocaat. Ja. Sorry, bedankt voor je correctie. Die heeft zich weer gemeld. Dus we zijn benieuwd.
0: Die ziet het ook zitten. Dus daarom is hij zich weer gemeld.
1: Ja, we zijn benieuwd.
0: Okay, hij gaat er nu echt voor. Ja. En hij is volgens mij de oudste coach, hè? Ja. Op het WK.
1: Ja, heb ik begrepen, ja. Ja, ik dacht, hij kon er gewaagd. Dus wie niet waagt, wie niet wint, laat hem maar komen.
0: Ja, het is ook een mooie moment om zijn carrière af te sluiten.
1: Ah, ook dat, zie je toch?
0: Ja, man.
1: Ja, geweldig. Hey, wat moeten we nog meegeven aan de luisteraars?
0: Nou, meegeven aan degene die deze trip interessant vindt, een lekkere weekendtrip in het Pinksterweekend.
1: Ja.
0: Meld je aan, de nummers zijn naar door.

0: 2090 jouw nummer of Foundation 06 41 61 2903.
1: Ja.
0: Okay.
1: Van Kitana Foundation.
0: Van Kitana Foundation. Maar die vrouw moet een andere naam nemen, hoor. Hey, wil je de groeten van me doen? En ik moet jullie feliciteren met een tweede bus.
1: Ja, dankjewel. We hebben het voor elkaar gekregen om ook een tweede bus erbij te vertrekken. Dat is voor het eerst.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet zeggen, voor het eerst in 10 jaren.
0: Wow.
1: Dat we met het hoogste aantal gaan, met twee bussen. En het belooft ook dat we volgend jaar komen ook nog een attractie bij.
0: Er komt
1: dat
0: de attractie bij.
1: Dat mag ik niet verklappen.
0: Uh-huh.
1: Want je weet, FIFA is gevestigd in Zurich.
0: Ja.
1: Dus we gaan een rondleiding proberen te regelen bij de FIFA. Dat wordt als een volgende attractie.
0: Ja, dus mensen die attributen hebben met betrekking tot Suriname, die kunnen zich ook melden, want dat moet opgenomen worden in het FIFA-museum.
1: FIFA-museum.
0: Ja, maar er ligt wel wat, maar niet veel.
1: Willen bewonderen, de geschiedenis van het WK, dat kan men allemaal zien in het FIFA-museum.
0: Toppie. Ik ga je bedanken.
1: Ik ben blij dat je mij hebt aangeboden. En ik wens je nog een fijne

0: Yo, ja man. Bribi in Yusu Devi. Er is nog meer, maar jongen, mi vast. No, no, de na Bribi in Yusu Devi. Prachtig nummer gezongen door Ja Principal. Dat Ja Principal saptak ook in de uitzending. Dat in plaats van ik mijn koning zie, dat mijn pot alles aan klaar. En begin zoet en schrijf comfort de reclame. Yo, en nu is hij onder de knoppen. Helemaal mooi. Goedemiddag, Blobby Brada.
1: Goedemiddag, Blobby Tita.
0: Wat een
1: introductie.
0: God, je speelt met me, hoor. Je speelt met me. Papa T, maar papa T, gaat je klappen, hoor. Met Tegi, papa T, dan lopen we volgens mij. Papa T moet zich niet zo ergens, maar.
1: No, Asaf dat man in a poor man.
0: Jongen, man, ik ga in a studio, ik pot alles aan klaar. Mijn Luka Juru, ik ga op een app. Ja, af en toe dat ik ga in a tapa app, dat is het hier online. Dat wordt er geappt, you know, dat mijn app ook door, man, nee, Luka Juru.
1: Dus in plaats van... Ja, want je nou Luka Juru, want het is niet half drie. En toen is maar stel op dat half drie, door Archie.
0: Ja, nee, maar... Na half drie, mijn god, ook dat nog. Serieus. Dat toe klaar dat we bel half drie bakken, want iwa loo mi, dat ik al loo mi. Maar mijn bedoel, die miko in a studio, mijn bedoel, hè. Dat mijn pot alles aan klaar, dat plotseling mi si, mijn jere nieuws. Mijn tak mi garo, man, dat mi go sukun op en mi steek de, dat ayuru doro, dat moeten mijn spotjes erin. Dat mi no ma pot a spotje, want die heb ik nog niet bij me. Dat mi go mi... pot een bribi in je middag daar.
1: Ja, meneer, familie radio, meneer, dan met taxa. Jongen, ik ben hier, Jerry.
0: Jongen, we denken dat ze afgeven, maar we vloon op het alles aan klaar. Want prins,
1: ik ben hier, berg was je te lang, we gaan chocolade.
0: Inderdaad, nou pas meisje, jongen. Ja, inderdaad, half drie, ik ben belly nou, ja, dan afgegoed, Luko, zei je, doe jij, want dan ben je half drie, bakka, ja.
1: Ready, me ready. Mina lek touwtje, ready, me ready.
0: Volgens mij werkelijk, je doe lek touwtje, ja, want dat is hier nog bij Rokobo. Na ter plekke, meneertje, voorzien, dit aan die, en ter plekke, ik ben baan, dit zing, na ter plekke, die woorden, ik kom, na ter plekke, aan mij, doe, saam, doe. Volgens mij,
1: Goede inspiratie, man.
0: Goede inspiratie, maar dat heb je ook. Hoe is het met je?
1: Ja, we mogen niet klagen. En zodat ik heel leen boos naar mijn te horen. Dat je niet meer komt horen flink.
0: Dan is het dan even zangen, Mia.
1: Oké, dan.
0: Zo. Nee, maar apoko, jongen. Apoko, maar oké. Maar oké. Hoe doe ik dat? Wacht even. Hoe doe ik dat?

0: Maar die soms maar jongen naar Otta Euro door, jongen.
1: Soms zal je zijn jure langer, want maar alle thee op wat einde.
0: Ja, maar a teken eindig in wat voor of zie ik ook.

0: dat die neemt toe. Mijn horeca hangt dat ook toe.
1: Ja. Maar in ieder geval, eigenlijk, je hebt dat tambribi in je schrijven en bij
0: je hand. Tambribi in je schrijven, ja.
1: Ik kan bij een idee dat je ziet dat kan je trouwens controle de, volgens controle in je isribi, maar dat je hebt.
0: En het gaat niet zozeer alleen om het lot van winnen van een groot geldbedrag, maar gewoon geloof hebben in wat je doet. En nooit denken van je kan het niet bereiken doordat je men je dat vertelt.
1: Oké, dus eigenlijk zeg jij winnen in elk stap die je neemt in het leven.
0: In elk stap die je onderneemt.
1: In de positieve zin dan.
0: Yes, okay. Dat na man.
1: Oké, okay, dan. Ja man, maar ja, eigenlijk klopt helemaal wat je zegt. Want dat na bribi in je schrijfie.

0: duurham, bel me, dan man tegen me dat jongen, brada jongen. Nas do is don't think what team do den san, you know, want aman tak yon bara isu ku problem yon want afro mi wana poko her de mus dry na oso yon mi tagas ma wane titel
1: man hoor
0: dus het is nummer 1 geworden bij Radio Appin Ter Bosch 20 Suriname.
1: Wacht even, we gaan even daar luisteren.

0: Japanese Pearls. Geweldig.
1: Dank u wel.
0: En Futumu, aweergave Milobeng.
1: Oké, dank u wel.
0: Futumu, aweergave, het moet meer worden natuurlijk. We gaan voor meer. Ja. Altijd gaan we voor meer. Maar so far, so good, kan je zeggen. 2 maanden geleden heb je hem gepost.
1: Ja.
0: En het is nu bijna 1000 keer bekeken.
1: Yes, yes. Het gaat. En we moeten blijven geloven in wat we doen, dat Nabribi niet reed. Dus alles wat ik doe, blijf ik ook keihard geloven in wat ik doe. Uh-huh. De ancestor voelde voor mij. Abidjigado zei Lukuno, dan had je eerst en daar is king. De man dat weet aan Brimi nes aan dat hij. En dan had dat met power, Mr. Nan people, dat jong Uno give up.
0: Oké. Maar, want je staat ook op, je staat ook voor 24 gepland.
1: Yes. Ik sta ook 24 gepland, dus ik ga deze nummer, Mick Queen, ten gehore brengen. Dus dat is 100% met een live band. Verleden jaar was je erbij.
0: Ja.
1: En toen gaf ik je touwtje. Hey, en ik gaf
0: je moet ophouden.
1: Ik probeer voor introduceren wat je een pokus aan bij de bezig gaan. Ik ben nog klaar aan mijn volledige. Maar toch niet, want ik kan test. Look of het publiek reageert. En apoku dat die moet proberen aan tapu 24 mee aanstaande.
0: Geweldig. Ja. Reacties, ik wil zeggen recensie, maar het is, ik wou je wat reacties meegeven, wacht even. Want 19 reacties heb je, eerst love the lyrics, enough respect familie, big tune, lobby, weer zo'n goede broeder, big up, super goede hit, take a big up principal, big up Tony, blessie, Alatin King, ow. Ik heb het in mijn programma afgedraaid. Men vroeg me wie het heel mooi.
1: Dank je wel, man.
0: Men vroeg me wie het heel mooi. Oké.
1: Okay. Wie het nummer zingt.
0: Ja, blijkbaar heeft die persoon een woord, een regel weggelaten. Maar in ieder geval, de reactie toppen.
1: Ja, die reacties zijn positief. Dank je wel.
0: Geweldig.
1: Dank je wel.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus eigenlijk ik ben ik idee bezig na wang jong.

0: midden, kita tere me kwam poko. Kan je in één ding direct, dat ambtro nummer 1 of zo, dat wil je graag, maar je bent blij dat mensen ernaar luisteren en dat mensen wat uit kunnen.
1: Ja, maar je hebt altijd hoop. Je hebt altijd hoop dat die aanslaat, want
0: en
1: dat is de bedoeling toch?
0: Je hebt altijd hoop dat het aanslaat, want daarom doe je. Je neemt een poko, dat je hoopt dat kan slaan. Dat is onzin.
1: Precies.
0: Je maakt het en je hoopt dat het aanslaat. En ik ben dankbaar, want de meeste poko van mij die ik heb uitgebracht, de meeste zijn aangeslagen. Weet je, al zijn ze geen grote hit geworden, maar men kent ze, men vindt ze goed en men leert wat eruit.
1: Ja man, feeling good.
0: Feeling good. En ik blijf een big up geven aan Stranang Twins, want dat is heel belangrijk voor mij. Mijn pota focus altijd op Stranang. En vooral tegen dat in mijn poko. Mijn zingen Stranang tongen toe, dat naar mijn tori. En daarom heb ik mijn Stranang bevolking, mijn poko, graag. Zowel Uma, zowel de jongwang, zowel de man. Altijd mijn big up de. Ik zeg dan leuk van mijn zingen op de poko tak jongen. Opa vraga hey, weet je, mijn land betekent heel veel voor mij. Ik woon niet in Suriname, ik woon in Nederland. Maar dat stukje raak ik nooit kwijt. Want mij nou een geboren en getogen Stranang.
1: En alles wat je doet, daar zit eigenlijk je kracht.
0: Yes.
1: Ja,
0: daar zit
1: dus je hoort in. Hé, ik ga je bedanken en je hoort me om 2:30 weer. Naar Salibi.
0: Dankjewel. Oké, Odi.
1: Oké, Goedoe, dankjewel. Doei, tot zo.
2: Doei. Is tot zo. Tijd. Tijd om te praten. Tijd om te luisteren. Tijd om te lachen. Tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen.
3: Ating na famohi wang. A Elohim voor Abraham. Isaac ang a Jacob. Awandi meke himo ang a gontapu. Afusoy de meke aini ala sawedu mbegi uba uteling Shalom.
4: Den lobby brada, sisa, mama, papa, grandmama, afo mama, ang aselef jiden pichi wandim kon khobora, ang aden pichi ntoti wang, me di gran odi gran respecti, gran teri.
5: Laat ons bidden voor ons land Suriname. Laat ons bidden voor betere tijden. En laat ons energie sturen naar de ellende die wij afkeuren. Omdat wij die goede energie hebben, moeten doorbreken wat de Satan wil in deze wereld. Okay.

0: iets wat ik nu creëer. Het is wat ik, waar ik mijn hele leven eigenlijk al mee bezig ben. En wat nu alle puzzelstukjes bij elkaar vallen eigenlijk. Ik ben Graciela Hunsel Ribeiro, trotse Zuidoostbewoonster. Ik ben de First Lady of Jazz uit Amsterdam-Zuid.
1: De keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Weidewormer. 5 minuten vertraging en 10 minuutjes extra. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel staat de file bij Amsterdam buiten Veldert. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: XO Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Pietre. 7 geesten voor meer.

goed voorbereid. En laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u

krakti fu den bigiwang no habi fadon an no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste Bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salencentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 2:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is sukkosalm onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensi Band, Biggie Smapoku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Biggie Smadi. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op 7 juni aanstaande. Biggie Smadi.

En Yaya Dande doet het weer met haar Biggie Smadé op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Fuding Grawang. Voor meer info, bellen met mevrouw Yves Nabreit op het nummer 06 21 25.

0: op 7 juni.
1: Iets wat ik nu creëer, het is wat ik, waar ik mijn hele leven eigenlijk al mee bezig ben. Wat nu alle puzzelstukjes bij elkaar vallen eigenlijk. Ik ben Graciela Hunsel Ribeiro, trotse Zuidoostbewoonster. Ik ben de First Lady of Jazz uit Amsterdam Zuidoost en directeur van het So Jazz Stage. Mijn liefde voor jazz begon in 2011 toen ik op een zondagochtend het nummer Broken Hearted Melody van Sarah Vaughan hoorde. Dat nummer bracht niet bij mij, maar bij mijn moeder heel wat teweeg, omdat het een nummer was wat zij in haar tienerjaren heel erg leuk vond. Zuidoost betekent alles voor mij. Zuidoost heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Veelzijdig met een wereldse blik. Welkom in mij Zuidoost.
0: Ja, welkom in haar Zuidoost. En welkom in het programma van Radio Hulde op de woensdag van 1 tot 4 uur. Met Graciela Hunsel onder de knoppen. Goedemiddag, mijn schat.
2: Goedemiddag Helene en alle luisteraars. Goedemiddag.
0: Zo. Bijzondere jazz, jazz queen, jazz, jazz, wat jazz. Vertel. Goedemiddag jazz queen of misschien heb je een andere naam voor queen.
2: Oh nee, ik ben gewoon Graciela Hunsel Ribeiro. En ik ben vandaag de gast bij jou in jouw uitzending.
0: Oké, Graciela, je bent de gast bij mij in de uitzending. En waar gaan we het over hebben?
2: Ik wil graag met jullie delen dat afgelopen 6 mei de nieuwste concertzaal van Amsterdam geopend is vanuit Amsterdam Zuidoost. We zitten al sinds 2023 in het fantastische Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort op het Grootbaumeplein. En daar ben ik gestart met pop-up concerten in 2023, rondleidingen door het gebouw. Toen zijn we uitgegroeid naar een repetitiehuis van 175 vierkante meter, waar we in juni bijna 2 jaar open zijn. En we zijn afgelopen 6 mei open gegaan met de volwaardige concertzaal van 300 vierkante meter met een daghoreca. En dat betekent dat ik alle fases van mijn bedrijf heb gerealiseerd en eigenlijk mijn levenswerk in de stenen klaar is. Daar heb ik de finish voor bereikt.
0: Je levenswerk in de stenen.
2: Ja, zo. Want je moet nog het hart in die stenen gaan pompen. Uh-huh. Met programmering, met mensen, met alle verschillende stakeholders, met de community. Maar het geraamte staat.
0: Oh, noem je dat?
2: Dankjewel, van jij buiten, bent er geweest.
0: Ja, van buiten als van binnen.
2: Dankjewel, we hebben er ook echt heel hard aan gewerkt met zo'n fantastisch team. Allemaal verschillende expertise, designers, Cheryl Leisner en haar team. De mensen van Wonam, Techno Project, Property Care. Nou, de verschillende stakeholders, banken, fondsen. En natuurlijk ook gewoon de particulieren die de donateurs zijn geweest van de crowdfunding. Het is een heleboel power van verschillende mensen die heeft gemaakt dat ik op 6 mei de deuren heb kunnen openen.
0: Wauw, geweldig. En oké, maar eerst terug. Je had het over een 175 vierkante meter en toen hoorde ik nog iets van 300 vierkante meter.
2: Ja, dat zijn de afmetingen van de 2 onderdelen van het So Jazz Stage. Het bestaat uit nummer 1, het repetitiehuis. Daar hebben wij 4 repetitiestudio's van verschillende groottes, vierkante meters. En we hebben een Living Kitchen Small Stage, waar de muzikanten bij elkaar kunnen komen voordat ze naar de repetitieruimtes gaan. Maar is ook onze kleinste stage, waar je dus concerten, meetings, vergaderingen, noem maar op, poetry nights, masterclasses kan geven tot en met 50 mensen aan publiek of bezoekers. Dus dat is de eerste stage die we hebben. Dan hebben we een midstage van 70 tot en met 90 mensen in het Zandkasteel zelf. En dan hebben we de grote stage beneden tegenover Kruidvat in de Poort van 300 vierkante meter. Okay. Met een horeca foyer en een daghoreca die elke dag open is van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
0: Oké, dus ze zijn niet beide op 1 locatie.
2: Jawel, het is 1 locatie, Zandkasteel, ook in dezelfde plint, op dezelfde flank

0: eigenlijk van het zandkasteel allemaal tegenover Kruidvat. Dus eigenlijk, ja, die hele flank is zo jazz stage.
1: Oké, okay, maar je hebt als het goed is, heb ik twee verschillende ingangen gezien. Klopt het?
0: Dat klopt, omdat er twee verschillende entiteiten zijn. De ene is de muzikale hub,
1: okay,
0: het repetitiehuis. En de andere is echt de concertzaal met de daghoreca.
1: Oké, okay, oh zo. Oké, okay, en afgelopen zaterdag, want ik zei nog tegen je van, dit is je eerste activiteit. Je zei nee, het is geen activiteit, het is een event. Wat is het verschil?
0: Ja, event of concert. Ja, ja. Nou, een activiteit vind ik meer op buurthuisniveau.
1: Oh.
0: En wat wij, kijk, ja, alle respect voor op buurthuisniveau, maar wat wij ambiëren, wij zijn een culturele instelling. En wat wij doen zijn concerten, evenementen, het andere segment.
1: Oké, okay, dus maar nou, hoe kunnen we dat van Tantorinja, wat gebeurd is afgelopen zaterdag, hoe kunnen we dat benoemen dan?
0: Ik zou zeggen een cultureel evenement.
1: Een cultureel evenement. Oh, dat klinkt mooi. Is niet slecht. Een cultureel. Ik wil het even opschrijven. Een cultureel evenement. Ja,
0: ja zeker.
1: Ja, ja, dit is niet nieuw. Maar oké, okay, vaak zeggen we dan een activiteit. Maar oké, okay, evenement dat we gaan in nieuwe tijden. Hè, voor jou vooral nieuwe tijden. Mooie tijden zijn aangebroken. Je kan het verhuren. Je mag het verhuren. En waarvoor kunnen mensen het inhuren?
0: Nou, wij hebben een tweeledige situatie. Wij doen als de stichting SoJazz Stage zelfprogrammering. Zoals je dat ook hebt bij een Melkweg, bij een Paradiso, bij een Carré. Hebben we onze eigen brands. Dat zijn 4 brands die we gaan uitrollen voor verschillende doelgroepen. En daar doen wij zelf de programmering voor. Wij maken ook programmering voor onze samenwerkingspartners, zoals het Stadsarchief, Amsterdam, Jazz, Orgaz Network. We hebben een hele rits aan samenwerkingspartners. En we doen ook aan verhuringen. En die verhuringen die kunnen zijn corporate, sociaal-maatschappelijk, educatief, netwerkborrels, noem maar op. Maar geen feestjes.
1: Geen feestjes?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Was dat van Tantorinja een feestje?
0: Het was zeker een feestje, maar het was een cultureel evenement waaraan zij een feestelijke tint heeft gegeven in het kader van Moederdag.
1: In het kader van Moederdag. Oké. Okay.
0: Ja.
1: En mag ze het volgend jaar weer of moet ze een andere locatie zoeken volgend jaar?
0: Waarom vraag je dat, Helene?
1: Nou, dat mensen een beeld hebben waarvoor ze jouw gedeelte kunnen inhuren, toch? Want er zijn, nou, natuurlijk zijn er zoveel mensen geweest die gezien hebben dat het kan. En voor het geval hun gaan denken van het kan altijd. Dat je dan laat weten van oké, het is een uitzondering. Of Tantorinja mag altijd of ze mag niet altijd. Dus
0: nee, het zijn twee dingen. Het is een cultureel evenement. Dat past bij onze signatuur, bij onze missie en visie.
1: Mm-hmm.
0: En ik was ook echt heel erg trots dat zij aftrapte, zeg maar, naast de officiële opening. En daarnaast is het echt... Als jij wil verhuren of huren bij ons, dan gaan we met jou aan de tafel zitten en kijken, past dat wel bij ons wat wij willen neerzetten als SoJazz Stage Concertzaal.
1: Oké, okay. Precies. En een vergadering zou kunnen. En
0: zeker een grote, met bijvoorbeeld de sprekers.
1: Ja.
0: Dat soort dingen moet je bedenken.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, het was een mooie aftrap, kunnen we best wel zeggen.
0: Hey, heel erg. Ik was echt heel erg blij. De zaal was vol. De mensen waren blij. En het was gewoon een kids-event, maar eigenlijk een family-event. En ik vind gewoon dat dit deel van de Afro-Surinaamse cultuur... Vroeger zag je dat meer, maar het mag wel weer meer. Want onze jonge mensen raken steeds verder weg... van hun eigen identiteit in deze westerse samenleving. En het zou prachtig zijn als we geen korrels zijn in een woestijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je weet bij welk deel je van die woestijn hoort. Dat je niet zomaar ergens neerdwarrelt en je gaat nadoen wat anderen doen.
1: Mm-hmm.
0: Het is prachtig om te weten waar je vandaan komt. En dit vind ik een fantastische missie en visie... Mm-hmm. die mevrouw Overman heeft met Little Miss Kwaku.
1: Oké, okay. dus daarmee zeg je ook... Jongeren mogen best wel een beroep op je doen als ze een ruimte nodig hebben voor een of ander rustig event.
0: Nou, kijk, ze kunnen gewoon huren. En we hebben gewoon op de donderdag hebben wij programmering, heet Young Thursday. Daar werk ik met 7 programmeurs, waarvan 6 sterke merken uit Amsterdam Zuidoost. Moet je denken aan We the People, Amazon, HCC, Heesterveld. Maar we werken ook met...

met bijvoorbeeld de programmeurs van het BIM-huis, die hun jongere programmering dan bij ons neerzetten, de Rough Diamonds reeks. En op de vrijdag hebben wij op de vrijdag hebben we Zuidoost Finest. Dat waren eerst de pop-up concerten. Dat heeft te maken met alles wat in Amsterdam Zuidoost aan stijlen te vinden is. Dus dan ben je eigenlijk nooit.

0: berichten via social media, via LinkedIn. Het heeft bijna 6 dagen geduurd voordat ik zelf een afterpost heb geschreven op LinkedIn over de opening. Omdat je gaat open, of je doet de opening. En vervolgens moesten we dat weekend waar jullie de aftrap over, voor waren, heb ik nog 3 andere producties gedraaid. En maandagochtend 8 uur ging de daghoreca open.
1: Oh zo.
0: Ja. Dus we pompen alles achter elkaar. En dan gaan we langzaam de programmering uitrollen. Maar tot nu toe zijn de mensen zeer tevreden over de locatie. Überhaupt dat er een concertzaal is. Dat er een daghoreca is. Dat ze gezond kunnen eten. Goede koffie. En zo on en zo on. We zijn open gegaan maandag. We hebben meer dan in 2 dagen 250 man over de vloer gehad. Die zijn al komen eten en drinken.
1: Wauw.
0: Dus ja, we zitten tegenover Kruidvat. Dus luisteraars, zijn we in de poort? Lopen jullie langs? Kom een kijkje nemen voor je ontbijt, lunch, avondeten. Kom naar mooie concerten luisteren. Kom gewoon nieuwe mensen ontmoeten. Ja, ik zou zeggen, we zijn er. Ik heb 6 jaar van mijn leven erin gestopt. En ik heb zoveel mensen kunnen mobiliseren om mijn droom waar te maken voor mijn deel van Amsterdam. Dat ik zeg van, ah, ik kom jullie genieten.
1: Oké, een ander type midring.
0: Ja,
1: van je moeder is Suriname.
0: Ja, precies.
1: Van
0: en die van mij is voor mij stadsdeel.
1: Ja, ja, die komt uit Zuidoost. Hey, als mensen meer informatie willen, welk nummer kunnen ze gebruiken?
0: ZO, dus van Zuidoost, maar dan kort. ZO Jazz. Dus niet soul, sommige mensen zeggen soul. Nee, ZO Jazz. En dan podium, maar dan in het Engels. Stage.com. En daar zie je onze agenda. Je ziet de verhuur van het repetitiehuis en ook de living kitchen. Daar kunnen mensen zeker wel huren. Dat is anders dan de concertzaal. Daar zijn we wat makkelijker in qua verschillende input. En je kan binnenkort ook zien wat de daghoreca brengt elke dag. Mm-hmm. Dat is wel gewoon wel leuk. En we hebben op 22 mei de eerste aftrap concert van onze samenwerkingspartner. Dat is het Stadsarchief Amsterdam. En hebben we een show of een concert met Q&A samen met Mark Ponte. En Mark Ponte is curator bij het Stadsarchief Amsterdam. En heeft een hele mooie expositie gemaakt over de jazzjaren 1930-1939 in Amsterdam. Waar de Surinamers en de Afro-Amerikanen de nightlife maakten. Dus iets minder dan 100 jaar geleden waren wij natuurlijk de smaakmakers op de Vijzelstraat, Rembrandtplein, Torbeek.

0: echt zeggen, het is een amazing journey. Alademi moest pini srevi, dat ik de deuren open doe van twee locaties. Wat ik in mijn hoofd had, heb ik 6 jaar later gewoon gerealiseerd. Mm-hmm. Dus dat is voor mij echt elke dag amazing.
1: Ja, want je zou denken, 6 jaar is vrij lang. Maar je bent zo dusdanig bezig geweest dat die 6 jaar best wel kort waren. Dus je is strong girl.
0: Ja, het is helemaal niet lang hoor. Want als je 7 dagen per week 24 uur ermee bezig bent, je probeert nieuw mensen, een nieuw netwerk eraan te koppelen. Je moet het up and running krijgen. Je moet programmering erin zetten. Je moet verhuren. Elke dag is te kort.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Graciela, voortaan is je jazz soul night. Of jazz,
0: nee,
1: soul jazz. Ja, ik draai het altijd om. Altijd daar te vinden in het Zandkasteel.
0: Die van Soul Jazz Lounge. Nou, in principe gaat Soul Jazz Lounge, de show waar alles mee begonnen is 10 jaar geleden, krijgt wel als vaste plek het eigen huis. Maar ik ga gewoon naar andere steden en ik blijf ook internationaal toeren. Dus dat maakt geen verschil.
1: Nee, het moet groter worden, want dat is de bedoeling.
0: Ja, maar dat is wat we ook aan het doen zijn. We zijn bezig op micro, meso en macro niveau.
1: Oké. Okay. Hey, so far so good. Mag ik ook vragen hoe het met mama is? Zit ze op luisteren?
0: Ze zit zeker op luisteren. En als ik iets heb gezegd wat ze niet leuk, dan hoor ik het straks wel weer.
1: Hey Graciela, ik ga je bedanken en ik ga je niet zomaar bedanken. Ik heb een beetje opgeruimd 2 weken geleden in een kast en ik vond een single van je die ik bij je had gekocht en dat is volgens mij Quiet Storm. En ik zie hier,
0: Quiet, ja.
1: Is het Quiet Storm of Quiet? Want ik zie hier op
0: Quiet.
1: YouTube is het Quiet.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik ga je daarmee groeten, want het is een prachtig nummer. Ik heb het nu weer naar voren gehaald, zodat ik het niet altijd weer vergeet of dat...

0: Touchy, zo'n ding had je lekker op zijn. Touw, ik ga je even naar beneden doen. Maar dat is zo direct de principe aan. Dat ga ik je weer erin gooien, arme schat. Dat ga ik je niet meer korten.
1: Oké.

0: make money. En ook toe aan een sociale gebaseerd op dansie. Want we willen ook een boodschap overdragen. We willen ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de buurt van Dijk en Suriname.
1: Ja. Ja, want het moet er Van Dijk uitstralen natuurlijk. Het is een...
0: Yes.
1: Ja, het is de, want ze zien ook op Facebook waar je mee bezig bent, toch?
0: Tuurlijk. Het is leuk wanneer mensen daarover praten. Ik vind het geweldig. Ik kan niet zeggen vanuit niet geweldig. Maar het gaat niet om Ja Prince. Dat wil ik ook duidelijk maken. Het gaat niet om mij. Het gaat om een legacy die ik achterlaat voor Surinamers. Dat ze het verder kunnen uitbreiden. Mm-hmm. Uitbreiden. En je hebt de capaciteit, je hebt de mogelijkheid om de mensen daar te stimuleren of te activeren of te inspireren. En je doet het niet. Weet je? Dus dat probeer ik de mensen duidelijk te maken. Mi on wiki asan dat in deze matak jongen. Uliba sot sanitak jongen. Na soso lanti na nga soso regering moest doen bepaalde sani. Dem kim san sa you can do. You bige do den dati. Dat de bigi sani regering sa do.
1: Ja. Want je taka sani hè. Maar misdoen mag gebouw pakken is de zwijger. Maar
0: yes.
1: Maar wat loof dit?
0: Over. Ik heb het ook, want vaak genoeg dat we klagen dat ik de man aan voor me, mijn lieve Holland, om een jaar toe. Misschien denk dat ik dus dat corruptie dat toe. Maar corruptie, dit, dat we een niveau, dat bijna in een schenk. Maar in elkaar liep in een onderwerp, corruptie is georiënteerd duidelijk. En niemand die het afkraakt, niemand die tegenin gaat, dat is niet goed voor een land.
1: Mm-hmm. Want aan regeringsrevisie dat ik vaning, als je hierover aan roof, maar Atjara, kon je daarmee ko in een soort vooruitgang?
0: Dat maakt de mij die man big up toch. Dat wist me dan aan jou als je een bron. Maar de mij die man big up.
1: De man big up, nee. Tak dat deze maar voor moest go voeren voor doren ook toe.
0: Nee.
1: He, want we gaan go voeren voor doren ook toe. Maar het is maar een voorbeeld van de man die ze doet om biggie zo.
0: Ja. Dus ik voel ook gewoon, ik voel ook gewoon. En dat maar van de ik deed. En dan dat oanchari, dat oanchari. En dat wist ook op je alle jaren.
1: Alles wat binnenkomt, alle kleine beetje helpt.
0: Alle klein beetje helpt. Iemand stelde net een vraag en ik wil daarop reageren in het programma van waarom is Van Dijk van Mierman die altijd eerste Pinksteren? Wel, we doen het omdat we weten dat de volgende dag

0: en me kudo aan Sanju Kondre en me kudo aan Sanju Abir.
1: En a line-up even weer?
0: A line-up, u abi Alaliba, u abi de 60, u abi Kankan 3, u abi a reggae squash, dat na Ja Prince, Derek A, nanga Johan Man voor in Portman. En u abi ook toe de All-Stars, dat na Dwayne, dat na a zoon voor Dagatindari die de Weilen nou. En dan abi Frankie Missijan, u abi Mer Winter, die ook zingen ook toe. En u abi DJ, u abi DJ DMO en Sister S. Dat zijn al de mensen die daar muziek kan maken voor ons. En we gaan ook een toespraak hebben van meneer Imro Lont, die een beetje gaat praten over Van Dijk en wat de toekomstplannen zijn met het sportveld en basketveld die we in petto hebben in gedachten om te kijken wat we kunnen betekenen voor ons land Van Dijk.
1: En Trangabrada gaat ook aanwezig, zei ik. Oostburg gaat dat door?
0: Ik hoop het wel, want hij had aangegeven dat hij tegen die tijd in Nederland gaat zijn. Hij heeft me nog niet gezegd wanneer hij komt. Maar als hij in Nederland is, dan gaat hij contact met me opnemen.
1: Dan is hij aanwezig.
0: Want dan is hij aanwezig.
1: Uh-huh.
0: En zijn aanwezigheid stellen we op prijs als hij er is. Wat ik ook duidelijk wil maken aan de mensen, dat Van Dijk van Meerman D heeft niks te maken met geen enkel partijkleur. Het heeft niks met politiek te maken. Dit is puur een Stranantani. Een Stranantani. We willen het ook. Uno denangan noa etnisch sani toe. Want Stranang pe unuk motona van dek drape. Mi be play nanga sus. Nanga gito. Dat zijn twee geboren getogen Japanen van Loostraat.

tijd nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u het

Hoera Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E., Ja Prins en Johan Man, Tweede Kamer onder leiding van Errol Burger, samen met All Stars, Frankie Mizidjan en Dwayne Tindari, en Kang Country, Kang Country.

yo. Something Ali Bewan make bad in a bribi nooit im lassi. Ja man, in het laatste uur brand van Radio Hulde. Ik had Iwan Radio de Leon niet bedankt voor de vorige uurtjes. Maar mijn momenten in het eerste uur begon raar. Ik heb gezegd, ik ga het een of andere manier weer inhalen. En Tauchi is de, op de achtergrond. Zo'n ding, Awisa Libewan Miki Bari na Bribi nooit in Lassi. Ik groet mijn biggie smas, mijn first thing first, mijn gentles. En alle stille luisteraars, want geloof me, ze zijn er.

dat ik het heb mogen presenteren. Het was voor, voor mij de zoveelste keer een mooie ervaring. En eentje was uitgevallen of een moment, een item was uitgevallen en ik kon improviseren. En toen heb ik gevraagd als er iemand, moeder althans, in de zaal was die, die misschien een liedje, een moederdagliedje wilde zingen of kon zingen. Is, denk je van dat er is niemand die wat wil zeggen, die een gedicht heeft, helemaal niets. En in één keer zegt iemand van, nee, maar er is wel iemand die kan zingen, die mevrouw hier. Ze kan heel goed zingen. In de tussentijd heb ik op Facebook naar de nummer gevraagd, want ik heb het niet kunnen opslaan. Maar ik heb het in de tussentijd gevonden. Iemand is er achteraan gegaan. En ik heb het nu in de, eindelijk op de app. Dus daar ga ik heel binnenkort contact opnemen met deze vrouw. En u gaat er horen binnenkort bij Radio Hulde. Een prachtige stem. Ja, ik ga het zo direct erbij halen voor u.

een beetje hoor, want in de lesie, ik word ook een jaartje ouder. Maar wat ik erop heb staan zijn dingen die ik vorige keer heb willen.

Maar ik ga eerst naar een Anita Deekman. Blijf, want ik heb de nummer klaarstaan. Een nummer die ik wil sturen richting haar. En het is een mooi, een nieuw nummer van Brian Bellow. En hij zingt... Tani Masraga, dat is alleen zo lees een aantal moeilijk voor lezen, maar doe je die wel lees je dan? Het tweede lees, ik go gratis, Harry. Brian Bellow, hij heeft verzongen Tani

DJ principal niet, want hij probeerde. Hallo, wie? Draai de pogo van direct mee, me feel ik me, yes, begin klapper. Maar no spanto, het gaat niet gebeuren. Maar alhoewel, mijn om legiëren, Michael.

Jill, dankjewel. Tom. Nou, ieder mag klagen. Maar waar was ik gebleven? Bij Anita Deekman, blijd en haar wederhelft. 56 of 57 jaar gehuwd. Still going strong. Let it last forever. Maar wotak masra tani. En we gaan het middels Brian Bellow doen. Alsjeblieft, mijn schat. Mocht je op luisteren zitten.

Armand, Brian Bello, die zingt Mi Etani Masragado. Een nieuw nummer heeft hij gelanceerd. Ik heb het ook op een... ik heb het ook op dat ding gezien wat Ja Prins voor me heeft gestuurd. Dus die deurraam, die is er mee bezig daar in Mama Su. En ik kan natuurlijk niet achterblijven. Prachtig nummer, Brian. Ik kom er elke week op terug. Wie is Tani Masra Gado? Oké, een nummer speciaal afgedraaid voor Anita Deekman Blijt met haar wederhelft. 56 of 57, ik ben ook nog steeds in haar mailbox. Omdat ik weet dat het een ellende is om in die mailbox te gaan om dingen te halen. Bah, allerliefst de verandering. Maar goed, ik zit goed ergens, 56, 57 jaar getrouwd. Hè? In ieder geval meer dan 50 jaar. Anita Deekman Blijt, als je op luister zit, gefeliciteerd. Ook langs deze weg, Migudo. Make it last forever. En dan ga ik meteen naar mijn Mary Lane. En ik ga er sturen. Laat me er feliciteren. Ook langs deze weg. Met haar jubileum van Ja Ji Dra. Ik vind het een moeilijke naam hoor. Ja Ji Draai. Paak me op een hangen, gado, want Sabi, maar ik zal het er een keertje zelf vragen. Een keertje ga ik met haar bellen. Dan mag ze me vertellen. Paak me op een hangen. Ja, Ji, Draai. Volgens mij had ze het een keertje verteld, maar ik heb het niet onthouden. Maar Marilyn, mag je op luisteren zitten? En hij zingt het featuring met een Paul McCartney, volgens mij, als ik het goed heb. Laat me eventjes een speaker. Ik zie het niet staan. Maar volgens mij is het een featuring Paul McCartney, maar in ieder geval Michael J. Ja man, live again, born again, yo.

Ja, geweldig. Echt. Een beetje rumoerig op de achtergrond, maar het was in een ruimte, een moederdagviering. En dan kwam ze op het podium om, om ons te verblijden, om de moeders te verblijden met haar prachtige stem. En.

0: u. Ook niet of u wilt doen wat ik zeg. Ik vraag u om te doen wat goed is voor onze hele natie. Ik vraag u niet of u in mij wilt geloven. Ik vraag u alleen of u wilt geloven in het potentieel van dit land. Laten we onze persoonlijke oordelen en vooroordelen opzij zetten en de zaak vanuit de mogelijkheden van dit land hier, de mensen thuis, vervullen. Alles samen de sleutelrol in de ontwikkeling van het land. Uw medewerking en bezieling zullen het verschil uitmaken. Dus stel uzelf de vraag: wil ik actief mijn bijdrage aan mijn land leveren of ga ik kijken wat er kan gebeuren? Het antwoord op deze vraag zal de toekomst van onze natie bepalen.
1: Oh, pardon. Oké, okay. Ja man. Oké, okay, dan heb ik het bij deze gedaan. En dan ga ik eventjes kijken hoor, want ik moet nou... waar was het? Do you remember moet weg en... Ik ga eventjes kijken wat ik ga doen. Want het is een 47 voor. Die Ramon die kan elk ogenblik naar binnen lopen. En ik moet op tijd klaar zijn. Maar jongens, de man, he rocks my world, man. He rocks my world. Dus ik hier, you rock my world. Mr. MG Ribbon.
2: Follow me. Girl is dangerous. Man, come on.

0: Hey, boss, there's trouble downstairs.
1: No.
2: Get rid of this guy.

0: play. I love to play. Come on, big man. Let me see what you got.
1: Oké, dan ga ik het hierbij laten. En dan Michael mag een ander keertje komen, erin komen met zijn You Rock My World. En dan ga ik naar de... Ja, niemand anders dan Heliante Redaan. En zij zingt voor mij Singing A New Song. Prachtig nummer met Eggy. I love it. Oké, Michael, dank je wel. Wherever you are, a rip for you. Nalomi Toomsi Redaan, die zingt voor ons Singing A New Song. En dan laat ik het een paar minuutjes spelen. Ik heb het een en ander al gedaan. Ik ga jullie alvast bedanken. Die Ramon die komt er zo direct in. Fijn dat u op luisteren hebt gezeten. Tot een volgende week. Ramon, als hij erin komt, een mooie uitzending. Samen met een Wilgo, als het goed is. En ik weet niet wat voor weer het buiten is hoor. Maar toen het lijkt meer op een septemberherfst. Maar maak er een mooie middag van. Een mooie avond. En tot de volgende week.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langs mee gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijd.

0: Midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Showbiz Forever presenteert met trots op zondag 1 november in Imperial Event. Showbiz Reunie met de winnaars van de Songfestivals van de jaren 80. Kan je nog heugen hoe het aan toe ging? De sfeer, de gezelligheid en alles eromheen. Met vertegenwoordigers van onder andere de Louise School, de Graaf van Sinsendorf School, de Verwijn School, de Selecta School, de Comenius School, de Rietveld School, de Lewin School, de Koenders School, de Simons School, de Pascalen School, de Paulus School, de Wolven School, CPI en SPI. If you could see een grote reunie in Imperial Event op zondag 1 november met de Masters of Ceremonies. Hoe kan het anders? Henk van Vliet, 1 november, een Imperial Event. Voor info, contact de organisatie op 0616 965858. Save the date, 1 november, Imperial Event.

www.usacultuur.nl. Ook via www.usacultuur.nl. Telefoon 020 60 80 04 48 of 06 81 79.

0: Venue, Amsterdam Noord. Zondag 1 november, de 80s Reunie Show.
1: Maisa.
2: Wa Anu Brothers.
3: En nunca seco sensatie onderdelen voor Etje Walker en Seki Kondre. Afvoorzien ze idee voor een jong groep aan die zee. Conadoro, verklaring. Dat na een nevo aan Rocco die zee. Wa zee die na een negi stampo Rocco. Zo leki na Yubaka de Taxani. Prisiri, Heiklaas, Aisa.

zonder slagroom, bakkerij Bakko, Hoek IJzerstraat 79, Wallenstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, bakkerij Bakko.

soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live.

0: En natuurlijk zegt Ramon, goedemiddag. Als u bent afgestemd. Voordat ik verder ga, wil ik toch mijn voorganger, gangster, bedanken. Helen Bustamante voor de mooie uitzending. En zo meteen, ja, Wakoro Biride, altijd afgestemd. En dan gaan we zo meteen met moeder de baronesse even praten en welkom heten. En dan zeggen wij goedemiddag, moeder.
1: Ja, goedemiddag, Ramon. Goedemiddag. Bent er weer.
0: Ja, ja.
1: Alleen in de studio.
0: Voorlopig.
1: Voorlopig. Je collega die komt er zo aan. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag aan alle anderen. De zon schijnt weer even, dus de natuur doet wat hij wil. Oké. Maar het is woensdagmiddag, 16:20. Ik wil eerst de Heer danken voor deze nieuwe week weer in de studio. Eigenlijk hoef ik het niet te doen, want de Heer die weet het, dat ik deze tijd weer bij Radio Jammerikken ben.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, lieve Heer, hoor. En dan zeg ik. Heer Jezus Christus, Zoon van Moeder God, ik wil u danken voor deze nieuwe week, woensdag 13 mei, 16:20, met Ramon en zijn collega die straks in de studio komt. En dan zeg ik, dank u en alle andere luisteraars ook natuurlijk, meneer FIFA thuis voor de radio, meneer Burleson, zo lief, allemaal. Oké, ik dank u voor de zuurstof en de natuur dat getuigt voor uw grootheid aan ons toebetoon. Halleluja, alle lof en heerlijkheid komen u toe, amen. En nu uit het boekje Gebed voor elke dag. En dan begin ik, maar dan zeg ik ook. VVV, vriendschap, vreugde en vertrouwen. Luister jij ook mee? Oké, dan begin ik ermee hoor. Oh, almachtige God. Laat het licht van uw aangezicht mij beschijnen. Laat uw liefde mijn hart verheugen. Laat mij niet naar menselijke roem verlangen. Als ik mijn Koning maar behagen, maar u wil geschieden. Amen. En nu ga ik dan even verder. Dus met mijn eigen schema. En dat is dan. Groet, nogmaals groetjes aan Ramon. Alles goed ermee, Ramon.

En dan ga ik weer verder nu met de natuurboodschap. In de natuur bestaat geen vervreemding.

O heilige Antonius, trouwe vereerder van de heilige moeder Maria, wees onze voorspreker bij haar, omdat ze onze bijzondere voorspraak wil zijn bij haar zoon en omdat zij voor ons mogen verkrijgen vergiffenis van al onze zonden en bijstand in al onze noden. Dit vragen wij u omwille van uw vreugde.

En natuurlijk, het Bijbel, eerste geboorte tegen je toe, heb je naast lief. En mij het ook altijd. Zoals mijn begrip was aan die oelop gado, prachtig. Maar omlobby, brada nangasisa, unom hart, unsrevi. Daarom mij loba pokudisi, kogo drinkwa, koru biri

0: voor de kaarten.
1: Ja, ja.
0: Voor een kaart te winnen.
1: Ja, ja.
0: Kun je al... meneer Oldenstam zelf.
1: Wie?
0: Meneer Oldenstam ga je zelf in de studio hebben.
1: Nee, die moet vandaag een optreden toch. Die moet vandaag optreden.
0: Hey, dan is ik het fout.
1: Ja, klopt.
0: Ik luister verder.
1: Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja, ja. Doei. Ja, jammer. En anders was de eerste kaart weg. En natuurlijk alle stieren. Je weet, mijn man is de stierenman. En als je oprecht leeft en correct blijft, zullen mensen die het niet met je menen ontmaskerd worden. Want de waarheid wordt altijd geopenbaard. Ja. We drinken wat korobiri en ik zie dat Brada een Wilgo, om Wilgo binnen is gestapt. Om Wilgo, wat veel meer Brada?
2: Niet in. Die okay. Mensen gaan vandaag weer luisteren, even genieten. Mirespeki, jere tori, die mirespeki, nobe sabi of mirespeki, nobe jere nooit.
1: Oké, en dan heb ik nog een eye-opener voor 26 mei. Dan moet ik even kijken in mijn administratie. Want ik had hem nog niet opgeslagen. Ik kom zo terug bij je.

Doe ze zo boensani, we proberen doe boensani. En natuurlijk heb ik hier een uitnodiging voor u thuis. Op 26 mei, dinsdag, is het dinsdag, van 7 uur tot 9:30. Dan is er een bijeenkomst en er wordt gesproken over Winti Cabra. Ja, de toegang is gratis. En dan moet ik even kijken waar hij wordt gehouden. Dat heb ik niet zo 1, 2, 3 bij de hand. En waar u informatie kunt winnen. En het is 06 38 56 71 12. En Brada René, die zal ook informatie geven. Ja. En het is de kraaibundel. Georganiseerd door de kraaibundel. Nee, ik moet even het nummer, meneer René, even bellen om te vragen waar dit gehouden wordt. Ja, u hoort het nog van mij. En de toegang is gratis. Een grote bijeenkomst over Winti Cabra. Ja, dat is jammer, ik. En we blokken niemand, hoor. We blokken niemand. Nee. Ja, om een kaart weg te geven voor vanavond. 8 uur hier in de studio live. Welke groep hebben wij vanavond hier? Ja, niet meneer Oldestam, want hij moet zelf ook de show geven. En, het is een muziekje om toch lekker naar te luisteren. En nou respecti poco want une blok ons revi, we lobo ons revi. En if je volle gaat gebed, want ik wil er zelf ook het een en ander vertellen hoor. We houden allemaal van God. En toch haten we elkaar. Dat mag niet, dat is verboden. Maar het staat geschreven, het eerste gebod heb je naaste lief. En het zevende gebod, gij zult niet stelen en gij zult ook niet oplichten. Nee, dat doen we niet bij Jamorike.

0: En natuurlijk, wij hebben een beller. Goedenavond.
1: Dag meneer Ramon.
0: Het is
1: dag,
0: goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dag iedereen thuis, hier en daar en overal waar jullie luisteren naar Jamrikke.
0: Dank
1: u. Hoe gaat het iedereen?
0: Lekker hoor, lekker. Zeker
1: lekker,
0: weten.
1: Lekker
0: dan. Ja, ja.
1: Mooi zo. Dus meneer Wilgo is ook gearriveerd, neem ik
0: ja,
1: aan.
0: Ja, ja. Maar die is even naar de koffie.

0: Via automaat.
1: Wie? Oh, hij is even naar de koffieautomaat. Oké, oké. Als meneer wil houden met Samantak, wat voor wie in die camera nou? Daar had je het over, toch?
0: Ja, hij gaat over cabras hebben, ja, klopt.
1: Oh, Winti.
0: Meneer Wilco, luistert u even mee. Hij is nu hier. Vraag hem zelf.
1: Oh, moet ik hem zelf vragen? Is
0: ja,
1: goed.
0: Ja.
1: Dag Wilco.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Winti heeft gehoord. Sana Winti cabra dan? Wanneer krijg ik het antwoord te horen? Wilgo is eruit.
0: Nee, hij luistert.
1: Maar ik heb het al gevraagd.
2: Ja, maar ik heb gezegd, ik moet er goed over nadenken voordat ik iets zeg.
1: Oh, ik dacht dat je het al wist, hè?
0: Nee, hij moet straks in trance. Hij moet straks in trance komen. Ja.
1: Nee, is goed, Ramon.
0: Oké.
1: Nee,
0: drink maar korubiri.
1: Nee, Nee,
0: drink kasiri.
1: Champagne.
0: Nee, kasiri.
1: Nee, kumbu.
0: Oké, dat buntu.
1: Oké.
0: Ja. Ja, no blocking.
1: Dag moeder Therese, ja groeten.
0: Ja, oké.

0: Natuurlijk, wij hebben een beller. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Mevrouw 007. Dag. Ik ben ingewijd. Ik heb een andere naam.
0: Goedemiddag, mevrouw 007. Hoe gaat het met u?
1: Ik ben WhatsApp zo mijn continent in de studio, toch?
0: Ja, ja.
1: Volgens mij, meneer Wan Pingi uit Sranang. Meneer Sabah van Grap, denk ik aan mij. Maar dan denk ik naar Draaistong. Klopt het?
0: U bent een klein beetje warm, maar het antwoord is niet goed.
1: Jeetje.
0: Je moet denken aan je linkerhand of je rechterhand enzovoort. Ik heb bijna alles doorgegeven.
1: Ik ben bang dat ik het antwoord weet. Maar ik bel de volgende keer wel, ja?
0: Oké, dank u wel.
1: Goed zo, okay. Bye bye.
0: Dag.

0: Cabra, 26 mei.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu de meeste vertraging op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht en dat kost je nu 1/2 uur extra. Ook een vrachtwagen met pech op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadsart en Padhoevedorp levert dat 10 minuten vertraging op. De rechterrijstuk is afgesloten. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de afritten De Baarsjes en Buitenvelden een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, oké, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Minded People. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Oakmeavens aan van 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend, want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live

Danny uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute Mailstrip T-show. André, 15 euro. En na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info, bel met 0616-965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan, nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

Voorverkoopadressen aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, Osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-79.

0: IJzerstraat 79 Wallenstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Natuurlijk gaan we zo meteen naar de andere kant waar we oom Wilco al ready is. Ja, ja. En oom Wilco, Favio, we poten live nono in de uitzending.
1: Midden, maar ja, midden.
0: Mooi story. En we drinken een mooi koru weer even. Wiki de Brana Nagasa. Voor het programma Sa Isorbe.
1: Ja.
0: Ja? Oké, okay, dat laat ik nu aan u over.
1: Mires Pechi. Wilco Piqué. E bar mires peki nanga ala saka fasi nanga ala respeki nanga ala grani nanga ala rubi wan bigi respeki odi. Mires peki. Minene leri mi temi gona suma kondre min bara doti wan odi no. Wata somi anga mires peki kweki u kweki respeki fasi. En mi taken sanda fe

dat die afena roko. Mante ade op tijd. En krima president wan boon dey. Dat mi respecte no wan bribi da yere wan baby e kree. Maar na eeuw wan afraudes bij de inna gebouw. Da vrouw saka atrapu goluku. Tak fades ma kan vergit wan baby de kree. If a ma appa of suma di de na bere fap kin de kree. No konte kap kin. Da di asaka atrapu da opa doro. Da si wan vrouw weer helemaal weti nanga wan wet musu. A vrouw teken tas a teke jas da gwe. A bede wan seur di knape luka a vrouw. Mi respecte sap sa wan seur. De weer helemaal weti. Nou was maar verkeerd. Dus als je een geest knap dat pijn looking, maar je een keer kreeg, dus daar op haar door aan ons dat een baby dat pijn, een vrouw bij knap dat pijn, je een geest. En want ik dat ik een tas, dat ik een jas, nooit meer aan goro ko dat pijn. Mi respecte. Mi beta ke want to lees ik ba. Ik ben een boton aan wat los in je man. Ma be dansi tapa watra. Aboto e fara richting Atlantis Oceaan. Draai kombaka e fara Suriname rivier. Helemaal van glas. De mai prepoku ma be de sosoyorka. Sosoyorka be pre de instrument de dansi na boto. Pede sandat de. Ibe awan faya di belon tapa watra. Vanaf den pernasi. Gotena Atlantis Ocean, kota Atlantis Ocean e lolobaka sa den pernasi. Tebe gona para, pemi pa geboro. Sodra si ekon da pe Yeshua faya ek moto uita busi kon te da pe na uitgang of a ingang fu a pernasi. Ta langa o langa a faya ekon, ye doro a faya ekon cross be Yeshua faya. Te doro la faya ego baka na busi. Pede sanda de, uba abi furu sani na sernana foto sema peden sani pu go. Mi take want to lazy. Des ma be abi gudu. Se ware gesetteld. Des ma no prak seri. Des ma sera doti. Nanga gudu. Ibe abi dri kaiman na foto sei. Na de watra peti. Ala de watra peti na sena be abi dri kaiman. De be tak kaiman kaiman dri lazy kaiman kaiman. Watra no de. Na den kaima ben nak nanga den tere na peti. Da watra ikon. Pe den sandat de sou du nanga den sandati. Ala den sandat useri. Maripa bon. Awara bon. Mope bon. Kersi bon. Lemki bon. Katum bon. Birambi bon. Maya. Pia leba ben de pa ben weren krosi. Tap mi gramma doti na kombe mahuni lan. Adape aliba be taide san neski dape na bana bon. Debe abi apaya bon, aknepa bon, aguyaba bon, asterapal bon. Nanga apamorak bon. Ala den sani be abuan bigisma, ala den bon be abuan bigisma. Na lek famitaki. Opo sueri. Fosi na den pernasi. De eigenaar fu den pernasi. Sa furus mano sabi. En mi

te apke siki. Misa a want to day want to moon. De wera krosi if no a boy, ye wera krosi fu a grandma. Gi a meisje if no a meisje. Krosi ja boy if no a boy, a gebore pas ei siki. Ala yuru stoipi. Ala yuru wantra siki. De wera krosi fu a boy if no a baby. Wispa krosi bigi. Ye wera brukuf opa. Ye poten na brukuf opa. Iwer alasan sa opa be abi ye wer ja piking. Den tu kousu na infutu links rechts. Likwa mitaken if na wa uma pking. Ye wera krosi oma wispa bigi. Nanga dat dem pking be siri bifosi. Desma. Be abi. Na foto se. Sa mi komiti. Debe abi yeye. In oso. Dibe orbaka jidem bijisma. Dat want dat te apki e dren verveer sani. Da de ye dati be ya jidem verveer sani sa de dren. Ma pe den sa dat de ti den a de. Pe den sa dat de. Ala de sribi kamera full den grandma den grandpa den pa den ma den sa den brada den sisa den tanta den omu. Ala mala be abi wa yenen oso. So dras dem ki e dren ferferi de ye di beden na oso e yagi den takru sanigwe di e konen sribi in dem kindring. Ulas furu. Ulas furu. Mi take wantu lezi. Smasir oso nanga gudu. Smasir oso nanga kunu. Kona holland den saptaki na kunu den na oso den sandi prani. Mi take wantu lezi. Ano yu bijis ma prane. Ano tabu asani nom nyafeng. Fora asani dekar pepre. Da de sneki sabi taki den bijis ma sirde sani den gweli ba pernasi. Ma pernasi dete. Dati ineko inese no dape. Furuf des ma pernasi liba holland ma dene me krap. De saka gwas nan kontinu. De sapsa dem godo. Ma des ma dik mota foto se. Kontinu. De no ap not moro. De stewan du de bijis ma tak fanodu. Das ma di abadoti no unore. Ano meki kondu wan santa padoti. Wan au takire jaso iwan pura doti bakanami anu. Ma so werkt het niet. I bai. I pai. I sai. I mai. Di dena di alamalai bar wai wai. Had ik het maar geweten. Nee, des ma betegi van tevoren dat kontek koni kontek sabi kontek leri. Ma if des man no bengo. Na lik fam taki. De ye di beden oso. Ben de roko ye ye. Ap kino man sribi. Na de ye be ya jiden takru sanik moto uita oso. Na lik fam taki. Sara maka kanal. Yorka e wakap sa des ma gewoon. E abra des ma. Des ma no sabi. Wan blaka pus pusi. Teisen dosu gona sernang. Da den dosu doro. Dat is maar dat je naar haven bij Nyang. E drie. Twaalf uur pauze. Dat alle deed is maar e jere wan poes poesie. Miauw, miauw. Dat is maar nu best op sana sani. Maar dat is maar bevinden raar. Alle uur. Twaalf uur middags pauze. Sernang naar haven. De pakket ben kong. Dat de maiere apus puse miau de worokoma opoan di tak uwasap sumai mekasani of sort pus pusi ep satuwenya ala yuro. Dat di de worokoma libi den preti trawan guanga den preti na dorose knape luku dat de siwan pus puse kon. Apus puse miau ma apus pusi no abi ede. Omenis masap den tori disi apus pusi na abi ede mai miau e kom sarape na wayeye. Na wayeye. Me tag mi respecti respecti fasi. Ulas furu. Wama e libi nasernang. Weide straat. Mine karne. Vanaf amango libi dape nooit amanya wansani fad doti. Sane fadon dape. Frok tu e fad.

Natuurlijk om elkaar zijn weg te winnen voor vanavond, ja. Want vanavond is er een grote show. Wie zullen wij na de klok van 6 hebben aan de telefoon? En dan heeft hij zo een kaartje gewonnen. En wie hebben wij na de klok van 8 in de studio? Dan heeft hij ook een tweede kaart gewonnen.

0: Disna Yamureke.
1: En natuurlijk, if you block me, you block you, Srevi. En dat uno wanito, talobu Srevi. En daarom we drinken wan korubiri. Wil je ook naar de studio bellen? Telefoonnummer is 020.

Niet te vergeten naar de klok van 6. Dan hebben we niemand anders dan John aan de telefoon. John Oldenstam, die vanavond ook gaat optreden.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op deze wegen nog de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 15 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht en het kost je 25 minuten extra. De A5 naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10, 20 minuten vertraging. Het zijn vooral omrijders omdat de A4 naar Amsterdam bij Badhoevedorp een aantal dagen dicht is vanwege werkzaamheden. Dan op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel 20 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat heeft te maken met een ongeluk. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert heb je een kwartier extra nodig. Ook dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere

0: Radio Zwammerdam.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live.

André 15 euro. En na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

Alla Kulturu van Oudo. Lekkie souvenir, onze dressie, kledersdrachten voor jong en oud, vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-8.

0: Nou, kijk, het wordt sowieso een fijne avond. Waarom? Midweekavond. Midweek is dit een candlelight midweek special. Maar dat heeft ook te maken met de vrije dag die er is morgen. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon een midweek tory. Ja, dus een soul party in sportcentrum ook meer.
1: Ja.
0: En daar ben ik als gast, ga ik als gast staan. Natuurlijk heb je daar ook een paar DJ's erbij. Dus dan een Amstro, als je Candlelight...
1: DJ Blankie, ja.
0: Ja, DJ Vincent, DJ ja. Blankie, okay. En DJ Gerry is er ook.
1: Maar
0: en ook een speciaal act.
1: Oké.
0: Okay. Het is eigenlijk... Nou, net die.

0: Oké.
1: Okay. Ja, er zijn mensen genoeg die luisteren naar Amerika die daar zijn geweest. Dus ze kunnen wel, ja, dit is maar een gozoel die er net in.
0: En alles dan begin start na gaan zingen.
1: Dat voor Filipjes, I don't know, maar nee. Kusu kwa trawa era. Dat zijn mina maar wat mee.
0: Oké.
1: We go ta jong ting.
0: Oké, dan moet u me helpen. Dan moet u me nu helpen. En naar die vraag.
1: Wat voor leuke vraag ik zal stellen. Nou, dus normaal concert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Oké, welke is dan uw favoriete pokoe die u zelf zingt?
1: Maar dat vind ik dat weer een beetje te makkelijk toch. laten de mensen aangeven, mijn laatste single, welk jaar het is geweest.
0: Oké, dan moet u maar even appen, want ook al hebben ze het niet.
1: Misra na, misra.

0: gewoon, dan kan je dat ook even als mijn skoeskoevi. Is dat weer? En ja, nogmaals, DJ. En voor de vrouwen die er graag willen zijn, er is ook een striptische act.
1: Daar ben ik zeker van de partij.
0: Okay. Dus ja, nog een keer een sportcentrum ook meer is het. En dat is aan de Dr. Murenlaan in Amsterdam.
1: Ja, naast het voetbalveld.
0: Nou, niet te vergeten, er is ook een keuken aanwezig hier. Dus een voor zijn papa. Wat de eer is mij begrepen.
1: Ja, klopt, dat was weer naar Karta toch?
0: Ja.
1: Wacht even. Maar laten we even kijken wie we aan de telefoon hebben. Even twee tellen, ja. Meneer John. Goedenavond.
2: Hallo, hele goedenavond, meneer Boepon. Met de EC, de Foude, Foutang.
1: Hoe de?
2: Maar de oude staan ook te bij Barry, ook te Odi.
0: Odi, mijn broer.
2: En if alles aan Wakabo, dan kan dit later verschijnen deze man in de buurt waar ik ga optreden vandaag. Want mijn naam is Solomon toch?
0: Nee, dat is super. Dat was
2: ik. Dat was een man. En daarom moet ik alle moeite mee doen. Wel wat ingrippen. Ik moet toe verstand kiezen. Ik hoop dat de verstand nu wil ik niet. Dat niet vergeten.
0: Daarom. Ik ben af de toom sifuru. Wat tegen dat ik naar Pohorus
1: toe.
2: Maar mijn naam, mijn Raman, is opzijde met bel altijd meestal. Fijgo, mijn big body. Eigo?
1: Met moeite. Is dat vast
2: aan de nou, pogen met doen. Maar dan was ik met de Amerika, jongen. Als ik win, ik win, ik win. Twee jaar geleden ongeveer had hij ons zo'n laatste serie van hem. Als ik het goed heb.
1: Meneer John zal eens goede antwoord geven dan.
0: Dat is voor het laatste nummer, maar ik weet wel, die is namelijk.
2: Je kan weer broer.
1: Nee, Alastawa.
2: Nou, broer, je is aan nou
1: nog nee, Abong. Maar dan zei daar Abong. Oké,
2: dat betekent, mijn kost.
1: Nee.
2: Dadelijk, ik heb mijn kost, dat betekent na.
1: Oké. Okay. Ik geef je naam door, meneer Zeder. Ik geef je naam door.
2: Ik heb een naam, want ik heb een naam. Solis, meester, ik heb een naam door naar de president. Maar dat is normaal. Ja,
1: Nee, maar epa orgaan. Mo epa orgaan.
2: Als alles goed gaat, ben ik rond een uur of 1 uur, half 2 ben ik in de.
1: Ik geef je naam door. Oké, die eerste kaart is heel makkelijk geweest voor deze meneer. En ik had een vraag. Maar bij deze wil ik u ook bedanken, meneer John Oldestam. En heel veel plezier. Ik kom zelf ook kennis met u maken daar. Op het podium. Ja? Oké. Bedankt in ieder geval. Ja. Oké.
0: Okay. Dus, nogmaals, roep de mensen op, meneer Ramon. Ik dit maar console.
1: Zal ik zeker doen. Zal ik zeker doen. Ja, zal ik zeker doen. Oké, bedankt. En dat was niemand anders dan meneer John Oldestam aan de telefoon. En natuurlijk, die tweede kaart kunt u alsnog bellen naar de klok van 8. Dan hebben we ook een brada hier in de studio. Favoriete nieuwe groep live in de uitzending. We gaan even door met een oom Wilgo, want ik krijg een gesprekje uit Paramaribo en die moet even wachten. Oom Wilgo, bent u zover? Nee, dat op het wampakoe. Ja.

erbij. En dan gaan we ook richting, dan moet ik dan even dit openmaken voor u. Even twee tellen. Ja.

de grote organisatie is niemand anders dan waar u het welkomstwoord krijgt van Brada Kaikusi. En Kondre is zingen toe. We hebben een opening van de Afro-spirituele opening natuurlijk. En dan hebben we dan Sisa Markelo natuurlijk, die ook het woord zal hebben. En natuurlijk verder kijken. Poema van Renata Galdei. En natuurlijk een speech en diverse sprekers. Dus zorg dat die 1 juni ook aanwezig bent.

0: Van een beller, goedenavond.
1: Een hele goede avond. Ik heb heel even een vraag. U had het over 26 mei, Bonte Kraai.
0: Ja, ja.
1: Kunt u wat meer informatie erover geven?
0: Nou, het enige wat ik binnen heb gehad is dat er op 26 mei een Winti Cabra bijeenkomst wordt gehouden. Meer heb ik niet, maar volgende week hoop ik die meneer hier in de studio te hebben.
1: Oké, en vanaf welke tijd is het?
0: Van 7:00 PM tot 9:30.
1: Oké.
0: En het wordt gehouden in de Bontekraai. De toegang is gratis.
1: Oké, nou dan luister ik volgende week nog even voor nadere info.
0: Oké, dank je.
1: Dank u wel.
0: Dank je, doei, graag gedaan. En dan gaan we even verder natuurlijk. Ja.

0: Naar om Wilgo natuurlijk, ja.
1: Mi respecte mi dorobaka. De man, althans, des mataki voor normen en waarden moet je bij de zilversmet zijn. Oké. Mi oji mi respecte wan gros kintori. Mananga respecte. Wan man belibina Pontevera straat. Aberoka OWNV. Maar, deze ma, de beschuldig amang, taki, abesir binang wam kif 11 jaar, en dat is koutu onderzoek aan tori na sernang, ma isang agou des koutu kondrachte tak na wan lede meg jamang. Dus lik van taki amang beroka OWNV, en abeli bina Pontevedrastraat. Primangrong, Nuna Anton de Komstraat. Madang, ay waka Cornelis Jombouwstraat, Asernang, dawa winkri bedena Hofstede Krullaan. Madang, abe fenoroko, nawas nees winkri. En nawas mafu ablaka bere blaka, buba blaka rutunanga blaka famiri. Dus dat is niet zo'n gewoon extra. Hij verdient money, hij is altijd op tijd aan de bekolati. Maar het is niet zo'n gewoon roko. Bij Abiwa Winkri.

Dus dan aman ben je pas nisi. En zeer zijn die aman knap baka kassa. Aman je des papak des aan die in. Tegen de boodschappen. Dan aman wat. Die as nisi je aroko. Dan man bikin suku fu. Abi wa relasi nanga as nis vrouw. Maar uiteindelijk is het hem toen toch gelukt met hoofdletters, komma, zonder uitroepteken, meer respecto jeretori. Dat is niet zo'n jaar ook, dus alle die man, jang, dringi, vrij, gratis, alle sani, als niet, bij lobaman van man, bij die altijd op tijd, bij behandelde, maar altijd naar een boer respecto. Dan, sa as nezi, no ben sabi, de afrouw voor as nezi die je ama aroko. Sribi nanga af snees man en vrouw. De afrouw raken zwanger. Dus die afrouw guaratra, dat is er tegen afrouw takere. Mevrouw, u bent in de verwachting. En u bent in verwachting. En het is een grote verwachting. Want dan wordt u binnenkort moeder.

Imitaki. Een man en een vrouw zijn 50 jaar getrouwd. Maar als ze met vakantie gaan uiteten, bioscoop, kinderen bezoeken, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie, waar ze ook naartoe gaan met vakantie. Café, restaurant, laten ze 50 jaar in trouwringen thuis. Dan heb je maar als met die twee mensen dan tak uitzondering. Want ze laten 50 jaar in trouwringen thuis. Dus dan een uitzondering. Zo. Man doen. Dan wacht die een vrouw bij de ongesteld mee verterator die man aan de spiekje naar mij de spiekje. Want mijn praxe lange fos met konanga tori sas mano sabi en sas mano yere. Zo. Das nees man teki. A lawyer. Want des neesi. Ero konanga lawyer. Dus dat teka duku fa vrouw nanga brudo. A menstruasi fa vrouw de tepa duku da borwa nyang jamang. Da manyang. Ayurte amanya manya mi respeki. Atamara fe amanka roko. Aman fergita kamuk na baka kasa. Amai wasa onde bruku fas neis vrouw. Ei wasa onde bruku fas neis man. Ei tek den tu su fas neisi. Nanga nuget. Minaf aksi mi respeki of mi respeki sabasan di dekar nuget. As dame fodoro fes as neis winkri ei puts as sufas nees man, as nees vrouw. Hij was crucifast nees man, hij was crucifast nees vrouw. Mires peki, aman tron slaaf, aman den na mag zien, hij doer as nees winkris, maar hij komt sas, maar hij ziet dat hij krima mo verdoro, hij poer onkruid nang en anu. Hij was abe hafa vrouw. Ala den san sa vrouw be weer aan mij wasi. Hij was die fast nezi. Maar if mi tegi mi respecti, te me aksi mi respecti, te me konanga tori. If mi respecti sabi senang. Da a sref duku di aman boran nyan jasr na mandi be. Kisa roko na snees winkri. Mi respecti no wan bribi. Da sref duku da aman bori. Poten na patu mokse nanga nyananga dringi. Jasr na mame ka nyananga emofo. Da mante kamun duku. Da angin na winkri as nisi angin na a enhang fa adoro usabi sernang. Da angin da pena enhang fu adoro. Fa nafa ma anga a duku da pena nga brudu. Abe de wa snis tapu. Da snisi meki. Sa embigis ma leren da akmotashi na kolibasa na opo winkri. Da di ama anga a duku da pena nga brudu. Ala de as nisi winkri furang asma. Aser namang. Dibe siribinanga asnees mang en vrouw ben de slaaf nena winkri. Hij was ala den preti ta mang banyang asneesi. Hij was ala den preti fa vrouw ta vrouw banyang. Hij triki krosi ja asneesi, hij triki krosi ja vrouw. Hij dweera winkri ala de ano saben serep moro. Daarom mek me aksi mi respecti na ai opene na ondro feni me konanga tori sas mano sabi. Na pernasi na saramaka. Dema ekar ala den boy. Dema ekar ala den manta kiere. You na wan man, you na wan boy. Te you benadro a meisje tak a wan vriend ino mag aksen not moro je moet weglopen dus do puri na nga sangarafu eta pernasi. Te den tega mantak efi aksi wan vrouw efa a wan relasi a vrouw tak ya in bribeng. If i tan forcer wo puri eta pernasi na nga sangrafu. Mi respecti. Fosi. Tebe kren wa yeye bon. Fades pa besirka bon. Wa yeye bon na sernam. Temik moto na kombe. Da te waka go tapado ti de eshi wa anu e sakakon. Wa soso anu dos feifi finga. Te na pos de res fa anu in eshi. Wa blaka anu e sakak moto fa top. Kona a bon. Te na grong ya biflong. Mi respecti. Me taken. Sernang na wan bigi kontre. So. Dat is man mek mofo. De mek wan bigi sueri na pernasi. Sas mano sabi. Kande sas mayere. Me okanga wan tori mi respeki. Mami taken me mek ek. Me tekten. Te me meka programma de me praxer bumfos mi konanga sani.

natuurlijk naar Sussolobby Baya. Sussolobby. En u heeft kunnen genieten van oom Wilgo. En we gaan zo meteen met oom Wilgo praten. Hoe hij overdenkt dat hij want denk is aan mij, Abiyara.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk

0: naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
0: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
2: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het kijkt.
0: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. Het laatste komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nog? Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coloni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coloni Suriname.

Bella Culturu van Oudu. Linken oud, vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop, YouCulturu, YourZakCulturu.nl. Ook via www.

0: dan kom ik even bij Barcelona. Barcelona neemt voor 11 miljoen afscheid van een voormalig wereldtalent. En dat is Ansu Fati. AS Monaco, die de club die in Spanje, de Spanjaard dit seizoen huurt van de Catalanen, heeft volgens Romano besloten om een koopactie ter waarde van 11 miljoen door te lichten. De inmiddels 23-jarige Fati debuteerde in 2019, enkele maanden voor zijn 17e verjaardag in het eerste elftal van Barcelona. Slechts 6 dagen later maakte hij zijn eerste competitietreffer, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker voor Barcelona in La Liga werd. De 33 wedstrijden voor Barcelona had toenmalig bondscoach van Spanje, Luis Enrique, genoeg gezien. En op 3 september 2020 debuteerde hij voor La Roja, waar hij de op 1 na jongste debutant in de geschiedenis werd. Dan gaan we naar de bondscoach van het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft een aflopend contract bij de KNVB. Na het WK 2026 zit het Nederlands elftal daardoor mogelijk zonder bondscoach. Nigel de Jong, directeur van topvoetbal van de KNVB, maakt zich echter geen zorgen over de toekomst van Oranje. Het Nederlands elftal plaatste zich vorig jaar ongeslagen voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hoop Oranje dan ook hoge ogen te gooien. De doelstelling is de halve finale met Oranje, maar de ambitie is om wereldkampioen te worden, vertelt de Jong in gesprek met het Dagblad. Als Nederland de doelstelling bereikt, zal de directeur topvoetbal echter niet vertrekken bij de KNVB. Het ziet er naar uit dat ik 4 jaar langer aanblijf zoals het gepland was in 2023. En dan gaan we even bij Mbappé, die het vrij moeilijk heeft bij Real Madrid. Binnen de selectie van Real Madrid groeit de onvrede over het gedrag van Mbappé aanzienlijk. De kleedkamer is naar verluid helemaal klaar met de houding van de Franse voetballer, die zich steeds meer lijkt te isoleren van de rest van de groep. Moeilijke tijden voor Mbappé, die denkt dat hij al binnen is waarschijnlijk en verdient miljoenen. 12 miljoen handtekening dat hij weg moet. Ja, en dan gaan we even kijken naar de Nederlandse kranten, de Nederlandse media. Dit had ik eventueel verzameld. En dan merk ik ook dus dat er een aantal spelers genomineerd zijn, waardoor ik toch ook een beetje trots op ben, op Sherry, de genomineerde voor de Eredivisie Award 2025-2026. Mika Gods, Ismael Saibari en Transfer en Joe Veerman maken kans op de titel van de Vrienden Loterij Eredivisie van dit jaar. Ja, ja. En laat me even verder. Ja, dank je. Dat was Oom Wilgo.
1: Moet het hier blijven?
0: Ja, Oom Wilgo. Ja, is goed. Alsjeblieft. Dank je. Dan ga ik even kijken naar wat de

Liverpool. Natuurlijk maandag 18 mei. Nee, zaterdag 16 mei. Oom Wilgo is vertrokken. Ik ben even alleen. En om 8 uur krijg ik een nieuwe groep. Of een groep. Een mooie, als u goed geluisterd heeft, dan begrijpt u wel dat ik ook een paar van die nieuwe liederen heb laten horen. Dan hebben we zaterdag 16 mei, Willem II tegen Almere. En om 3:30 Bayern München tegen Keulen. En zondag AZ om 2:30 tegen NAC. En dan 2:30 de volgende wedstrijden. Heerenveen Ajax, Heracles Groningen, NEC tegen Go Ahead, NEC tegen Go Ahead, PEC Zwolle tegen Feyenoord, PSV Twente, Sparta Excelsior, Utrecht tegen Fortuna en Volendam tegen Telstar. En om 2:30 zondag in de Premier League hebben we mooie wedstrijden. Manchester United tegen Nottingham Forest. En dan hebben we Newcastle om 7:30 tegen West Ham United. Maandag 18 mei hebben we om 9:00 Arsenal tegen Burnley om 9:00. En dan laat me even kijken als ik nog wat neusjes voor u kan verzamelen. We gaan even naar een pokoe zetten. Nee, we gaan deze pokoe even draaien. En ik had begrepen dus dat Dennis telefonisch contact zou maken. En dan kom ik zo terug bij u.

0: En dan heb ik Ajax schrijft hard in. Zo moet een nieuwe horrorzomer voorkomen geworden. Ajax wil definitief afrekenen met de bestuurlijke chaos van de afgelopen jaren. En bouwt daarom een technisch bestuur. Dus als structuur krijgen ze technisch structuur. De club kiest voor een nobel waar meerdere mensen betrokken zijn bij belangrijke beslissingen en herhalingen. Dat schreef een journalist Mike Verwij. Laat me even kijken ook wat Johan Derksen zegt. Johan Derksen reageert op zorgen van Van de Geep over zijn gezondheid. Johan Derksen heeft fel uitgehaald naar zijn collega Van de Geep, die onlangs publiekelijk zijn zorgen uitte over de gezondheidszorg van de televisiepersoonlijkheid. Waar Van de Geep stelde dat hij onvermoeid is. Dat zegt de heer Johan Derksen. Dan blijf ik nog even bij Ajax. Davy Klaver verklapt. Ajax niet verder met Oscar Garcia als hoofdtrainer. Dat zegt Davy Klaassen afgelopen maandag. En hij laat het bij Rondo weten dat Ajax nog altijd op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer voor de komende seizoen. Dat betekent dat de huidige trainer sowieso vertrekt als oefenmeester van de Amsterdammers. Dan ga ik even terug naar het... men zegt ook vandaag dat... Laten we even kijken wie wij onder de knoppen hebben. En dan zeg ik, goedenavond meneer Jan.
1: Goedenavond meneer Poupon en luisteraars.

0: bij die groep is zoek.
1: Ja.
0: Op basis van vooroordelen.
1: Nee, maar...
0: En voor racisme zeggen ze ja. Ik hoor die jonge mannen zeggen... Ja, mijn vrouw, mijn zus, mijn dochter is niet veilig. Als er geen feit is, misdaad, dan kan je mensen niet beschuldigen van
1: nee,
0: dat soort dingen.
1: Dat klopt.
0: Maar goed...
1: Moet ik je feliciteren ook met PSV?
0: Nee, PSV is niet mijn club. Mijn club is Ajax, maar Ajax...
1: Ja, maar Ajax zit op de vijfde plaats ook, hè?
0: Ja, daar gaan ze ook blijven.
1: Ik hoop dat er een verandering komt in het nieuwe seizoen.
0: Een kleine kans, maar die kans is te klein om nog de derde plaats te bereiken en dan voorronde. Die coach deugt niet. Jordi Cruijff heeft geen verstand van een
1: bestuur samen te stellen.
0: Te leiden. En omdat hij zijn vader zijn naam heeft, heeft Ajax de grootste fout gemaakt om hem als directeur daar te maken.
1: Nee, hij heeft een beetje geluk gehad dat hij in Barcelona goed presteerde, om eerlijk te zijn. En dan denkt men, oh ja, hij zal het ook ongeveer...
0: Wat heeft hij in Barcelona gedaan?
1: Ja, hij kon het misschien waarmaken, maar hij heeft de capaciteit niet.
0: Nee, Ajax moet gewoon realistisch zijn. Ze moeten een goede coach, goede bestuursleden. En
1: je moet goede...
0: Alleen de witte ex-witte spelers als coach of de positie. En die zwarte spelers die Ajax gemaakt hebben met hun laatste, zeg maar... Champions
1: nee,
0: League
1: maar,
0: beker, die zijn ze vergeten.
1: Weet u wat het is, meneer Jan? Je kan een goede coach hebben, maar als je geen goed materiaal hebt, kan je ook niet functioneren.
0: Ja, maar materiaal, voetbal is niet alleen dat je talent hebt. Maar talent moet je uit de spelers halen en je moet ze scholen. Voetbal is... net als een beroep waar je voor moet leren. Een bal schieten kan iedereen.
1: Ja, maar kijk, maar, materiaal moet ook de trainer kunnen begrijpen. Dat weet u.
0: Ja. Maar goed, en wat betreft Suriname, ik moest weer lachen. Suriname SVB denkt dat ze met de politici een afspraak kunnen maken... om toch die diaspora-spelers een aantal te laten spelen met een dubbele nationaliteit. Nee, Lailes, hoe heet die? Wienerschaal, noem maar op. Er zijn mensen in Suriname, oud-voetballers. Cole Visser als oud-coach.
1: Maar meneer Jan,
0: die de coach kan bijstaan. En die clubs daar kan bijstaan.
1: Die
0: clubs in Suriname moeten met deskundige clinics hun spelers op hoger niveau tillen. Dat moeten ze doen.
1: U weet het zelf, de jeugd luistert niet meer, weet u.
0: Nee, maar kijk, voetbal is business. En die jongens die daar spelen en dames... die moeten op een goede manier gecoacht worden. En dat gebeurt niet in Suriname.
1: Het is zoek.
0: Ja.
1: Het is zoek.
0: Van die clubeigenaars. Bijna alle clubs heeft een eigenaar in Suriname.
1: Ja.
0: Maar het is om de status. Maar ze investeren niet in die clubs.
1: Dat is zo. Daar ben ik wel met u eens. Dus.
0: Ja. Maar goed.
1: Okay.
0: Ik hoop dat... hoe heet het... We zullen zien, zondag speelt Ajax weer, toch? Alle wedstrijden zullen
1: Dan moet ik even voor u kijken. Ajax speelt een...
0: Alle wedstrijden worden zondag gespeeld.
1: Even twee tellen. U hoort het zo meteen van mij, wanneer ze spelen.
0: Oké, maar er is een andere beller, ik ga ophangen.
1: Klopt, dank u wel.
0: Volgende keer.
1: Ja. Oké, dank u. Goedenavond, u bent de volgende beller.

0: uit Roemenië.
1: Ja.
0: Die is ook al een ja, kijk in het tennis gebeuren, dat zeggen ze van de veteranen, hè.
1: Ja, ja.
0: Zowel bij de vrouwen als bij de mannen.
1: Oké.
0: Zij heeft gespeeld, want ze gaat ook afzwaaien.
1: Mm-hmm.
0: Maar tot nu toe heeft ze het goed gedaan. Want ze zit nu ook al in de kwartfinale. En dan gaat zij spelen tegen... Dus die Roemeense gaat spelen tegen Coco Gauff, de Amerikaanse.
1: Oké.
0: Okay. De nummer 4, die Poolse, die heeft gewonnen van die andere Amerikaanse.
1: Mm-hmm.
0: Ook in 2 sets. En de laatste, die zijn dan een Oekraïense, die speelt dan tegen een Kazachstaanse. Dat is ook een favoriete speelster.
1: Ja. Yeah.
0: Die Kazachstaanse. Als zij loopt, ze loopt precies als John Wayne. De loopstijl vind ik mooi. En bij de mannen, ja, bij de mannen is het ook ja, op en af. Je ziet het hoe de Italianen die spelen heel ja, correct. De nummer 1 van de wereldranglijst.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft alle toernooien tot nu toe gewonnen.
1: Okay.
0: En hij doet het ook prima. En ja, basketbal. De Lakers, ja, jammer voor ze. Ze hebben geen enkele wedstrijd gewonnen.
1: Oké.
0: Okay. Ze hebben verloren van Oklahoma. Oklahoma die gaat nu naar de finale. En die moet het dan opnemen. Ik denk als het allemaal mee zit tegen San Antonio Spurs of Minnesota.
1: Oké.
0: Okay. Dus ploegen die moeten nog spelen om te kijken wie eruit kan, want hun stand is gewoon 2-2.
1: Okay.
0: San Antonio staat nu op 3. Mm-hmm. Was 2-2, het is nu 3-2.
1: Okay.
0: Maar de Lakers die zijn eruit. Oklahoma gaat door.
1: Oké. Okay.
0: En dat zijn dan de Western Conference. En de Eastern, daar is het ook zo spannend. Die speelt tegen, even kijken, Detroit speelt tegen, ik dacht tegen Atlanta, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, in elk geval, die twee moeten nog spelen tegen elkaar. En hun scores zijn ook niet zo hoog.
1: Mm-hmm.
0: Want daar is New York, die is al door. Die staat nu ook al op 4 punten. Dus die is al door naar de finale. Dus het is de strijd gaat okay. Tussen Detroit en Cleveland. Ja, Cleveland.
1: Okay.
0: Dus daar staat er 2-2. En vandaag speelt Detroit tegen de Cleveland.
1: Okay.
0: En ik denk, die andere wedstrijd moet ook deze week gebeuren. Dus nou, dan kijken ze wel
1: okay.
0: wie er uit de bus komt okay. Qua winnaar.
1: Okay.
0: Dus het is zo spannend.
1: Maar mag ik even vragen, heeft u zelf ook getennissen?
0: Ja, tennis? Nee, niet echt tennis. Ja, je weet op school, dan doe je dat soort dingen wel, hè?
1: Oh, oké.
0: Okay. Met een sportdag en zo.
1: Nee, omdat u zo leuk vertelt en kijkt naar de competitie van de tennissers. Weet je,
0: ja,
1: vandaar die vraag eigenlijk.
0: Ja, nee, maar tennis heb ik altijd van gehoord. En ook met slagbal, hè? Slagbal.
1: Weet oh.
0: In Suriname was het slagbal.
1: Ja, en, met de honken, ongeveer 5 honken,
0: ja,
1: dacht ik.
0: Ook.
1: Ja, okay.
0: Ja, en tennissen, maar
1: mm-hmm.
0: Ik heb het tennissen hier opgekrikt via meneer Willem Duis.
1: Oh ja.
0: Want
1: ja,
0: die
1: ja.
0: Kon het zo mooi uitbeelden. En ik zat echt met mijn lippen zo naar die man te luisteren.
1: Ja, ja.
0: Okay. Echt wel, dus vandaar.
1: Ja, ja, ja, oké.
0: Okay. Altijd geweest.
1: Oké, okay, leuk.
0: En zoals het voetballen ook. Voetballen vanaf Suriname, mijn jongste broer.
1: Even kijken, u vroeg wanneer Ajax speelt zondag tegen Heerenveen. De stand in de Eredivisie is PSV. Met 81 punten, nummer 1. Tweede is Feyenoord met 62. En derde is Twente met 58. En daar hebben we vierde NEC tegen 56, met 56 punten. En Ajax op de vijfde plaats met 55 punten.

Ik had een, ja, ik heb hem weer. Ik zie dat Quentin Timber en Igor Paxio kunnen deze zomer vertrekken van Olympic Marseille. Volgens de Liquid zijn er concrete aanbiedingen binnengekomen voor deze twee voormalige Feyenoorders, nog voordat de transfermarkt officieel is geopend. De belangstelling komt op een moment waarop Marseille financieel onder zware druk is komen te staan op een ingrijpende reorganisatie. Dan heb ik even kijken. De NOS onthult WK-analisten

0: nieuws hebt, als u thuis heeft, wat nieuws heeft, kunt u even bellen, want we hebben nog ongeveer 16 minuten. En dan lees ik even nog even over de Spaanse bondscoach. Daluf La Fuenta passeert grote naam in het WK-lijstje. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuenta heeft zijn voorlopige WK-selectie ingediend bij de FIFA. En daarin is ruimte gemaakt voor meerdere opvallende namen. De lijst van maximaal 55 spelers geldt dit keer als bindende voorselectie. Alleen spelers die zijn nu opgenomen kunnen straks nog delen uitmaken van het WK-kern van 26 man. Dan gaan we even een pokoe zetten. Want ik kan ieder moment gebeld worden dat ik de deur even open moet doen. Laat maar even kijken wie wij nog hier onder de knoppen hebben. En dan zeg ik goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ik heb even nog een vraag.
0: Ja, ja.
1: Mourinho, hè? Die vroegere coach van... volgens mij was hij toch bij Barcelona, of niet? Waar zit hij nu bij... In welke club is hij de trainer nu?
0: Ik zou het nu weten. Dan moet ik even voor u gaan googlen.
1: Want ik hoorde iets op een CNN, maar ik weet niet zeker of hij naar Real Madrid gaat of niet.
0: Dat zou kunnen, dat zou kunnen.
1: Dan moet ik terug gaan kijken en ik heb het zo even snel in de wandelgangen vernomen, dus ik weet niet zeker of het zo is. Maar ik dacht, misschien heeft hij wat gehoord of zo.
0: Nee, even kijken. Ik heb even wat gedaan, definitief. Vakgebruiken, nee, dat is niet
1: nou,
0: de...
1: Dan blijf ik luisteren, misschien dat er iemand wat weet of zo. Die meneer die belde voor mij.
0: Ja, meneer Jan.
1: Ja, misschien dat hij wat weet.
0: Kan. Dan hoop ik dat hij even kan bellen.
1: Oké, ja? Ik blijf luisteren.
0: Bedankt. Ja, ja. Ik kreeg net de boodschap dat hij naar Benfica is. Mevrouw Maminetta was dat, ja, klopt. Ik kreeg net de boodschap dat hij naar Benfica is. Dus ik hoop dat u geluisterd heeft. En dan zie ik dus dat Van Persie deelt emotionele boodschap met Feyenoord fans. En dat is, heeft de sociale media gereageerd op het veiligstellen van de tweede plaats met Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers richtte zich in een bericht tot supporters, spelers en medewerkers van de club en sprak zijn waardering uit voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. En hij zegt grote dank aan de supporters voor jullie steun en passie dit seizoen. Waar wij gingen waren jullie, schrijft Van Persie. De oefenmeester stond ook stil bij de inzet van de club. Zondag nog een keer alles geven voor Feyenoord doet hij op uitduel met Zwolle. Dat zondagmiddag om 14:30 op het programma staat al dus Van Persie. Dan heb ik Sparta Rotterdam komt uit tegen Sparta. De ploeg van Stijn, ja. Paul Simons wordt niet de nieuwe trainer van Sparta. Maar dus gaat dus een zoektocht naar...

gebeld door de muzikanten. En dan loop even door naar die glazen deur, En dan zie je, kijk, die meneer met die zwarte trainingspak, die staat bij die glazen deur. Daardoor moet je lopen. Niet waar die lift waar je hebt, door die glazen deur. En dan zie je daar die lift en dan druk je de vierde etage. Dan haal ik je zo bij die koffieautomaat. Oké? Okay?

Ja, en ik heb nog 10 minuten en ik denk dat ik even nog met oom William die paar minuten ga bellen. Of na de klok van 8, na de muziek kant, dan gaan we met oom William bellen. En als u goed geluisterd heeft, dat was het sportprogramma, als u goed geluisterd hebt, de muzikanten die zometeen in de studio komen, die, ja, laat me, ik heb muziek van ze gedraaid. Als u geluisterd had naar Oom Wilgo, heb ik ook opgenomen, dus het komt goed. Ja, nee, moet ik niet hebben. Nee, ik moet de muziek even zetten, dan haal ik even de mannen aan de, bij de koffieautomaat. Even...

0: waar de jonge oom Wilgo Willems. En dan gaan we even toch een mooie...
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en haast.

0: Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Soul-minded people, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend, want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam, DJ Blankie, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.

0: Bollen, Ring, Schut in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt, Bakkerij Bagu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ja, het is even wennen. Natuurlijk, het is de formatie. Laat me dit even stoppen. Het is de formatie, niet te vergeten, Wang Anu Brothers. Bra, welkom bij Radio Jamoreke. Welkom. Met wie mag ik eerst beginnen? U bent...
1: Ja, ik ben Gideon Walker.
0: Gideon Walker. En dan hebben we daar aan de andere kant...
2: Dinawi Rozenblad.
0: Meneer Rozenblad en onze grote artiest, zanger eventueel...
3: Chris Oosterwolde.
0: Meneer Oosterwolde en hier voor mij...
1: Bernard Abolloy, Bas Abo.
0: Bas Abo, oké. Wie heeft deze naam gecreëerd, Wa Anu Brothers?
1: Ja, Brangas, Odi Odi, vanuit de studio, Bra Ramon. Ja, ik ben Etri Walker, meer bekend als Etje. Ja, met Bar Odi, met Bar Odi. Ja, Wa Anu Brothers creëer door Miss Revy. Ja, omdat, ja, we, zeg maar, we op een stichting. Stichting Wa Anu Familie. En door Stichting Wa Anu Familie.
0: In Amsterdam?
1: Nee, in Suriname.
0: Oh, Suriname. Okay.
1: Ja, en stichting we op een Wa Anu Familie. En in Wa Anu Familie, dan we op een Winti Ben. Wa Anu Familie Winti Drong. En daarnaast dan, ja, Dora Afiri. A brother, Egwanga Langa, Tami Opo, Wa Anu Brothers. En Wantra Kona Ben, Dape Oogtu, Peking Fu Wa Anu. Wa Anu Peking, ja.
0: Oké, laten we bij die andere broer gaan. U bent ook zanger, muzikant.
2: Jawel.
0: Vertel iets over Yus Revy.
2: Ja, oké, okay, nogmaals. Odi, Odi Baradangasa, vanuit A Studio. Meneng na Noi, alias Alas Masap Mele Kappes. En mijn heb voor vertakken wel, want ik ben voor ons maatschap mee bij Play in Melody Travelers in Suriname.
0: Melody Travelers?
2: Ja.
0: Mooi. Oké, okay, want dan brother dat de...

0: no worden even omgekeerd ja en de abrawatra winspoede winspoetang mine na Bernata Boloi kondresa milek bas abo en mi ook toe na groep en mi de belast na a promoting voor a groep zo leek digitaal zo leek gewoon tapa Facebook alles dus a promoting voor kort samengevat mi de belast na dat die.
1: Oké, okay. Maar algemene vraag aan alle vier leden van de groep. Gaan jullie binnenkort hier optreden? Volgens mij begint Rai de Poku.
2: Om weer te beginnen, sana vraag broer, hier
1: optreden. Heb je begint te opjassen in Nederland?
2: Nee, dus voor duidelijkheid, op groep schreef je in Nederland.
1: Oké. Okay.
2: Ja, in Nederland een groep is de. Dus ja, inderdaad, want to optreden de voor een groep serie. Dus okay. Dat nemen we aan.
1: Oké, dan wordt er aan toe pokoe met de luisteraars Arki. En ja. Als er, ja, zeg het maar.
2: Ja, hoe de bezig wel, als geef ze bij Ramon draai, nou als geef ze hoe bekotiek ba. Maar hoe de bezig, nou nu nou een grote nieuwe CD zijn, we zoeken heel binnenkort naar Doro.
1: Okay.
2: Ja, we kunnen een live CD plus we kunnen een CD. Dus,
1: oké. Okay.
2: Ja.
1: Wat arkeer je aan toepoeken even?

0: En soma schrijf apocalypse eigenlijk.
1: Ja, apocalypse na kera. Ja, kera no de helaas moro in a systeem. Kera die no ayetra ben. Maar na kera be... Apo open art fube kot apocalypse na wano brothers.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar het derde pokoe.
2: Dit is naar Yamureke.

0: even na vierde pokoe. Dan kom ik zo terug naar de muzikanten. Wanneer is de eerste optreden van jullie hier in Nederland?
1: 4 juni.
0: En waar treden jullie op?
1: In Almere. En daarnaast hebben wij een verjaring. En daarnaast zijn we ook nog bezig op die dag. Dus op die dag hebben we 3 optredingen, bij wijze van.
0: In Almere?
1: In Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Almere, Amsterdam.
0: Almere, Amsterdam, oké. En met de trabrara voor Tjeripje, zo, Sade Play, Timbal of Zanger, ga je gang?
2: Nee, wanneer was de zoveelste optreden of in de plaats?
0: Oké, correctie, zoveelste. Ja. Maar, broeder,
2: de groep is al een tijdje bezig.
0: Broeder, kan je even je stoel anders schuiven, zodat ik ook kan kijken naar jou? Ja. En je microfoon naar je toe trekken. Oké. Ja, er zijn 4 microfoons die hier zijn. En je weet, als eentje naar je, met zijn rug naar jou is niet... Oké, nu is het goed. Dus even, sorry hè, mijn correctie. De zoveelste optreden. Ja, een scherpe muzikant. Oké, vertel een beetje hoe lang jullie, van jou weet ik al, ik heb het al jaren, Generous, Timbo voor, noem maar op.
3: Ja.
0: Limbo. En Limbo was een favoriete groep van mij.
3: Oké.
0: Okay. Weet je, en misschien wel optreden voor de Brara Drape ergens, Bagaleli dorp, en dan met dat specifiek. En. Abraras Nessa Samikano, Alla Wiki, wat Abrara Beleja in de studio toe. Alla Wiki, Alla Woesta, Abrara Arki, Yamoreke, Isana.
3: Oké.
0: Oké. Mi Oru voetballer was volgens mij, maar dat was Oru voetballer voor mij. Dus. Wat voor terrip, Jesus? Wat je doet, zij je play teambal, sekseki?
4: Ja, en. Feitelijk een minalit zanger, maar ik kan play timbal ook toe. Ik kan sik-sikki, ik kan play scratchy.
0: Toch meer radeboom, toch meer radeboom.
4: Drum en zo. So, ja.

0: awa anu e was atrawang. Dus so mi de altijd na brada skins king if ama ubi je wansani altijd au aksimita fami fene if sa me si a plans di si so antori. Mm-hmm. Dus dame luku mi de soms wel kritis a brada safu pti so mi de wel kritis so le si kin scherp ma ya na dat e meka acha e potasan imbalans.
1: Moro stabil.
0: Jawel, dus ik ben er zie dat het begin bij voor anu brothers ja zo. Mira ama ski ski.
1: Oké, okay, mooi tori, mooi tori. Dat die naf mek a krakti goro.
0: Jawel, ja? Jawel.
1: Oké. Okay. En meneer met de witte pet, vertel ik je zo. Of zing wat zing ik hier de luisteraar, voor ze den bigi bel, want de arkeer.
2: Oké. Okay. Dan kan ik de wamp tjuang. Mon ak de wamp mooi shit aan mek denk.
1: Oké, okay, tjago pipa.
3: Blaka makami wero, fayati de dengere. Blaka makami wero, fayati de dengere. Maisana bi kloro, maisana bi abiyang. Blaka makami wero, fayati de dengere.
1: Moiste, moiste, moiste.
2: Is dat nou af de vier if me?
1: Okay.
2: Die mo praat die jap tjie so die desma.
1: Oké, okay, gide de
2: verstaan
1: dat
2: hier.
1: Yeah.
2: Wat nou roet snap het ook?
1: Ja toch,
2: mooi zo. Dus roots une liburuts nooit.
1: Nooit.
2: We leven ja, dus lek fauleri, dat zo wel leer trouwen baka. Daarom ik was ik de feng.
3: Ano leri milero, mana sabi mi sabi. Ano leri milere, mana sabi mi sabi. Leri mileri mtisa maini. Leri mileri mtisa maini.
2: En je verstaat toch bij pa?
1: Ja, alibi na leri.
2: Ja, toch, na leri. Toch, dus dan gaan we leri toe. Maar dat je wandu abida, we proberen voeler de wandi dan nou baka.
1: Oké.
2: Bek de asem sane guang alanga.
1: Mooi tori. Dan mo gona vijfde poko ook toe, wat mi best op na vier.

0: dus over Jorka. Maar te iedereen nanga, sanas ma etaki te iedereen nanga dagu na Jorka.
1: Hij is een soort kleur dagu. Hij is een soort kleur dagu.
0: Oh, soort kleur dagu.
1: Ja toch, je hebt soort kleur iedereen van wit dagu van een blakke dagu.
0: Nee. Maar met taxa den tras sama etaki. En den taki ook doet ja in Holland, de weet is maar. De tak juist iedereen aan het dago, dat want dat deurwaarder ik kon hij mofodoro. Toch?
1: Ja. Yeah.
0: En de vossen, als je droomt met vossen, vossen toch, is dat een vossen?
1: Nee, ik heb misschien kunt u maar uitleggen wat is dat.
0: Oké, is want dago na wan langa slanga bakka, langa wan langa tere, het is van poespoesie toe. Maar iedereen aan de san dat die, san betekent dat die dan.
1: Iedereen had dit zandat, dit is dagu. Lek van dit tak dagu, Jorka, maar dat met tak, hij is een kleur, iedereen.

0: Dus als ik het zo begrepen heb, is dit de andere gedeelte in Suriname.
1: Ja, deze Sheita. Sheita zingt Aisha Disi, broer. Ja, hij is in Suriname. Dus.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, we arken door.

0: Yeah.
1: Tapatra asi di fusawo iso begito.
0: Yeah.
1: Ya pon tu poku da pekani ka wil waran desma edegideng. De steek banang adisier hè?
0: Ja, nee, ik heb nog eentje staan.
1: Oké.
0: Ik heb nog eentje staan, hoe draait dat hij dan? Wat, ik heb nog een kwartiertje.
1: Want tapa adisi tapa si di jamino singi.
0: Oké.
1: Dus je vio André, want zelf mij den poer en dat pe tapa sa de mambe sorry net.
0: Ja, mi abi one ja so pe papa ja wacht ik over
1: adustimo van New York singi mi singi dafe.
0: Oké. Wacht ik samen aan een bogel.
1: Ja toch.
0: Oké. Wacht ik kom draaien last toch.
1: Ja.

0: Ja, en feitelijk, apokodisi, miereng heel anders tetraben beplein. Maar dan, miko denki taki, boy, afasta apokodisi play ametak nangami. Maar dan, na in misribi, dan mi kis bepaalde woorden ook toe voor asem apokodisi. Dan mi tak, eino, mogo kot apokodisi, dan mo pot de woorden sa den bigis maf mi chakongi mi ook toe derbij. Dus na zo'n kompota pokodisi.
1: Oké, mooi tori, mooi tori. Broeders, ik heb vier broeders hier waar ik eigenlijk allemaal respect voor heb. Want bepaalde pokomi loop ook toe, me bij dansvoeren, me bij garden dansen, maar we hebben nog 9 minuten. Waar kunnen de luisteraars de leider ontmoeten, onder welk nummer? Mega nummer bekend, dan schrijf ik het ook op, want als de bel me op, dan moest man tagitak zo'n nummer.
2: Ja, de luisteraar kan vinden een nummer, een contact via 06 16 60 59 44. Dat na mevrouw Ria Lefon.
1: Lefon?
2: Lefon.
1: Nefan. Oké.
2: En een nummer van Misrefi, 06 86 45 73 55. Dat na nummer voor de heer Etiri Walker. Is een solo.
1: Brothers.
2: En ja, Sumadi tapa Facebook kan vinden alle de link dat je Wano Brothers link. Ja. En ja, me bar Odi na alle de brada de Biggie man sang na baka Wano Brothers. Ja, mino makar alle de link. Ja, traumatak no in afkar mineng want dan asan nom chama jarusu. Maar brada roba
1: de uno sab jarusu o sab lobby.
2: Ja. Brada roba teka big up. Ya. Na mo shu mi kondo roja ina station. Na radio station mi komita nga lobby brada. Dus dan mesena a odigi alla den trauma den trapoku brada.
1: I forget wasadi. Wasadi. Brood, brada Roba, een voorgangster die bij de vaste arkiman voor een station is.
2: Ja.
1: Dat u vergeten.
2: Ja, sociologie, correctie. Dat want dat ik

0: Wan Sweet Odi, Uwe Kong en Uwe Gwebaka. Brother Ramon, bedankt. De Arkima Alasma Lobby. Salut.
1: Me bara Alasma Odi. Me bara brada di Krakau Baka Jutaku be mande jati de. Me bara me gya Bigi Power. Me bara ala deng Lobby Bradaf Masranang. Faral mi leider da pe Jeff Piconi. Me tika power tu an. Mi tika blessi fa padati. Dus dan mij bara padat ook toe aan Biggie Bar Odi.
2: Ja, kappers Baron Sweet Odi, Alasma. En nogmaals bedankt ook toe den bellers. En bedankt ook toe Basi Raman, ook toe de Rafe in de studio. En mij hoop taki vanaf nu. Go met te lek umamblo gadogu ablo dat usatango sofara nanga usrefi nanga alobi.
1: Natuurlijk.
2: Odi, Odi.
1: Maar op tjuwaite en mij big up. Abarada Etje, fa agua porta kube mande jati de des. Etje teki power ook toe her, les
3: ja,
1: peki.
3: Ja, lobby, lobby, lobby. Mensen, mensen, grand tangi, nanga su lobby furamon. Ja, ala den trawan sang, no me ma fena okasi fu bel, maar usaptak udin de memere. Heel binnenkort dan afaya uledi fu ra, in a radio station ja, fu wa anu brothers. U de bezig e potu an patu na faya, a patu, a de fukba. Mensen, de wanyang, fa patu, wo geniet fa patu. U hore na memre, wa anu brothers.

0: gedrag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
0: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Redacteur Sander Zuurhaken over de politieke wil.
2: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
0: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Carina.

0: FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Showbiz Forever presenteert met trots op zondag 1 november in Imperial Event. Showbiz Reunie met de winnaars van de Songfestivals van de jaren 80. Kan je nog heugen hoe het aan toe ging? De sfeer, de gezelligheid en alles eromheen. Met vertegenwoordigers van onder andere de Louise School, de Graaf van Sinsendorf School, de Verwijn School, de Selecta School, de Comenius School, de Rietveld School, de Lewens School, de Koenders School, de Simons School.

prachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourzakkulturu.nl. Ook via www.yourzakkulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-88.

Travelers, El Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. En Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam, Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358. Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

Etje Walker en Seki Konde. Afonsi CD voor een jong groep aan die zee. Konadoro, verklaring. Dat na een nevo aan Rocco die zee. Wat CD na een negi stampo Rocco, zo lekker.

0: Ja, perché moeite mee met al je
1: Wahalo brothers, die alle jubilisiri verjaar onze organisatie. U en boek aben plus 31 616 605 944. Missie Levant. Na Edgar Solo Walker, taboe, plus 31 686 457 355.

Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15 en op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bagoe.

Hey Soul-Minded People, Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent live

0: Entree 15 euro. En na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Je luistert naar...
2: Ja, en dan u luistert nu naar...

lekker zwingen. Ja, ja. En ik moet u eerlijk zeggen, we gaan een van die pokus van Wa Anu Brothers even draaien. If

0: En natuurlijk, dan hebben we moeder onder de knoppen. En dan zeg ik, goedenavond moeder.
1: Ja, goedenavond Rama, daar ben ik weer.
0: Ja, ja.
1: Het is nou over 9:30, ja, zo'n beetje, 3 minuutjes over 9:30. Ja. Daar ben ik weer, goedenavond. Allemaal, allemaal goedenavond. Voordat ik begin, wil ik dan eventjes een gebedje voorlezen.
0: Ja.
1: Van, het is woordelijk. Laat ook mij uw stem horen, God. Bevestig mij. Geef mij kracht en toekomstperspectief. Wanneer ik mijn weg ga door het dal. Dat ik steeds weer de berg op mag gaan. Met Jezus als mijn lichtend voorbeeld. Dat ik uw ja-woord mag beantwoorden. Met mijn ja-woord. En mijn naaste, amen. Oké. Okay. En dan nu begin ik met lof aan de Heer. Kom en zing de lof van de Heer, iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is. Hef uw handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer in zijn heiligdom op de Sion.

lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik heb een liedje gekozen voor vanavond. Dat is.

0: Sein Name ist heilig, der Himmel Firmament macht seine Ruhe und bekennt seinen Ruhm, bekennt macht seinen Ruhm, bekennt. Bethlehem an, Bethlehem unser Herr, mit tiefer Ehrfurcht wird stets sein Name genannt, und ewiglich gerühmt, und ewiglich gerühmt, und ewiglich gerühmt. Das war es für Ramon.
1: Ja, Mutter, danke dank wel.
0: Dat ik dit weer mag doen. En dan ga ik nou groetjes.
1: Ja.
0: Groeten. Raman komt straks gezond en wel weer thuis.
1: Dank u wel.
0: En voor straks wel te rusten.
1: Dank u.
0: Is je collega al weg?
1: Ja, die is al weg, ja.
0: Oké, okay, dan groetjes, groetjes collega. Want jullie alle straks wel te rusten. Tot de volgende week weer met Gods wil, Raman.
1: Ja, ja,
0: tot de
1: zeker.
0: Volgende week weer.
1: Dank u.
0: En groetjes aan meneer FIFA thuis.
1: Ja,
0: dag
1: ja.
0: Meneer FIFA Faitang, Alassani Boe met u. Zo'n lief, alles goed met jouw dochter lief ook. En tot de volgende week weer met Gods wil dan.
1: Okay.
0: En dan, meneer Soeteke is Suriname, Dulcie. En tante Mau, mevrouw Cedar, of ik weet niet waar ze naartoe gegaan is. Het is zeker... Op vlucht naar Suriname weer, hè? als je niet in Nederland bent,
1: yeah.
0: Ik was er lang. Ik wil het echt alleen hoor.
1: Okay.
0: Doei. Dag, tante Loes, hoe gaat het met die groetjes.
1: Oké.
0: Okay. Mevrouw Ursula Arsidi. En veel liefde en kracht. Helen en meneer Jan, hoe gaat het mee? En vrouw Carmen. Meneer en mevrouw het raam. Dag, meneer Burleson, Marcel en Rinja, Ingrid, Edna en Nootje. Dag Shirley, hoe gaat het mee? Heb je gezellige moederdag gehad en alle andere moeders zo? Gezellige moederdag, hè? Verwend de vader lief.
1: Oké. Okay.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man. Op het gebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
1: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht is.

0: afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaien stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lintveld in Suriname vanuit Paramaribo. Carlos, groet je even.
1: Ja, Tim, ook aan jou een goedenavond. Ook de luisteraars groet ik dus vanuit een regenachtig Paramaribo. Want het heeft de afgelopen dagen hier enorm geonweerd. We praten over een super El Niño. Dat wil zeggen heel veel neerslag. En vooral in de morgen zijn we dus gewaarschuwd dat we dus op veel regen mogen verwachten. Dus dat is eigenlijk hot topic in Suriname. Dus dat is wat we voor nu aan gelijk willen aangeven. We groeten de luisteraars die het allemaal dus volgen. Ook hier in Paramaribo volgen ze het dus ook via het internet. En ik denk dus dat ze toch dan zo weten van wat wij dan ook zo delen met het publiek. En dan aan de andere kant is het dan zo dat de mensen in Nederland, onze Sranamangs in Nederland, ook zo hun verbondenheid kenbaar maken. Door ook naar ons te luisteren en ook zo te weten wat er eigenlijk in Suriname gebeurt.

0: waarbij het water even blijft hangen. Je weet toch? Maar in Suriname is het een beetje anders, hè? Vooral na 2006. En ik haal 2006 aan als een soort een turning point. Toen hadden we een Falawatra hier, waarbij grote delen van het binnenland onder water is gelopen. En je zou willen zeggen van, maar dat gebeurde in het verleden ook al. Ja, het is inderdaad zo, maar zo hevig was het nooit eerder geweest in Suriname. En toen had je dus dat er vanuit de overheid werd aangegeven van, luister nou, we gaan ervoor zorgen dat de mensen naar hoger gelegen gebieden gaan. Dus niet 50, 60 mensen in een dorp hier en 100 mensen in een dorp daar. Maar dat men eigenlijk een, gebieden wilde clusteren, ontwikkelingscentra wilde maken. En dan praat ik nu al over iets van 20 jaar terug. Maar het is er niet van gekomen. En vooral het binnenland nu. We praten over Paramaribo, maar het binnenland wordt nu ook hevig getroffen door deze regens. En men verwacht toch het ergste. Het is dan wel zo dat er nog geen sprake is van evacuatie van personen. Maar vanuit het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor de Rampenbeheersing, met kolonel Jerry Snijgaard, is toch wel aangegeven dat er mogelijk een hongersnood, nou, geen hongersnood, laten we zeggen.
1: Watersnood.
0: Dat er voedseltekorten kunnen gaan ontstaan vanwege deze watersnood in het binnenland. En met name die gebieden in het zuiden, die gebieden waarin dus de inheemse gemeenschappen wonen. De mensen leven van hun gronjang, hun kostgrondjes. En als ze daar onder water is gelopen, dan vreest hij toch het ergste. Ik heb een collage van een persconferentie, welke de afgelopen dagen terug, nou, 2 dagen terug is belegd, waarbij de minister van Openbare Werken, Stephen Zhang, aan het woord kwam. Hij heeft dus wel het een en ander aangegeven wat betreft achterstallig onderhoud en zo. En dan komt ook aan het woord Jerry Snijgaard. En er is zoveel te zeggen over achterstallig onderhoud in Suriname. Maar ik denk toch dat na dat fragment, dat we er dus toch erop terug kunnen komen. Dus laten we even gaan luisteren naar dat fragment van minister Stephen Zhang en kolonel Jerry Snijgaard van het NCCR.
2: De vooruitzichten, dames en heren, zijn niet zo mooi. Er is veel regen voorspeld voor de komende 5-6 dagen en we houden het nauwlettend in de gaten. Er is op het moment sprake van een super El Niño en de gevolgen kunnen zijn extreme regenval en of extreme droogte. We werken in ieder geval nauw samen om de meest kwetsbare huishoudens te identificeren die onmiddellijk een hulp nodig hebben. En op dit moment zijn onze teams van ORO en de bestuursdiensten op het veld om een evaluatie te maken van de meest cruciale plekken. Ook NCCR is bezig met het binnenland, waar een voedselschaarste dreigt vanwege regens en er is zelfs sprake van een cassaveziekte. Er zullen mensen geëvacueerd moeten worden. Er is een speciale noodlijn ingesteld voor de meest acute gevallen. U kunt bellen of appen op het nummer 844-2646. Ik herhaal, het nummer 844-2646 is een speciale noodlijn. Alle beschikbare pompgemalen gaan draaien op maximale capaciteit. Dat hebben we besproken met de ministeries LVV en RO. Die ook een aantal pompen en sluizen is nog niet beschikbaar. Maar we kijken naar samenwerkingen met de private sector. We hebben al een aantal ondernemers die hun graafmachines ter beschikking hebben gesteld. Maar we roepen de particuliere sector op voor samenwerking. Indien u beschikt over mobiele pompen, graafmachines, geeft u het AUB door, zodat we kunnen registreren wat ter beschikking is in geval van nood. De sluiswachters en pompbedieners hebben de opdracht om extra alert te zijn. En de sluizen en pompen op tijd is landelijk en we werken de planning af, maar we zullen de zwaarst getroffen gebieden voorrang geven. Scholen en ziekenhuizen hebben ook voorrang. Wij betreuren het dat een aantal scholen gesloten

0: te zijn vanwege de zware regenval. We proberen dat zo snel mogelijk te verhelpen. De presidentiële commissie voor renovatie en bouw van scholen is ook aanwezig en zij gaan meehelpen met het probleem bij de scholen. In het verleden zijn er reeds een aantal plannen gemaakt voor ontwatering van diverse delen in Suriname en we gaan ze bij elkaar plaatsen en we gaan het aanpassen aan de huidige situatie. Het doel is om te komen tot een strategisch meerjarenplan om het gehele afwateringssysteem van de kustvlakte aan te pakken. Tegelijkertijd gaan we strenger optreden tegen vervuiling. We gaan niet langer tolereren dat onze infrastructuur wordt verstopt. Er komen zware sancties voor het illegaal bouwen boven kanalen en het dumpen van vuil in onze waterwegen. Het valt allemaal onder onze kringcontrewetten die naar DNA zullen worden gestuurd. Waaronder ook de wet op statiegeld. Ik weet raak en zal moeten slopen als u bouwt zonder een bouwvergunning.
1: De specifieke vraag van welke dorpen zijn getroffen door het hoge water zijn merendeels de dorpen in het zuiden van Suriname en we zouden kunnen zeggen de inheemse dorpen. En dan gaat het in deze om Apetina, Palumeur, Kwamalasemutu, Alalapadu, Dorp Sipaliwini. En zo zou ik nog een aantal kunnen opzommen, maar het gaat praktisch om de dorpen in het zuiden van Suriname die getroffen zijn. Dat zijn de dorpen die het meeste gebruik maken van ground food, dus grognang. En die dorpen maken dus daar gebruik van. Wat we nu zien is dat er ook een stijgend waterpeil is aan de Tapanahoni rivier richting het noorden, dus Tapanahoni aansluitend op de Marowijne rivier. En dat is het Paramakans gebied. Dat gebied, daar zien we dus dat het water ook al begint te stijgen. Het loopt namelijk van het zuiden naar het noorden. En we kunnen dus verwachten dat daar hoogstwaarschijnlijk ook wel problemen zullen komen met de kostgrondjes van de mensen. De scholen, die zullen hoogstwaarschijnlijk in een naam van Loka Loka is altijd een van de pijlers van ons, omdat vaak genoeg Loka Loka getroffen wordt. En als eenmaal de school van Loka Loka onder water begint te lopen, dan weten we dat het aardig problemen oplevert. Dus vooralsnog is het nog niet zo dat we praten over een niet handelbare situatie. De situatie is op dit moment wel handelbaar. Wat doen wij? De minister heeft aangekondigd dat er een team, een crisisteam wordt gemaakt, waarbij de mensen gaan bekijken welke stappen moeten worden ondernomen. Het zou erop kunnen lijken dat het alleen om de kuststreken gaat, maar in deze gaat het om overal waar er problemen zijn, zal aangepakt worden door dit crisisteam. We hebben informatie gehad over het weer, over neerslag dat gaat komen, et cetera. En het is natuurlijk van belang dat het gezegd moet worden dat elke burger heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Je hebt ook een manier waarop je moet letten dat die ijskas, dat jij het zelf omhoog zet wanneer er water komt. Want anders ga je gewoon, die ijskas gaat kapot en het zijn meestal de dure spullen die dus kapot gaan. En ik wil ook voorstellen dat in dit kader dat de mensen rekening ermee houden, dat er ook zandzakken, dat je alvast zandzakken gereed begint te maken en die voor je deur plaatst, waardoor de influx van water minder wordt.
2: Dus ja.
3: Ja.
2: Ja, dat was dus dat fragment dat we gereed hebben gemaakt eigenlijk. Ik haal hieruit een aantal zaken. Het heeft te maken met een onderhoud, achterstallig onderhoud vooral. De persconferentie heb ik zelf ook in zijn geheel gevolgd. En daaruit blijkt van dat de minister praat over achterstallig onderhoud van 10, 15 jaren, 20 jaren oude gepompen en gemalen die al de hele tijd vervangen moeten worden. Verder is het ook zo dat we zelf ook weten dat er een creditline is geweest van de Indiase ambassade.

0: of achterstallig onderhoud of machines zijn defect. En op een gegeven moment zit ik me af te vragen van, nou wordt er wel goed beleid gemaakt daarop om toch wel ervoor te zorgen dat je, hoe zeg het weer, je toch wel financiën beschikbaar stelt voor het onderhouden of het blijven te laten functioneren van vitale onderdelen die toch wel belangrijk zijn. Dus ik denk dat Suriname daarmee worstelt. Al 50 jaren doen we dat. En jou moet ergens beginnen, Tim.
1: Beginnen. Het is eigenlijk
0: ja,
1: we nu...
0: moeten ergens beginnen.
1: Ja, kijk, als je nu moet beginnen... Kijk, verschillende mensen hebben onderzoek gedaan naar... Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld moderne westerse landen...
0: Ja.
1: En eigenlijk die westerse landen zelf lopen een beetje achter. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar China en zulke landen. Deze landen zijn nu pas op zo geweldig gaat. En waar het ook niet zo netjes is. Zie je twee dingen die er spelen. Collectief, no man is bang. Toch? Mm. Want soms deel ik ook in documentaire, toch? Je ziet gewoon... Ja. En,
0: je ziet gewoon de dingen.
1: Ja, ik bedoel, je ziet gewoon een wirestraat die voor naar plastic zakken door die tap straat. Iedereen loopt gewoon langs, nou, maar in Spanje. En je ziet ook niet, 9 van de 10 keren zie je ook niet dat er een buurtcollectief bij elkaar komt en die zegt van hey, elke week op piek alasani. Waardoor. Beetje bij beetje mensen gaat aanpassen aan de moshitak. Hey, die straat is schoon en het is altijd schoon, dus kom nog vriends aan
0: ja.
1: En al gooit men dingen, dan om het op te ruimen, is het dan gemakkelijker omdat je het onderhoudt. Oké, okay, wel, dus men zegt van onderhoud, nou in dit soort kondre, ja, is een vies woord. Maar het probleem met de afwatering in Suriname is een samenhang van... Een heleboel verschillende dingen. Eén, bijvoorbeeld, sowieso een Mekinyang, maar dat ga ik straks uitleggen. Maar het andere is, Isap, ja, nu is het een beetje beter, maar je weet hoe het vroeger was. Allemaal bij vriend Bakkie uit Wagi, om en zo te en op den duur, alle afwatering, al die riolering en alles, werd...
0: Het raakt verstopt.
1: En, je weet...
0: en dat maak je nog steeds mee, hoor.
1: Ja,
0: dus minister die sprak erover.
1: Maar nu is het...
0: Ik heb het met eigen ogen ook gezien.
1: Ja.
0: Possie berekent dat deze dingen gebeuren in de jaren 70 en zo. Maar dat je nog oude ijskasten of wasmachines ziet in lozingen. Dan zit je zelf af te vragen van waarom hebben we onze kinderen naar school gestuurd? Of waarom zijn onze ouders naar school gegaan? Want dit soort van dingen leer je ook toch? Dat lukt niet zo kan.
1: Ja, klopt. Maar leren is één. Maar je moet ook de faciliteiten creëren voor mensen dat ze meegaan met die nieuwe weg. En dat die faciliteiten ontbreken. Je zou wel weten, kijk hoe vaak men initiatief heeft genomen om vuiltonnen en al die soort dingen in de stad te zetten. Maar wat is het eerste ding dat gebeurt? Je waka je koshi desan, de ton voeru. Of ze worden niet op tijd geledigd. Wat zeg je?
0: Despantinoko.
1: Ja toch, dus daar is het wel mooi dat je 10.000 ton in het land hebt gezet. Maar als je nog legi desan, dan gaan mensen toch op den duur dingen weer op straat gooien. En... Dan zie je op den duur dat die tonnen verdwijnen plotseling. Of ze gaan kapot of een of ander zaakje.
0: Ja.
1: Isabito. Maar goed, dus om even terug te gaan. Is een samenhang van situaties. Eén is het... de amor zo zoals ons maar de, laten we het zo zeggen. Daar worden er dingen op straat gegooid die rollen lopen vast. Oké. Okay. Daar heb je een tweede ding waar men dus elke keer dat men die wegen gaat asfalteren, dat men niet dat ding helemaal schoonschraapt en daarover gaat asfalteren. Men asfalteert gewoon over dat ding, lap die weg. En men asfalteert dus de straat, want vroeger was het zo, het trottoir was hoger dan.

0: Ik praat over Kommewijn en ook praat ook over Charlesburg. Het zijn een paar van die gebieden waarvan je wel ziet van nou, kijk, men heeft wel gezorgd voor een goede ontwatering bij het asfalteren of het herasfalteren van die wegen. Dus waar je het over hebt, ik ben die gebieden ook wel tegengekomen hoor. Waarbij het lijkt van, het lijkt op een snel ding, toch?
1: Maar dat
0: moet niet.
1: Maar je zegt je bent die gebieden tegengekomen, maar ik zou zeggen dat het 90% van alle plekken zijn die geasfalteerd zijn in Suriname over de afgelopen jaren. Ja. Als ze het nu correct gaan doen, dat is een andere zaak. I don't know. Dat zal jij maar zeggen, want jij zit er dichterop.
0: Ja.
1: Maar de meeste wegen, al die veel van de grote wegen, zie je dat het trottoir eigenlijk bijna dezelfde hoogte heeft als de straat. Vele plekken zie je. Dus dan nu ga je weer een heleboel geld moeten gaan spenden om het te gaan corrigeren. Toch? Dus het is een samenloop van een heleboel dingen waar het volk, de man is van annex en de ambtenarij of de mensen die bezig zijn. Zij een snel ding willen doen. Maar deze soort problemen zijn snel op te lossen. Weet je wat je moet doen? En dat is dat ding toch? Kijk, wanneer je een aantal ambtenaren gaat op dat ding gaat zetten, en of politici die dat ding gaan moeten uitdokteren.
0: Ja.
1: Naar punt 1 komen er allerlei dingen gaan, want allerlei dingen bij kijken, zoals, hoeveel gaat dat project kosten? Een soort money mika meki. Hoe snel kan ik het gedaan krijgen? Al dat soort zaken. Wat men periodiek in Suriname constant zou moeten... Nou, niet periodiek, constant eigenlijk. Men zou innovatie... contests kan je noemen. Een innovatie contest of een prijs.
0: Ja.
1: Waar je dus engineering studenten... En het hoeven niet alleen studenten van Suriname zelf te zijn. Het kunnen ook studenten van andere landen waar Suriname goed mee is. Bijvoorbeeld, laten we zeggen diaspora. Of je kan zeggen India of Nederland, Amerika, whatever. Kan je zulke mensen...

0: in Koninkrijk daar. En ja, uiteindelijk komt het weer.
1: Ja. Hier in de media heb ik dus toch wel kunnen volgen dat er een top ingenieur, hij is ook politicus, Frank Plever, die is dus, heeft toch wel de media opgezocht, of laat me zeggen, de media heeft hem opgezocht. Hij is van het ingenieursbureau Syntec. En de man heeft dus aangegeven van luister nou. Door de jaren heen zijn er zoveel studies gedaan. Waarvan de overheid heeft betaald voor die dingen. Maar er gebeurt niets ermee. En eigenlijk zegt hij van nou, wat er gebeurt ook op binnen de overheid, is dat je krijgt regeringen die komen. En wanneer er een nieuwe minister komt of een nieuwe regering komt bij met name openbare werken, dan is het telkens weer dat men weer een, hoe zeg het weer, opnieuw zaken moet gaan bekijken. Want eigenlijk de mensen die deskundig waren binnen het ministerie, heb je eigenlijk opzij gezet. En dan moeten de andere mensen zich weer erin gaan verdiepen. Maar eigenlijk heb je daarmee niets opgelost. En hij zegt dan van, we willen het eigenlijk niet oplossen. We willen eigenlijk gewoon politieke vrienden accommoderen op posities, maar eigenlijk de zaken oplossen zelf, ja, daar zijn we niet een...
0: Ja, maar...
1: hoe zegt hij?
0: Maar luister...
1: Hij merkt het niet.
0: Ja, klopt, maar Codé, hoeveel jaren... Om een jari lang aan Yushi tak. Maar dat is toch duidelijk dat men de problemen niet wil oplossen. Of men is... Ik wil niet eens zeggen dat men het niet wil oplossen. Soms... Kijk, in Suriname is er één ding. Mensen gaan op posten zitten en daar wanen ze zich een god. En dan, daarna willen ze niet meer naar andere mensen luisteren. Toch? Of de man is snap. Ja. Ze snappen bepaalde dingen niet. En ik vind het jammer dat... Want Yusabi, ik kan je... Laat me zo zeggen, er zijn meerdere keren geweest bij Yusref Shientak. Dus er zijn allerlei, er zijn allerlei mensen die op posten zitten. Eigenlijk. Die mannen hebben, die schoenen zijn te groot voor ze eigenlijk. Maar tedemaas doondrapen. Wanneer je eenmaal een post hebt, wat er eigenlijk. Dan, kijk, je moet het zo zien. Laat me zeggen, er is iemand die zo gaan. Ik heb dit vaker meegemaakt. Mino go in details, maar het was op high level. Ja. High level. Maar Surinaamse dingen. het ging over Surinaamse dingen. Oké, okay, we hadden een organisatie opgezet. En toen waren er een paar mensen die in het bestuur zouden zijn. Maar ik heb gezegd: luister. Leek, want jullie kunnen jezelf niet goed verkopen.
1: Ja, dus, je moet jezelf branden.
0: Ja, maar ik ga jullie een beetje bijtrainen op bepaalde dingen. Ga ik jullie wijzen. En dan hopelijk kan je binnen een paar weken of maanden kan je dus je nieuwe cv, je opgepoetste cv. Dus is op tele mij een bepaalde titel morgen gewichtig zaden in werkelijkheid. Oké.
1: Okay. Ja, ja, klopt.
0: Toen een organisatie zit die. En een strategie zou zit die Rocco. En die organisatie had plotseling heel veel invloed. Of tenminste, ja. Laat maar, dus invloed, een invloedrijke positie had die organisatie. Binnen de kortste keer heb je de organisatie kies in power, laten we het zo zeggen. Dus de mensen die ik daar heb geplaatst, waarvan ik hun cv heb gecreëerd, bij wijze van spreken. Ik heb hun...

0: kom, dan zeg ik van... Hebben jullie wel door aan wie jullie het zeggen? Ik heb jullie voor cv gemaakt. Jullie hadden iets. Ik heb dat hele ding... Ik heb letterlijk dat hele plan geschreven. Jullie cv gemaakt. De hele mediacampagne gedaan. De hele marketing en alles. dus... ik wil dit punt maken dat... Wanneer mensen een post krijgen... Kota kwam aan ons op niks. Of iemand weet een beetje. Maar door de politiek is hij omhoog gevallen. Dat Taman dit op een post begint hij te geloven dat hij werkelijk de slimste in de klas is. Dus dan komen er allerlei andere geniuses, superslimme mensen, ingenieurs, allerlei mensen met oplossingen. Maar die persoon zelf denkt, omdat hij die post nu heeft, kijk en dat is het verschil toch. Laten we zeggen, iemand heeft een bedrijf, een succesvol bedrijf opgezet, Isabtak Ai. En die man is miljonair, whatever. En die man heeft een heleboel dingen neergezet. Die man heeft een cv van hier tot ginder. Nou, op den duur kan je zeggen, oké. Okay, die is een persoon die, we gaan ervan uit dat hij van want to weet. En dat hij dus het heeft geëarned, toch? Verdiend.
1: Heeft een track record neergezet.
0: Ja, een track record neergezet.
1: Ja.
0: Maar een politicus kan gewoon slijmen en hij weet niets. En hij krijgt een post. Maar dan gelooft hij ook dus erin dat hij dus de beste persoon is en de slimste. Waardoor hij op den duur dan niet meer luistert naar anderen. Adviezen gaan oor in oor uit. Hij leeft in zijn eigen wereld. En dus zulke dingen gebeuren. Is dat toch de man tak... de man tak is aan... Anyway, dus... wanneer ze te veel power hebben, dan beginnen ze... Ze hebben het soms niet eens door, hoor.
1: Ja.
0: Want dan, ik weet niet of je zal het wel hebben gezien. Mensen die posten kregen. Normaal bereik de man morgen. Maar de man aan een post morgen plots. Dan zie je ze weer. Hé jongen, Carlos, voor elkaar jongen. Hé, voor elkaar, kom ik drinken een bier of dit of dat. Dan zie je ze plotseling weer. Dus ze zijn weer op aarde teruggekomen. Maar dan ga je hem vragen van. Zijn leuk jongen, die is dat. Dus die persoon is weer op de grond terechtgekomen. Maar hij is op een stoel zitten, de man. Hij zweeft naar loop toe. Dus dat is een van de zaken waarom mensen het niet willen of kunnen doen.
1: Ja.
0: En daarom zeg ik,
1: dus,
0: humble.
1: Ja, dus ja, humble blijven. Dus ik hoop tenminste.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zo.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden.

0: in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Kunnen denken?
5: Ja, maar dat is het probleem. Kijk,
4: ja.
5: Kennis opdoen door de jaren heen heeft te maken met een bepaald context. In welk context werk je? Mm. Als je in het Surinaams context werkt en je werkt alleen samen met Surinamers die dezelfde manier denken als hoe jij denkt. Iedereen was een one big family op dezelfde manier.
4: We komen van dezelfde school.
5: Ja. Nou, ja. Niet eens dat, want een heleboel van die mensen zijn internationaal. Hebben internationaal studie, zelf gestudeerd, zelf in Nederland en zo. Maar wat het probleem is, je gaat naar Suriname weer en je gaat in een bepaalde environment met gelijkdenkende. Begrijp je? En op den duur, misschien het eerste jaar, tweede, derde, vierde, vijfde jaar, zeg je van, we gaan dingen veranderen. Maar na 10 jaar, tak van jullie basaren. Isabito. Dus dat is het probleem. Dus die mensen hebben kennis en ervaring, langdurige ervaring. Maar je hebt daarnaast ook die innovatie nodig. Men maakt de grap altijd toch. Men zegt, als je iemand in 1880 had gevraagd, wat heb je nodig? Want iemand die met een paard had gevraagd, wat heb je nodig? Zou niemand je zeggen, we hebben een auto nodig. Ze zouden je zeggen, we hebben snellere paarden nodig. Begrijp je? Is de innovatieve persoon die met een heel

Legacy technology, ze noemen het legacy technology, dus hoe moet je zeggen? Technologie die zich al bewezen heeft in het verleden. Toch? Maar dan heb je daarnaast ook de mensen nodig die vooruitdenken en denken van hoe kunnen we dit beter maken of goedkoper, efficiënter. Maar als je die mensen ontbreekt, dan ga je met één ding zitten. Want onderhouden is altijd geld. En omdat

0: Dus wat zullen we zeggen van. Ik ben niet zo pessimistisch als Tim. Ik heb wel het gevoel. Ik hoop, laat me zeggen, ik hoop.
1: Ik ben
0: dat
1: niet.
0: het toch wel een beter. Je bent niet pessimistisch over de gang van zaken.
1: Nee, ik ben niet pessimistisch.
0: Met betrekking tot een.
1: Ik weet.
0: Je bent realistisch, zeg je?
1: Nee. Ik ben niet pessimistisch. Ik weet inhoudelijk. Dat 90% niet weet maar waarmee ze bezig zijn. En eigenlijk weet jij het ook, want je hebt ook in meetings en dingen gezeten. Peus Ref, Chitak. Eigenlijk naar Jumus Gos, nou tap aan ministerstoel bij wijze van praten. Dus jij bent misschien optimistisch, maar eigenlijk, als je werkelijk helemaal logisch gaat denken en ziet van oké, kom je even. Aan niveau van bepaalde man. Dan moet je eerlijk met jezelf zijn van we moeten er heel hard gaan bidden. Maar die dingen komen niet vanzelfsprekend, want in-house attack. En laten we even eerlijk zijn, in-house kennis nodig. En het wordt ook niet gekweekt. Toch?
0: Dus en ik hou van je zinsconstructie van zo net. Logisch gaat denken.
1: Ja, maar moet takete wansan. In-house kennis nodig. En het wordt ook niet gekweekt. En if mino ogon kontamara, en mi tegi wa minister tak, gratis komt er in de man. Samen taki. Ik kan los of tem. Boy, ik heb het druk, wacht die mobeli baka. 6 maanden later. Amano belly. Dus al zeg je, luister gratis. Ik heb een keer een wit man zover gekregen. Met dat kwam top wit man voor jou. Om gratis top ingenieurs in Suriname te trainen. Dus jongeren of andere mensen die geïnteresseerd zijn in telecom en alle soort dingen. Gratis. Boy. IT moon lang aan mijn doen bakken, minister. Ja, we gaan een Zoom call houden, dit is dat. Minister, maak me poor. Niet poor, want... Amman, netwerk. Dus je krijgt die witman die eigenlijk... Op mijn bedrijf, daar, man, tak luister, ik wil iets doen. Want ik ken ook een paar andere Surinamers. Dus ik wil iets doen, dus gratis. Me want draai want to trainingen. Al moet het gewoon via Zoom of whatever, maar we kunnen een aantal jongeren trainen. En die man is high level. Dus internationaal niveau is hij high level, dat zeg ik je al veel. Dus if a man go naar China is hij nog steeds high level. Dat gewoon. Alleen de minister, we moeten een Zoom call doen en this en dat. Boy, ik laat die minister zijn eigen directeur bellen. Zijn eigen directeur op zijn ministerie. Komt eraan. 8 maanden later is nog steeds niets gebeurd. Dus
0: maar voor de duidelijkheid, je hebt het niet over... wat je me hier zegt, is niet over deze regering, toch?
1: Vorige regering, deze regering, de regering daarvoor ook allemaal. Maar het zijn zelfs geen nul verschil.
0: Oké, want deze regering die zit 8-9 maanden.
1: Nee, maar de vorige regering... Dus, nee, maar dit specifiek geval was de vorige regering.
0: Oké. Voor de duidelijkheid.
1: Maar deze regering... zie je hier en daar ook hetzelfde gedrag opduiken. Helaas. Ik had eerlijk gezegd... meer verwacht dat er meer zou zijn gebeurd in de tussentijd. Aangezien er heel veel is aangeboden. Luister wat ik zeg. Aangezien er heel veel is aangeboden. Niet door de regering, maar door andere mensen die willen helpen.
0: Ja. Oké.
1: Begrijp je?
0: Dat is toch wel een nuance, hè? Andere mensen die willen helpen.
1: Andere mensen brengen letterlijk de oplossing. Of vele oplossingen. En men wil niet. Het gaat oor in, oor uit, de man is bang. Dus dat zeg ik. Al zeg je gratis zelf, de man hoor niet.
0: Ja.
1: Toch? Of het is niet op hun prioriteitenlijst. Toch? En natuurlijk kijk je...

verschillende politieke partijen binnen die regering. Daarom blame ik de president ook niet. Want ik zie, oké, de president, ja, probeert vanuit haar kant te kijken wat ze kan doen. Maar je ziet dat binnen de rest van de regering, die eigenlijk het werk zouden moeten doen, zijn er grote gaps om dingen te doen. En dat is niet eens het probleem. Het probleem is niet, als je geen kennis hebt of de kennis niet in huis hebt, kan je de kennis overal vinden. Maar je moet iets willen doen. Maar if je niet spang, dan, dat zeg ik, je hoeft niet alle wijsheid in pacht zelf te hebben. Maar je moet wel een open oor hebben om dus te kijken van oké, dit zijn mogelijkheden om de dingen op te lossen. Maar goed, dus Dus ik ben alleen, ik ben optimistisch in die zin van dat er externe factoren, dat er externe

0: Uma en heeft gezegd van nou, oké jongens, kijk, dit en dit en dit hebben we gedaan in de afgelopen periode. Beleid uiteengezet en plannen uiteengezet. En aangegeven van luister, nou dit gaan we dus oplossen. We hebben een korte termijn oplossing hiervoor en we zullen dus andere apparatuur laten halen. Niet eens een week daarna komt er weer iets anders. En dan is het de heer Gerald Pauro Regio, toevallig zit hij ook in het parlement. Die is oogarts van een eye care center van het Academisch Ziekenhuis. En hij zegt van luister nou, er is ook een apparaatstuk. Het moet verholpen worden. En als het niet zo snel als mogelijk gebeurt, personen die geopereerd moeten worden, een of andere aandoening zouden ze moeten hebben, die lopen toch wel de kans dat ze een blind kunnen raken. Dus dan blijven we weer bij dat aspect hier in Suriname, waarbij we het telkens hebben over onderhoud. Hoe dealen we eigenlijk daarmee? Want jij zei daarnet ook van nou, er moet eigenlijk geld ervoor vrijgemaakt worden. Binnen de gezondheidszorg is het weer misschien een beetje anders. Je hebt over de gehele linie heb je specialisten in verschillende ziekenhuizen. Ze maken gebruik van dat apparatuur. En als die niet stuk is, dan moet het ziekenhuis zelf ervoor zorgen van hoe het wordt opgelost. Wel, ik heb mensen hier horen praten, deskundigen, die zeggen van nou, eigenlijk is dat ding niet helemaal goed verdeeld binnen de zorg. Telkens pompt de Surinaamse overheid geld erin. Ik weet dat ten tijde van president Venetiaan er problemen waren bijvoorbeeld bij het diaconessenhuis, waar toen de toenmalige directeur de specialisten erop had aangewezen. Van luister nou, kom ook in met geld om apparatuur te vervangen. Toen was dat een probleem. President Boutersen is gekomen ten tijde van 2015-2020. Toen was het ook een probleem binnen de zorg. Er is toen 3 miljoen erin gepompt. En nu blijkt weer dat je telkens geld erin moet pompen. Maar ik hoor niet van specialisten dat zij zeggen dat ze een armoedig bestaan leiden. Die maken gebruik van de dienst. Ja, zij leveren hun diensten aan. Ze maken gebruik van de dienstverlening van de verschillende ziekenhuizen. Maar of zij geld terugstoppen om apparatuur te vervangen, dat weet ik niet. Dus dat is toch wel een groot vraagstuk. En ik heb toch wel van parlementariërs begrepen dat ze het toch wel anders willen zien. Dus ik weet niet of de situatie in Suriname anders is dan die in Nederland. Misschien dat je wat dat betreft me een beeld kan geven.
1: Tim. Ja, kijk. Ik weet. Sorry. Hier heb je een beetje andere werkwijze natuurlijk. Kijk, als het gaat om. Laat wat anders zeggen. Ino, maar vergelijk Jananga. Nee, Sranang. Begrijp je? Want alleen het zorgbudget van Nederland is 30 keer het totale budget van Suriname. Nee, sabi toch? Dus Ino, maar je kan die twee dingen niet gaan vergelijken. Want hier klaagt men ook. Hier is het ook een groot probleem dat de zorg veel te veel kost. Veel te veel kost. Hier is een. Verschil eigenlijk in dat noderen. Het kost gewoon te veel, alleen hier heeft men het geld nog. Of laat me het zo zeggen, hier kan men je als burger nog genoeg uitknijpen met belasting, waardoor de overheid nog genoeg geld heeft om het te kunnen financieren. Maar ja, dan mag ik klagen toe dat er moet bezuinigd worden, want dat ding vliegt. Het is gewoon 100 zoveel miljard aan zorg. Euro. Begrijp je? Dus je kan het niet vergelijken met Suriname. Het eerste ding wat je. Want dat zeg ik, in Suriname zit je met een ander vraagstuk. Er is geen geld om die dingen te kunnen. Er is geen geld om die dingen te kunnen. Goed te kunnen financieren. En ja,

0: Het probleem van onderhoud ligt niet zozeer aan gebrek aan geld per se. Want als men slim omgaat, kijk, en zelf, je zou bijvoorbeeld in het buitenland, bijvoorbeeld met buitenlandse verzekeringsmaatschappijen kunnen werken. Als de Surinaamse bedrijven het niet willen doen. Maar je kan met verzekeringsmaatschappijen werken die dan zeggen van oké, en ik ga ervan uit dat er zoiets zou moeten zijn dan in place. Waar alle apparatuur is verzekerd. En wat er dan gebeurt is, omdat de apparaten verzekerd zijn, gaat de verzekeringsmaatschappij je dwingen om periodieke onderhoud of een persoon of ja, dus een bepaalde protocollen en richtlijnen aan te houden. Zodat dit apparatuur niet. Hoe moet ik het zeggen? Je zat dat verzekeringsmaatschappij nog een paai eigenlijk. Dus ze proberen je allerlei regels op te dwingen, op te leggen. Toch? Dus zegt men mij dan dat het apparatuur niet verzekerd is? Dat is één. Punt twee. Heeft men een verdienmodel bedacht rond dat apparatuur? Want een apparatuur zit met afschrijving, met allerlei andere zaken. Toch, het gebruikt stroom, energie, elektra. Hmm. Wat is het verdienmodel? Toch, want je gaat toch niet in duurzaamheid gefocust ben. Isabi, toch, dan gaat dat gebeuren. Insranana, asande, oalamalo gebruiking. Hetzelfde met geld ook hoor. Money day, wat bossa money, boy, this dati, ta money no de, oké, sam money no de morgen, sam, don't know, do next. Begrijp je? Dus het is echt korte termijn denken. En daar krijg je zulke zaken. Dus er is echt geen probleem. Al die dingen zouden gewoon opgelost kunnen worden. Bij wijze van praten. Weten we precies wie met het apparatuur bezig is? Toch? Hebben ze een adequate training gekregen om goed met het apparaat om te gaan? Heb je iemand, een soort mechanic? Luister hoor, zelf met een kopieermachine heeft men mechanics en al dat soort zaken. De persoon moet je machine komen servicen om de zoveel weken. Ja, maar dan wil je maar zeggen met allerlei medische apparatuur dat zulke dingen niet in place zijn. Waarom kan het bedrijfsleven het wel, maar een heel ziekenhuis kan het dan niet? Dus dat zeg ik, het is...
1: Ik weet bijvoorbeeld uit eigen ervaring, weet ik dus dat ik naar het academisch ziekenhuis Paramaribo moest. Een aantal maanden terug moest ik daar zijn en op een gegeven moment werd me dus aangegeven dat ik een röntgenfoto zou moeten maken. Je krijgt dus een garantiebrief van de afdeling te gaan. Je bent in het academisch ziekenhuis, hè? Waar de afspraak voor me is gemaakt. En ik ga dus er naartoe, naar de röntgenafdeling. En die zeggen mij dan van, luister, ons apparaat is stuk. Ons apparaat is stuk. Oké, ik loop dan terug naar de desbetreffende specialist. En die sturen me nu naar de radioloog aan de overkant van AZ. En ik kom daar aan en het is een beetje druk. Maar oké, op een gegeven moment, nadat ik dus aan de beurt kom, dan zegt de dienstdoende assistent van de radioloog daar, van je komt ook van het AZ. Ja, we zijn ervan op de hoogte dat hun apparaat al maanden stuk is. Ik dacht van, oké, nee, dat is een...
0: Dat meteen.
1: Ik dacht dat het nieuws was dat hun apparaat stuk is. Dus ik zou willen denken van, dit is een snelle oplossing dat voor me wordt bedacht. Want het kan niet zo zijn dat het apparaat stuk is en zo. Maar dan hoor je dat het ding al maanden stuk is. Je maakte daar net een opmerking, wat is het verdienmodel? Ik weet dus dat de vorige minister, dat is minister Ramadan, die was ook zo in de clinch geraakt toen, waarbij hij dus in de media te kennen had gegeven van luister nou, die specialisten die maken gebruik van dat apparatuur, ze moeten dus ook inkomen en niet telkens wachten op de overheid om telkens in te komen voor het academisch ziekenhuis Paramaribo wanneer iets stuk is.
0: Maar dat is de fout. Dat is de fout.
1: Ja.

Als je mensen pakt, want als je mensen nu gaat oproepen om een bijdrage te leveren wanneer het apparaat stuk is, dan heb je minder mensen die dan gaan zeggen van oké, kom op, we gaan het samen doen. Want de mannen mag gebruiken apparaat toch, dus de mannen is pan. Dus ja. Noemen we eigenlijk.

0: quality is. En ik ga niet doen alsof het hier per se beter is. Tenminste, als het gaat om basiszorg en zulke dingen. Want,
1: ja.
0: Ik bedoel, mijn gewoon tandarts of wat dan niet, dan wacht hij bijna 2-3 weken. Dus soms, laat het zo zeggen. Dus ik ga niet doen alsof hier...
1: alsof het veel beter is.
0: Op high level, dus als het gaat om echt dus chirurgie en al, dan zit je wel, dan is er wel een heel groot verschil. Begrijp je? Maar dus wanneer men praat over lichtdagtarieven en al dat soort zaken. Je hebt twee manieren. Oké, het volk kan dat niet. Oké, laat mij een andere vraag stellen. Hoe kan het dat Wasnesi, je hebt bijvoorbeeld in een bepaalde stad, heb je aheer stad naar bijna, zo aansteker de Maimeki. Maar die mannen moeten dan, ze zeggen ze moeten hun berekening zodanig scherp afstellen, dat ze soms op 10 cent dingen moeten berekenen. Van oké, hoe gaan we een 10 cent winst maken op dit item? Dit item moet vanuit een andere stad of een ander land komen. Hetzelfde met potloden. Hoe kan het dat een potlood uit een bepaald land komt en het komt tot in Suriname en het is betaalbaar? Omdat ze weten, wat is het budget van een persoon? Gaat die persoon $100 voor een potlood betalen? Nee. Dus ze zijn genoodzaakt om zodanig te innoveren dat het product betaalbaar is. Daarom China Win heeft de manufacturing war gewonnen in principe. Omdat ze hebben zich daarop gespecialiseerd. Hoe kunnen we het innoveren op... Hoe kunnen we het... Ze innoveren op logistiek, op manufacturing, op al die verschillende dingen. Om het product betaalbaar te maken. Oké. Als je weet, het volk kan dit, of de overheid kan dit niet betalen. Het volk kan dit niet betalen. Dan moet je gaan beginnen. Maar dat zeg ik, de capaciteit is daar niet in huis. Maar wanneer externe mensen komen, en daar zit je weer met een ander ding. Ten meerde is nou lekker, is een studie gedaan. Mijn heb je studies aan dat. Want wat gebeurt er? Ik zeg, de persoon die de studie heeft gedaan, moet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dan pas... Misschien met Bribasan. Want je hebt een heleboel mensen die allerlei studies schrijven en die dingen. Maar dan wanneer de... Want die persoon... Je hebt mensen die studies kunnen schrijven, maar het zelf niet kunnen uitvoeren. En dan...
1: Ja.
0: Dus dat maakt me niet tel. Omdat je krijgt dan een studie. En een of ander onrealistisch ding. En dan moet iemand anders het gaan uitvoeren. Die ook niet die connectie heeft. Dus ik heb liever dat de persoon... die de studie heeft geschreven, ook verantwoordelijk moet zijn voor de uitvoering. Maar goed, dat is een andere topic. Wanneer je in een hospitaal zit, dan ga je kijken van oké, personeel. Je zit met zoveel personeel. Iemand is opgenomen of dit en wat heeft die persoon nodig? Hoeveel uren wordt daaraan besteed? Al dat soort zaken. Dan ga je nu beginnen te kijken van oké. Is er een mogelijkheid dat we mensen kunnen equippen met technologie of andere middelen waar de persoon productiever kan zijn, waar we minder risico hebben, waar we meer patiënten kunnen helpen? Ja? En zulke soort zaken, als je vanuit die mindset denkt en je gaat dan systemen en technologie en andere dingen ontwikkelen, om dat te kunnen faciliteren, dan ga je zien dat je heel snel uit de kostprijs kan komen.

0: bezigheid dit op straat die hoe moet ik het zeggen? Ik wil niet echt bezig zijn met personeel en anderen, dus met het volk. Laat maar zo zeggen, ik ben meer bezig.
1: Ja.
0: Op kantoor bezig strategie te ontwikkelen, dat ze zeggen. Oké. Okay. Ik heb in de afgelopen weken een systeem ontwikkeld waarmee ik. Maar oké, okay, die gedachte was er al lang. Maar vanuit de innovatie-gedachte. Ik kan nu bijvoorbeeld een toergids. Een gids aan trainen binnen 2 weken die hetzelfde werk kan doen. Als een gids die 10 jaar en 20 jaar ervaring heeft. Dat kan je alleen. En ik ga niet precies zeggen hoe ik het doe. Maar ik heb zelf de technologie ontwikkeld. Zelf het formaat ontwikkeld. En de training en hoe we het gaan doen. En dan zie je dat die een persoon die nog nooit in de toerisme sector is geweest. Natuurlijk filteren we ze. Want oké, okay, iemand moet charismatisch zijn. Iemand moet dit en dat zijn. Maar de rest ja. krijgt die mee. En we equippen hem met zodanig hoge technologie. Zodanig nieuwe technologie. Dat geen enkele andere tourguide heeft. Waardoor hij hetzelfde werk kan doen van een tour. Hij kan op hetzelfde gids die 20 jaar ervaring heeft. En die persoon heeft niet eens 2 weken ervaring. Op die manier moet je denken. Maar zij denken niet zo. Begrijp je? Dus men denkt niet aan efficiëntie, innovatie en al dat soort zaken. Kijk, ik wil bepaalde dingen niet openlijk zeggen. Maar ik heb bijna 15 jaar geleden had ik al een heel plan voor dingen. Omtrent ook dit hele gezondheidszorgding. En efficiëntie met technologie en al dat soort zaken. Maar goed, je weet hoe die dingen gaan nou eenmaal.
1: Ja.
0: Er zitten tussen personen die afspraken moeten maken en al dat soort dingen. En dan, ja. Dus je moet praktisch bedelen. Is dat weet toch? En de grap daarvan is, als ik het nu, datzelfde ding van 15 jaar geleden, nu presenteren. Het is nog steeds 10 maal meer dan wat men momenteel doet. Toch? Dus daarom zeg ik, dat hele verhaaltje, alles heeft te maken met efficiëntie en innovatie. En vooral ja. in landen zoals Suriname, waar je het geld niet hebt, dan moet je gaan denken van, oké, hoe kunnen we de production level per persoon, hoe kunnen we ik geef maar een voorbeeld. Kunnen we een verpleegster niet equippen dat met een tablet dat ze precies of een ander ding waar alle mensen alle bedden hebben monitoren op zich en dingen waar ze een knop kunnen drukken en ook sensoren en allerlei andere zaken waar je dus in. En natuurlijk kan je ook camera's en al dat soort zaken zetten en artificial intelligence. Om meer mensen te kunnen monitoren per persoon. Begrijp je?
1: Ja.
0: En dan heb je ook datatransfer van artsen naar verpleegsters en al dat soort zaken. Dus veel dingen zijn op te lossen door innovatie.
1: Ja.
0: Maar je moet het willen.
1: Ja, je hebt het nu over innovatie en je hebt daar net ook aangehaald. Hoe het ook kan gaan binnen de verpleging. Gisteren hadden we toch ook de dag der verpleging, dat internationaal werd gevierd hier in het parlement, hier in DNA. Zijn parlementariërs toch zo uitgekomen met zoveel lovende woorden over onze verpleegkundigen. Maar één ding is duidelijk, de mensen verdienen te weinig. Vele verpleegkundigen die laatste ervaring hebben, die zijn uitgeweken voor een beter bestaan naar andere landen. En ze willen toch meer. Ik heb wat dat betreft ook een fragment. Er is de dag der verpleging is ook gehouden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En daar hebben we dus Claudia Redan gehad, die heeft gesproken. Zij is de algemeen directeur. En ook Cleopatra Yesrun, de naam die is bekend. Zij was ten tijde van de regering Boutersen II, was

jij de directeur op het ministerie van Volksgezondheid. Nu, in deze NDP-NPS-regering, is zij dus de president-commissaris bij het Academisch Ziekenhuis.

0: toch staat u vandaag hier. Toch blijft u zorgen. En toch blijft u klaarstaan voor de patiënt. En dat verdient respect. Dat verdient waardering. En nogmaals, een applaus voor uzelf. Binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis blijven wij ons inzetten voor betere omstandigheden voor het personeel. We blijven aandacht vragen voor een eerlijke waardering, betere arbeidsvoorwaarden en de implementatie van een nieuwe loonstructuur. Want investeren in verpleegkundigen is investeren in de toekomst van de gezondheidszorg van Suriname. Maar vandaag wil ik vooral stilstaan bij wie u bent. U bent het eerste gezicht dat een patiënt ziet. U bent degene die hoop geeft wanneer mensen bang zijn. U bent degene die geruststelt wanneer families onzeker zijn. U bent degene die blijft doorgaan, ook tijdens lange diensten, tekorten en moeilijke omstandigheden. Dag in dag uit komt u naar het ziekenhuis met toewijding, natuurlijk ook met kennis, maar bovenal met medemenselijkheid. Dag in dag uit staat u klaar voor de patiënt. Dag in dag uit kiest u ervoor om te dienen. En laat niemand u ooit iets anders vertellen. Ik blijf het steeds herhalen. U bent de ruggengraat en het kloppend hart van dit ziekenhuis. Wees trots op uzelf. U bent bijzonder. U bent onmisbaar. U maakt elke dag het verschil tussen wanhoop en hoop. Tussen angst en geruststelling. Tussen pijn en menselijkheid. De patiënt vertrouwt u zijn of haar leven toe. Dat is geen gewone verantwoordelijkheid. Wat ziet de patiënt in u en wat verwacht de patiënt van u? De patiënt verwacht een vertrouwenspersoon. Iemand met geduld en vriendelijkheid. Iemand die warmte uitstraalt. Iemand die empathie toont. Een deskundige professional. Maar bovenal zoekt de patiënt een meelevende verpleegkundige. Iemand die niet alleen behandelt, maar ook begrijpt. Iemand die niet alleen verzorgt, maar ook menselijkheid brengt in moeilijke momenten. Ook al hoe moeilijk u het heeft als verpleegkundige. De zorg verandert, de wereld verandert. Maar één ding blijft hetzelfde. De behoefte aan menselijke zorg. Daarom zal het beroep van verpleegkundigen altijd blijven bestaan. Het is meer dan een werk. En u weet het als geen ander. Het is een roeping. Een bewuste keuze om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ik wil u vandaag daarom oproepen. O hoor patiëntie. Verlies de hoop niet. Blijf geloven in uzelf. Blijf geloven in uw kracht. Onderschat u uw kracht niet. Blijf geloven dat betere tijden mogelijk zijn. En ja, wij bevinden ons in moeilijk vaarwater. En ja, de uitdagingen zijn groot. Maar samen zullen we uit dit diepe dal komen. Vandaag mag u in de schijnwerper staan. Vandaag eren wij uw inzet, uw offers en uw doorzettingsvermogen. En daarom wil ik u, niet alleen namens mij, maar ik denk ook namens mijn collega's, maar ook de samenleving, allen die afhankelijk zijn van uw zorg, wil ik nogmaals tegen u zeggen, grand tangi. Dank u wel. En dank u dat u blijft dienen, zelfs wanneer het zwaar is. Aan alle verpleegkundigen wens ik een bezinningsvolle, gezegende en inspirerende dag der verpleging toe. En nogmaals, u bent het kloppend hart van de zorg.
1: Vervolgens heeft de...
0: vieren wij de dag der verpleging. Een dag die wereldwijd in het teken staat van erkenning voor een beroepsgroep die de ruggengraat vormt van iedere gezondheidsinstelling. Het thema van dit jaar, Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses, Save Lives, raakt precies de kern waar het vandaag om draait. Dr. Samurali heeft daar uitgebreid over gesproken. Want wanneer wij spreken over...

toekomst spreken wij automatisch over de toekomst van onze verpleegkundigen. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen wil ik vandaag niet alleen een formele boodschap uitspreken, maar vooral een menselijke. We zien wat er dagelijks van u gevraagd wordt. We zien de druk op de afdelingen. We weten en kennen de tekorten. We zien hoe vaak u meer moet doen met steeds minder mensen. We zien de mentale en fysieke belasting van onregelmatige diensten, complexe patiënten, emotionele zware situaties, persoonlijke situaties. En misschien nog belangrijker, we begrijpen dat velen van u zich afvragen hoe lang dit nog vol te houden is. En dat is een realiteit waarvoor wij niet mogen wegkijken. De gezondheidszorg bevindt zich wereldwijd in een moeilijke periode. Maar kleine landen zoals Suriname voelen dit des te harder. Vooral gespecialiseerde verpleegkundigen zijn internationaal enorm gewild. En dagelijks vertrekken zorgprofessionals naar het buitenland. Op zoek naar betere omstandigheden, meer stabiliteit, meer kansen. En dat doet iets met de instelling. Een instelling zoals het AZP. Dat doet iets met teams. Maar vooral, dat doet iets met de continuïteit van de zorg. Want wanneer een ervaren verpleegkundige vertrekt, verliezen we niet alleen capaciteit. We verliezen kennis, ervaring, begeleiding en stabiliteit binnen onze organisatie. En daarom wil ik vandaag iets uitspreken wat misschien te weinig wordt gezegd. Te weinig door het jaar, want vandaag heeft u het een paar keer gehoord. Uw aanwezigheid hier doet er toe. Niet alleen voor deze instelling, maar voor het land. Voor de patiënten die afhankelijk zijn van de zorg. Voor de jonge verpleegkundigen die nog gevormd moeten worden. Voor de families die op moeilijke momenten hopen op deskundigheid en menselijkheid. De AD heeft het al gezegd. Verpleegkunde is meer dan een beroep. Het is een roeping. Het is een verantwoordelijkheid die mensen dragen op momenten waarop patiënten zichzelf vaak niet meer kunnen dragen. Namens de Raad van Commissarissen wil ik daarom benadrukken dat investeringen in verpleegkundigen een absolute noodzaak is voor de toekomst van het ziekenhuis en voor de gezondheidszorg in zijn totaliteit in Suriname. De RVC ondersteunt de directie daarom volledig ook in elk beleid dat zij maken om een nieuwe loonstructuur voor de verpleegkundigen te maken. Ik doe vandaag ook een beroep op u. Blijf geloven in de waarde van wat u doet. Blijf jonge collega's begeleiden. Blijf uw kennis overdragen. En ondanks alle uitdagingen, verlies nooit het besef

0: noem maar op, slans, noem maar op. Eigenlijk zijn ze ook afhankelijk van de overheid met hun subsidies en zo, zodat ze die salarissen van die werkers, van die zorgwerkers kunnen betalen. Dus dat speelt ook eigenlijk. Is alles afhankelijk van de overheid. Nu zegt minister André Misikaba dat hij toch wil komen voor een nieuwe loonreeks voor verpleegkundigen en degenen die bezig zijn binnen de zorgsector. Zelf weet ik niet of dat de behoefte van die verpleegkundigen toch wel in zijn volledigheid gaat kunnen dekken. Ik denk zelf dat buiten de werksfeer of zo misschien toch wel anders ingezet kunnen worden. Als bijvoorbeeld zelfstandige ondernemer binnen de sector, waarbij ze dus ook doen aan thuiszorg. Een aantal verpleegkundigen die clusteren en laat ze diensten aanbieden en zo. Zodat ze toch meer kunnen verdienen, los van dat salaris dat ze dus aan het eind van de maand krijgen. Ik weet niet of dat een optie zou zijn, Tim.
1: Oké, maar een vraag. Wanneer er geen innovatie gebeurt in die sector, toch?
0: Mm-hmm.
1: Er gebeurt minimaal innovatie, maar men wil de zorg goedkoper. En de mensen die in de zorg werken willen meer verdienen. Hoe rijm je die dingen met elkaar?
0: Ja.
1: Want die verpleegsters willen meer verdienen, dat zeg je net.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Dat wil zeggen. Dat wil zeggen, dat wil zeggen, de zorg gaat automatisch duurder worden.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat kan niet anders. En nu is het al niet rendabel, bij wijze van praten, om het een beetje zakelijk te zeggen. Ja. Nu is het verdienmodel al schuin. Toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus als de verpleegsters meer willen verdienen, dan zit je met het ding van, oké, dan automatisch gaat de zorg duurder worden. En dan gaan de artsen ook duurder worden en iedereen gaat duurder worden. Daarom zeg ik, de manier hoe men problemen probeert op te lossen. En niet alleen in Suriname hoor, want in Nederland is men ook way. Ze klagen constant over de zorg. Maar hier gebeurt er ook niet echt de innovatie die nodig is. Dus dan zit je met het probleem. Je zit nog steeds met het probleem. Dus daarom zeg ik, de overheid zou innovatie moeten stimuleren. Zij hoeven het niet te doen. Maar ze kunnen wel geld of prijzen uitloven of andere zaken. Waar je de slimste onder ons uitdaagt om die problemen te helpen op te lossen. En als de Surinamers het niet kunnen, heb je wel iemand in Singapore of in China die het kan oplossen. En ga niet naar die gevestigde bedrijven. Ga naar jongere, slimme innovators. Die denken op een heel andere manier. Een hele andere manier. Ja? Wanneer je bij de gevestigde bedrijven gaat, dan zit je met, hoe moet ik het zeggen? Je moet een miljoen van tevoren betalen, allerlei zaken. Begrijp je? Dus je moet juist bij de moderne mensen gaan die een moderne kijk op de zaak hebben om de zaak te innoveren. Nou, wat je kan doen is, dat wil zeggen, je gaat het aantal verpleegkundigen moeten beperken tot wat het nu is, op zijn minst. En als je die innovatie doorvoert, creëer je direct een manier dat diezelfde verpleegsters of verplegers

0: De enige manier dat dit kan werken en binnen het budget past, is een stop zetten. Dat je dus niet te veel meer kracht hebt en super en vreselijk gaan innoveren. Of, wat Suriname ook zou kunnen doen, maar ja, Suriname is niet zo ver en slim, is, als jij super innovatief bent, zou je mensen kunnen opleiden en die mensen juist aan Nederland kunnen uitlenen. Toch? Dus als je met innovatie en allerlei dingen, als Suriname op een bepaald niveau zich zou kunnen, op een bepaald niveau zou kunnen opereren, zou je mensen kunnen opleiden voor Nederland. Niet letterlijk.
1: Net als wat je dus hebt met die Cubanen bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt.
1: Die leiden zoveel zorgpersoneel.
0: Een overschot. En dan kan je die mensen deployen.
1: Overschot.
0: Ja, toch? En dan kan je die mensen uitlenen aan Nederland. Of aan België.
1: Ja. Ja. Want daarop wil ik ook komen. Dat speelt ook. Los hiervan. Laten wij om dat tekort op te vangen van het personeel dat is weggegaan, laten we dus buitenlandse krachten halen en die verdienen dus dan hier in Suriname tussen de 1000 en de 2000 US dollar.
0: Is toch gek?
1: maar die Surinaamse verpleegkundige die krijgt op zijn hoogst $600. Met zoveel jaren, dienstjaren, noem maar op. Maar eigenlijk een normale verpleegkundige, $400.
0: Okay.
1: En als je het dan zou moeten uitrekenen, is het nauwelijks een misschien. Je haalt niet eens de 20.000. Die buitenlander die hier komt, komt op basis van een contract of zo. En die krijgt gewoon heel simpel tussen de 40.000 en de 80.000 SRD. En ze worden ook nog beoordeeld door een Surinaamse verpleegkundige op de werkvloer.
0: Maar dat wil zeggen, er zit een verdienmodel daarin ergens.
1: Ja, er zit een
0: ergens zo'n verdienmodel door je zeggen.
1: Ja, toch.
0: Aan berekenen en ik klopt. Begrijp je?
1: Dus ik ga ervan uit dat wanneer ik zo ernaar kijk, die ziekenhuizen maken wel dat geld om die verpleegkundigen beter te kunnen betalen. Ik ga ervan uit dat er zoveel geld binnen de zorg loopt, binnen de gezondheidszorg loopt, miljoenen,
0: maar als het
1: waarbij je een scheefgroei hebt, waarbij die specialisten...
0: Maar je gaat ervan uit. Maar waarom constant in mij klagen dat de overheid moet hun subsidie betalen en de overheid is achter met betalingen en allerlei andere zaken?
1: Omdat die, hoe zeg je het weer? Misikawa zegt het ook.
0: Mm.
1: Inderdaad is het zo. Gezondheidszorg is een staatszorg, zo zijn we. Maar we zullen dat toch wel even moeten loslaten. Waarbij de overheid alleen maar zal moeten inkomen voor degenen die het niet zelf kunnen betalen.
0: Nee, maar ik ben eigenlijk eens daarmee dat gezondheidszorg staatszorg is. Ik zou het nog veel verder voeren zelf. Maar ik zou aan de andere kant ervoor zorgen dat Suriname zijn economie verdrievoudigt. En ik praat over zonder olie.
1: Ja.
0: Want Suriname kan dat doen zonder olie. Maar als mensen te lui zijn of ze hebben een one-track mind, dan gaat het gebeuren. Dan ga je niets kunnen doen. Dus ik zeg, zet al je tijd en innovatie en creativiteit in om de economie van Suriname te vergroten. Om meer buitenlands geld binnen te krijgen. En dan kan je die dingen gewoon financieren. Daar wil je dan gaan eens aan het morgen. Je wil een gezonde samenleving. Maar je moet. Je maakt money. Maar ze zijn meer bezig met het bedenken van de spend money dan van we make money. En dit is niet alleen de politiek, hoor. Het bedrijfsleven is even debet aan dit ding. Even debet aan dit ding. Het bedrijfsleven kijkt naar de overheid van money omeki. De overheid heeft no clue, meestal. 9 van de 10 mensen binnen het overheidsapparaat make money.

0: Tenminste, op een grootschalige manier. Mm-hmm. En het bedrijfsleven die dat wel kan, maar die heeft geen visie innovatief genoeg, innovatieve visie. Die denkt meer aan 9 van de 10 zijn handelaren, bijserie. En zulke bijserie, dat na het belangrijkste zijn. Begrijp. Dus ik zeg, er zijn te veel mensen die debat zijn in dat ding. Daarom in Nederland, ik zeg niet dat naar politiek. Er zijn veel mensen die debat zijn in dat ding. En dan, ja, maar goed. We hadden het een beetje.
1: Onze tijd zit erop, zie ik. Ja.
0: We hadden het over de zware regens in Suriname. Hoe lang is dit niveau van regen al niet voorgekomen?
1: Nu is het al een week.
0: Maar ik bedoel, wanneer is de laatste keer dat het zo hard regende? Ah, nou, alle jaren zijn er regen zo trang. Of wil je maar zeggen?
1: Nee. De laatste keer, ik kan me vergissen, maar het was toch wel, ik denk 3, 4, 3.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan? Editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopi.

0: persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665 of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: يا مخمخك خدشة وتخيدون فسة فسة فسة
1: البان وصلت على سكوت.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken.

0: Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap.
1: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het toren op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hanta-virus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hanta-virus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.